0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De eerste spits tekent een contract van 5 seizoenen in Sevilla. Met de overgang is een basisbedrag van 16 miljoen euro gemoeid, dat door bonussen kan oplopen tot 20 miljoen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De transfer van de aanvaller hing al enige tijd in de lucht. Maar een overstap naar West Ham United eerder deze zomer nog afketste, omdat beide clubs niet tot een akkoord kwamen, handelde de Spaanse club nu wel voortvarend. Real Betis, dat vorig seizoen als 5e eindigde in de Spaanse competitie, komt daardoor komend seizoen uit in de Champions League. AZ hield al rekening met het vertrek van de spits. Zo is Max Meerdink aangewezen als de eerste keuze in de voorhoede. Parrott kwam de afgelopen periode nog wel in actie voor de Alkmaarders. Onder meer in het duel om de Johan Cruijffschaal en de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag. Maar wist in die minuten niet te scoren. Afgelopen weekend ontbrak hij in de wedstrijdselectie tegen FC Utrecht. De club uit Alkmaar nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur voor 4 miljoen euro. De spits wist zich in Nederland snel te manifesteren, met name vorig seizoen. In totaal laat hij een balans achter van 51 doelpunten en 17 assists in 97 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders, waarmee hij onder meer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal op zijn naam schreef.
0: Sportradio. Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in merken en trucks. Van Scania tot Ferrari,

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Yuki Tsunoda spreekt van een aangename verrassing nu hij tijdelijk teruggekeerd is op de Formule 1-grid in Zandvoort. De Japanner laat weten dat het direct voelt als thuiskomen nu hij weer in de kleding van Racing Bulls loopt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda kreeg het onverwachte nieuws te horen nadat er een stoelendans ontstond binnen de Red Bull-familie door de blessure van Isaac Hadjar en het doorschuiven van Liam Lawson. Zelf kan de coureur zijn enthousiasme amper verbergen. Hij benadrukt dat dit het moment is waarop hij heeft gewacht en dat hij enorm geniet van het feit dat hij zelf weer mag rijden. Ondanks dat de invalbeurt plotseling kwam, voelt Tsunoda zich naar eigen zeggen helemaal klaar voor de uitdaging. Hij geeft aan dat hij zowel fysiek als mentaal in orde is. Mede dankzij extra trainingen en meerdere testsessies met oudere auto's voorafgaand aan het weekend. Toch brengt het rijden op het circuit de nodige uitdagingen met zich mee. Zo noemt hij de aangepaste startprocedure een lastig punt. Zeker met de beperkte trainingstijd die beschikbaar is. Om die reden legt hij de lat voor zichzelf niet te hoog. En wil hij vooral plezier hebben op de baan. Het maakt hem niet uit in welke auto hij zit, zolang hij maar in actie kan komen. Hij is vooral dankbaar voor deze kans en richt zijn blik volledig op het raceweekend.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: All position.
2: Meer sport, meer muziek. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Iepen. Actiegroep Dolomina heeft vannacht in meerdere steden door het hele land aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Dat deden ze door met verlichte fietsen al bellend en roepend door de straten te gaan. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. De politie in Beverwijk staat voor een raadsel na de dood van meerdere dieren. De afgelopen maand werden bij een vijver een gans, 2 eenden en meerdere vogels gevonden. Vermoedelijk gingen ze dood door rattengif. De vraag is of iemand dat expres bij het water heeft rondgestrooid. Mensen in de buurt wordt gevraagd op te letten. In een dorp niet ver van de Spaanse stad Valencia zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand. Die is waarschijnlijk ontstaan na een storm waarbij de bliksem insloeg. Het is ook erg droog in de regio, waardoor het gebied erg brandbaar is. Voor zover bekend is er niemand gewond. En Femke Broeders Bol heeft een 34 jaar oud Nederlands record verbroken. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter met 1:55.41 over de eindstreep. En dat is net iets sneller dan de oude recordtijd van Ellen van Lange. Tegen de NOS zegt Van Lange dat ze heel blij is met Broeders Bol als haar opvolger. Aan de kust en in Limburg kans op regen met soms onweer. In de rest van het land is het grotendeels droog. De ochtend is nog regenachtig, maar in de middag klaart het op en dan wordt het 18 tot 21 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.
4: Is this really necessary? I wanna go home.
5: Forget it, girl, cause the brand new Def Dame's done.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennissers kunnen de komende US Open meer prijzengeld verdienen dan ooit tevoren. De organisatie in New York heeft het totale prijzengeld verhoogd naar $108 miljoen. Wat neerkomt op een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de winnaars in het enkelspel ligt er $5,5 miljoen klaar. Dat is het hoogste bedrag dat ooit op een Grand Slam toernooi is uitgekeerd. Ook de spelers die direct in de eerste ronde sneuvelen krijgen meer betaald, namelijk $140.000. Voor Nederland zijn Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Zij zijn dus verzekerd van dat bedrag. Deze forse verhoging lijkt een direct gevolg van de onvrede onder topspelers. Eerder dit jaar lieten onder andere Jannik Sinner en Arianna Sabalenka via open brieven weten dat zij vinden dat het deel van de opbrengsten voor spelers omhoog moet. Tijdens Roland Garros en Wimbledon voerden zij actie door bijvoorbeeld hun persconferenties en mediadag in te korten. De spelers streefden naar een groter aandeel in de totale inkomsten van het toernooien. Het is nog niet duidelijk of de tennissers de nieuwe bedragen in New York als voldoende beschouwen om hun protestacties te beëindigen. Het enkelspel in New York begint aan het eind van de maand.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Julian Alaphilippe stopt met wielrennen. De 34-jarige Fransman zet per direct een streep onder zijn profloopbaan. Terwijl zijn contract bij de Zwitserse ploeg Tudor Pro Cycling eigenlijk nog tot eind 2027 doorliep. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alaphilippe voelde na de recente ronde van Frankrijk dat hij niet langer mee kan strijden om de zegens. Ondanks dat hij in de vroege vluchten nog wel van zich liet horen. Volgens berichten in de Franse sportmedia kon de coureur zichzelf niet langer identificeren met hoe de wielersport zich op het hoogste niveau ontwikkelt. Ook latere pogingen om de training weer serieus op te pakken leverden niet het gewenste resultaat op. Het betekent dat de Ronde van Frankrijk de laatste koers is geweest van de renner die in 2020 en 2021 de regenboogtrui voor wereldkampioen veroverde. De Fransman stond jarenlang bekend als een van de beste aanvallende coureurs van zijn generatie. Hij boekte in totaal 45 overwinningen in zijn loopbaan, waarvan grote klassiekers als Milaan-San Remo en de Waalse Pijl. In de Canadese GP de Quebec en de GP van Montreal zal Alaphilippe niet meer aan de start verschijnen. Hoewel de ploegleiding van zijn huidige team Tudor Pro Cycling vooralsnog terughoudend reageert op het nieuws, is duidelijk dat de tijd van Alaphilippe in het peloton voorbij is.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: is Sportradio.
1: Grand Prix Radio.
2: Meer sport, meer muziek.
3: Grand Prix Radio.
4: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
5: Dit is Grand Prix Radio.
6: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
5: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
6: Grand Prix Radio Nieuws.
5: 4 uur.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Elisa Even. Honderden mensen zijn afgelopen avond op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Volgens actiegroep Dolomina ging dat niet overal probleemloos. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie en wilden automobilisten niet stoppen. In Apeldoorn deden fatbikers vervelend en in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. Een Duitse voetbalderby is in Mannheim uitgelopen op een veldslag tussen hooligans en de politie. Zeker 35 agenten raakten gewond. Een opstootje op het veld zorgde ervoor dat fans met vuurwerk gingen gooien en het veld bestormden. De spelers werden onder politiebegeleiding naar binnen gebracht en de ME trad op met honden en paarden. De Nederlandse filmproducent Rodney Leesner is mogelijk vermoord. Hij is al bijna een week vermist in Suriname en de politie heeft nu een uitgebrande auto gevonden bij een moeras. Die is mogelijk van hem, zegt de NOS. Zijn lichaam is nog niet gevonden. 3 mensen zijn opgepakt en de hoofdverdachte is nog spoorloos. En de Amerikaanse marine wil een vliegdekschip vernoemen naar de president Trump. Dat is opvallend, want het schip zou eigenlijk de naam krijgen van een heldhaftige zwarte matroos die een belangrijke rol had tijdens de aanval op Pearl Harbor. Trump vernoemt wel vaker dingen naar zichzelf, zoals gebouwen en een vliegveld. Er zijn rond de kust buien, in Zeeland mogelijk ook onweer. Het is minimaal 12 graden en in de ochtend krijgen we regen. Maar het wordt in de loop van de dag steeds droger met 18 tot 21 graden.
6: Grand

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Tennisser Carlos Alcaraz maakt zijn langverwachte rentree op de US Open. De Spanjaard zegt dat hij er weer helemaal klaar voor is. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De nummer 2 van de wereldranglijst stond maandenlang aan de kant vanwege een hardnekkige polsontsteking. Door die blessure moest hij eerder dit jaar grote toernooien zoals Roland Garros en Wimbledon aan zich voorbij laten gaan. Zijn laatste officiële wedstrijd speelde hij in april op de baan in Barcelona. Inmiddels is zijn herstel zo ver gevorderd dat Alcaraz zijn pijlen richt op het hardcourt-toernooi in New York. Op het Grand Slam-toernooi kan de Spanjaard zijn titel verdedigen. Hij schreef het toernooi in het verleden al 2 maal op zijn naam. Naast de komst van Alcaraz verschijnen er meer grote namen aan de start in de Verenigde Staten. Onder meer Jannik Sinner, Novak Djokovic en Alexander Zverev reizen eveneens af naar het slotstuk van het Grand Slam jaar. De organisatie verwacht de komende dagen meer duidelijkheid te geven over het speelschema en de loting. Voor Alcaraz betekent het optreden in New York in ieder geval zijn lang verwachte terugkeer op het allerhoogste niveau, na een lange periode van revalideren en rust.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Met wie is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Karim El Amadi neemt het op voor Wout Weghorst. De spits krijgt de laatste weken veel kritiek op zijn spel bij FC Twente. Maar volgens de oud-Feyenoorder ligt het probleem vooral bij de spelers om hem heen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. El Amadi stelt dat er onterecht alleen naar Weghorst wordt gekeken. Volgens de voormalig Marokkaans international loopt de spits zich namelijk telkens goed vrij. Maar krijgt hij simpelweg niet de juiste ballen aangespeeld. Hij noemt de wedstrijd tegen PEC Zwolle als voorbeeld, waar Weghorst volgens hem talloze momenten miste waarbij hij de bal had moeten krijgen. De kritiek op het meevoetballende vermogen van Weghorst noemt El Amadi niet terecht. Hij wijst erop dat zijn speelstijl al 10 jaar bekend is en dat Weghorst vooral moet worden beoordeeld op zijn afwerking. Als vergelijking haalt hij NEC aan. Volgens El Amadi krijgt spits Kai Sierhuis daar wel ballen op maat door spelers als Dusan Tadic en Robert González. Hij is ervan overtuigd dat Weghorst bij een club als NEC moeiteloos zou scoren. Het verschil tussen Twente en de subtopper uit Nijmegen zit hem volgens El Amadi vooral in de creativiteit van de rest van het team. De roep om Sam Lammers bij Twente neemt daardoor toe. Maar El Amadi benadrukt dat de focus op Weghorst op dit moment te eenzijdig is.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Elissa Hiepen. In verschillende steden zijn vannacht honderden mensen op de fiets gestapt om weer aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. En het werk is nog lang niet af, volgens de actiegroep Dolomina, want er waren meerdere incidenten. Zo deden in Apeldoorn fatbikers vervelend en werden actievoerders in Den Bosch nageroepen. Er wordt in Duitsland met afschuw gereageerd op de rellen van gisteravond bij een voetbalderby in Mannheim. Er ontstond een soort veldslag tussen hooligans en politie. Er vielen 85 gewonden. De hooligans waren het veld opgerend en gooiden met vuurwerk. Dit waren geen voetbalfans, maar criminelen, zeggen lokale politici. De dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot zorgt nog voor veel vragen. De politie is een groot onderzoek gestart, maar kan nog geen details delen. Alleen dat het overlijden verdacht is. Zo is het nog niet bekend of de dode een man of vrouw is en wanneer hij of zij werd gevonden. En de premier van Brussel gaat een intensieve cursus Nederlands volgen. Hij is Frans en spreekt eigenlijk geen Nederlands en daar kreeg hij veel kritiek op. Brussel is namelijk tweetalig. Hij ziet nu zelf ook in dat het wel goed is om Nederlands te praten en zegt vooral moeite te hebben met lange Nederlandse woorden. Aan de kust nu enkele buien met soms onweer. De dag begint regenachtig, maar rond het middaguur steeds droger en een graad of 20.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Formule 1-coureur Lando Norris laat weten dat hij flink teleurgesteld is over het verdwijnen van de Dutch Grand Prix. De race in de duinen staat na 6 edities voor de allerlaatste keer op het programma. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wereldkampioen vertelt dat hij de unieke sfeer enorm gaat missen. Volgens hem steekt dit evenement met kop en schouders boven veel andere races op de internationale kalender uit. Hij stelt dat de Nederlandse fans buitengewoon enthousiast en gepassioneerd zijn. Ook al komen de meeste fans op de tribunes volgens hem hoofdzakelijk voor Max Verstappen. Norris geeft aan dat hij het evenement direct zou behouden als het aan hem ligt. Hij vermoedt bovendien dat een groot deel van zijn collega-coureurs op de grid er precies hetzelfde over denkt. De McLaren-coureur kijkt daardoor met gemengde gevoelens naar het slotweekend op Nederlandse bodem. De organisatie neemt na deze editie afscheid van de Grand Prix in Zandvoort. Hoewel de toekomst van de race op het circuit hiermee voor nu eindigt, blijft de herinnering aan de vele fans nog lang hangen volgens de coureurs.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De eerste spits tekent een contract van 5 seizoenen in Sevilla. Met de overgang is een basisbedrag van 16 miljoen euro gemoeid, dat door bonussen kan oplopen tot 20 miljoen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De transfer van de aanvaller hing al enige tijd in de lucht, waar een overstap naar West Ham United eerder deze zomer nog afketste, omdat beide clubs niet tot een akkoord kwamen, handelde de Spaanse club nu wel voortvarend. Real Betis, dat vorig seizoen als 5e eindigde in de Spaanse competitie, komt daardoor komend seizoen uit in de Champions League. AZ hield al rekening met het vertrek van de spits. Zo is Max Meerdink aangewezen als de eerste keuze in de voorhoede. Parrott kwam de afgelopen periode nog wel in actie voor de Alkmaarders, onder meer in het duel om de Johan Cruijffschaal en de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag, maar wist in die minuten niet te scoren. Afgelopen weekend ontbrak hij in de wedstrijdselectie tegen FC Utrecht. De club uit Alkmaar nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur voor 4 miljoen euro. De spits wist zich in Nederland snel te manifesteren, met name vorig seizoen. In totaal laat hij een balans achter van 51 doelpunten en 17 assists in 97 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders, waarmee hij onder meer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal op zijn naam schreef.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Nederland zit te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Toch wordt het VMBO steeds minder populair. De afgelopen 10 jaar begonnen er veel minder nieuwe kinderen met de beroepsgerichte VMBO. Volgens het AD is het zelfs 20% minder. In plaats daarvan kiezen scholieren steeds vaker bijvoorbeeld HAVO. Honderden actievoerders stapten gisteren op de fiets om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Volgens actiegroep Dolomina verliep het niet overal zonder problemen. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn deden fatbikers vervelend. En in Den Bosch werden de fietsers nageroepen. Bij een Duitse voetbalderby in Mannheim is gisteravond een veldslag ontstaan. Supporters gooiden met vuurwerk en bekers en bestormden het veld. Ze gingen de strijd aan met de politie, die met veel mensen aanwezig was. 35 agenten raakten gewond. Duitse politici vinden het niet normaal. Dit zijn geen fans, maar criminelen, zeggen ze. En in een woonzorgcentrum in het Brabantse Oorschot is iemand overleden, maar de politie vertrouwt het niet. Dat was geen natuurlijke dood, zeggen ze. En daarom zijn ze gisteravond een grootschalig onderzoek begonnen en houden ze met alle mogelijke scenario's rekening. Nu nog enkele buien en onweer aan de kust en die regen trekt het land in. In de loop van de middag wordt het droger en het wordt dan 18 tot 20 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Yuki Tsunoda spreekt van een aangename verrassing nu hij tijdelijk teruggekeerd is op de Formule 1-grid in Zandvoort. De Japanner laat weten dat het direct voelt als thuiskomen nu hij weer in de kleding van Racing Bulls loopt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda kreeg het onverwachte nieuws te horen nadat er een stoelendans ontstond binnen de Red Bull-familie door de blessure van Isaac Hadjar en het doorschuiven van Liam Lawson. Zelf kan de coureur zijn enthousiasme amper verbergen. Hij benadrukt dat dit het moment is waarop hij heeft gewacht en dat hij enorm geniet van het feit dat hij zelf weer mag rijden. Ondanks dat de invalbeurt plotseling kwam, voelt Tsunoda zich naar eigen zeggen helemaal klaar voor de uitdaging. Hij geeft aan dat hij zowel fysiek als mentaal in orde is. Mede dankzij extra trainingen en meerdere testsessies met oudere auto's voorafgaand aan het weekend. Toch brengt het rijden op het circuit de nodige uitdagingen met zich mee. Zo noemt hij de aangepaste startprocedure een lastig punt. Zeker met de beperkte trainingstijd die beschikbaar is. Om die reden legt hij de lat voor zichzelf niet te hoog. En wil hij vooral plezier hebben op de baan. Het maakt hem niet uit in welke auto hij zit, zolang hij maar in actie kan komen. Hij is vooral dankbaar voor deze kans en richt zijn blik volledig op het raceweekend.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: 30 augustus start de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
3: Voor wie geef jij?
6: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
3: Doneer op kwf.nl.
7: KWF, tegen kanker voor het leven.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die jong verblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
15: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan een 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
16: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
17: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
18: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
17: Oh, Otrium?
18: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geld.
21: Bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.

0: Even met dementie op dementie.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennissers kunnen de komende US Open meer prijzengeld verdienen dan ooit tevoren. De organisatie in New York heeft het totale prijzengeld verhoogd naar $108 miljoen. Wat neerkomt op een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de winnaars in het enkelspel ligt er $5,5 miljoen klaar. Dat is het hoogste bedrag dat ooit op een Grand Slam toernooi is uitgekeerd. Ook de spelers die direct in de eerste ronde sneuvelen krijgen meer betaald, namelijk $140.000. Voor Nederland zijn Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Zij zijn dus verzekerd van dat bedrag. Deze forse verhoging lijkt een direct gevolg van de onvrede onder topspelers. Eerder dit jaar lieten onder andere Jannik Sinner en Ariana Sabalenka via open brieven weten dat zij vinden dat het deel van de opbrengsten voor spelers omhoog moet. Tijdens Roland Garros en Wimbledon voerden zij actie door bijvoorbeeld hun persconferenties en mediadag in te korten. De spelers streefden naar een groter aandeel in de totale inkomsten van het toernooien. Het is nog niet duidelijk of de tennissers de nieuwe bedragen in New York als voldoende beschouwen om hun protestacties te beëindigen. Het enkelspel in New York begint aan het eind van de maand.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het wil mij niet lukken om kinderen naar het VMBO te krijgen, terwijl we zitten te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Volgens de AD nam de afgelopen 10 jaar het aantal eerstejaars VMBO'ers met 20% af. Scholieren kiezen vaker voor het theoretisch VMBO en de HAVO. De VMBO-koepel vindt dat heel erg. Vannacht zijn in verschillende steden weer honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. En ook nu waren er incidenten. In Apeldoorn zorgden fatbikers voor overlast en in Den Bosch werden de actievoerders nageroepen. Het werk is nog lang niet af, zegt actiegroep Dolomina. Chaos bij een Duitse voetbalderby in Mannheim gisteravond. Eerst kregen de spelers ruzie en daarna ging het mis onder de supporters. Ze gooiden met vuurwerk en bekers en bestormden het veld en gingen de strijd aan met de politie. Daar raakten 35 agenten gewond. Er zijn mensen aangehouden, maar hoeveel is niet bekend. En iets na zessen kwam de eerste trein met Formule 1-fans alweer aan in Zandvoort. Vandaag is dag 2 van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Om 12 uur is de sprintrace en vandaag is ook de kwalificatie. Morgen is de race. De NS adviseerde racefans die de sprintrace vandaag willen bijwonen gisteren al om extra vroeg op pad te gaan. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en er komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Wie was hier aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
5: Hit it!

0: Speelbewust 18+.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
3: Kippie.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
7: Okay.
6: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
8: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
9: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
8: Wat dan?
9: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Oh, mag ik mee?
9: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
13: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1+2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Julian Alaphilippe stopt met wielrennen. De 34-jarige Fransman zet per direct een streep onder zijn profloopbaan. Terwijl zijn contract bij de Zwitserse ploeg Tudor Pro Cycling eigenlijk nog tot eind 2027 doorliep. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alaphilippe voelde na de recente ronde van Frankrijk dat hij niet langer mee kan strijden om de zegens. Ondanks dat hij in de vroege vluchten nog wel van zich liet horen. Volgens berichten in de Franse sportmedia kon de coureur zichzelf niet langer identificeren met hoe de wielersport zich op het hoogste niveau ontwikkelt. Ook latere pogingen om de training weer serieus op te pakken leverden niet het gewenste resultaat op. Het betekent dat de Ronde van Frankrijk de laatste koers is geweest van de renner die in 2020 en 2021 de regenboogtrui voor wereldkampioen veroverde. De Fransman stond jarenlang bekend als een van de beste aanvallende coureurs van zijn generatie. Hij boekte in totaal 45 overwinningen in zijn loopbaan, waarvan grote klassiekers als Milaan-San Remo en de Waalse Pijl. In de Canadese GP de Quebec en de GP van Montreal zal Alaphilippe niet meer aan de start verschijnen. Hoewel de ploegleiding van zijn huidige team Tudor Pro Cycling vooralsnog terughoudend reageert op het nieuws, is duidelijk dat de tijd van Alaphilippe in het peloton voorbij is.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
15: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
14: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
19: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Tennisser Carlos Alcaraz maakt zijn lang verwachte rentree op de US Open. De Spanjaard zegt dat hij er weer helemaal klaar voor is. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De nummer 2 van de wereldranglijst stond maandenlang aan de kant vanwege een hardnekkige polsontsteking. Door die blessure moest hij eerder dit jaar grote toernooien zoals Roland Garros en Wimbledon aan zich voorbij laten gaan. Zijn laatste officiële wedstrijd speelde hij in april op de baan in Barcelona. Inmiddels is zijn herstel zo ver gevorderd dat Alcaraz zijn pijlen richt op het hardcourt toernooi in New York. Op het Grand Slam toernooi kan de Spanjaard zijn titel verdedigen. Hij schreef het toernooi in het verleden al 2 maal op zijn naam. Naast de komst van Alcaraz verschijnen er meer grote namen aan de start in de Verenigde Staten. Onder meer Jannik Sinner, Novak Djokovic en Alexander Zverev reizen eveneens af naar het slotstuk van het Grand Slam jaar. De organisatie verwacht de komende dagen meer duidelijkheid te geven over het speelschema en de loting. Voor Alcaraz betekent het optreden in New York in ieder geval zijn lang verwachte terugkeer op het allerhoogste niveau, na een lange periode van revalideren en rust.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is sportradio.
1: Grand Prix Radio. Meer sport. Meer muziek.
0: Grand Prix Radio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er is vannacht weer gefietst om aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen. Honderden mensen deden in verschillende steden mee, een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa in Amsterdam. En ook vannacht waren er incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders ruzie. In Den Bosch werden de actievoerende fietsers nagefloten. We zitten te springen om mensen die met hun handen werken. Toch kiezen steeds minder scholieren voor een praktijkgerichte opleiding. Afgelopen 10 jaar is het aantal eerstejaars VMBO'ers met 20% gedaald, meldt het AD. Ze kiezen wel de theoretische VMBO en de HAVO. En dat vindt de VMBO-koepel jammer. In Oorschot wordt onderzoek gedaan naar de dood van een bewoner van een verpleeghuis, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer is op een niet-natuurlijke manier gestorven. En de politie houdt rekening met verschillende scenario's. Die geeft weinig informatie, ook niet of het om een man of een vrouw gaat. En net als gisteren zijn de Formule 1-fans er al vroeg bij in Zandvoort. De eerste trein met de raceliefhebbers kwam al om iets na zessen aan. Om 12 uur is de sprintrace en later vanmiddag de kwalificatie. NS bracht gisteren 50.000 mensen naar de allerlaatste Grand Prix in Zandvoort. Een stuk meer dan vorig jaar op de eerste dag. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
7: Kampioenen!
5: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora.

0: is toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei!
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes!

0: odido.nl/business.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
3: Aldi.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Karim El Amadi neemt het op voor Wout Weghorst. De spits krijgt de laatste weken veel kritiek op zijn spel bij FC Twente. Maar volgens de oud-Feyenoorder ligt het probleem vooral bij de spelers om hem heen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. El Amadi stelt dat er onterecht alleen naar Weghorst wordt gekeken. Volgens de voormalig Marokkaans international loopt de spits zich namelijk telkens goed vrij. Maar krijgt hij simpelweg niet de juiste ballen aangespeeld. Hij noemt de wedstrijd tegen PEC Zwolle als voorbeeld, waar Weghorst volgens hem talloze momenten miste waarbij hij de bal had moeten krijgen. De kritiek op het meevoetballende vermogen van Weghorst noemt El Amadi niet terecht. Hij wijst erop dat zijn speelstijl al 10 jaar bekend is en dat Weghorst vooral moet worden beoordeeld op zijn afwerking. Als vergelijking haalt hij NEC aan. Volgens El Amadi krijgt spits Kai Sierhuis daar wel ballen op maat door spelers als Dusan Tadic en Robert González. Hij is ervan overtuigd dat Weghorst bij een club als NEC moeiteloos zou scoren. Het verschil tussen Twente en de subtopper uit Nijmegen zit hem volgens El Amadi vooral in de creativiteit van de rest van het team. De roep om Sam Lammers bij Twente neemt daardoor toe. Maar El Amadi benadrukt dat de focus op Weghorst op dit moment te eenzijdig is.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt. Kippie.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
9: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
8: Wat dan?
9: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Oh, mag ik mee?
9: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Wie was je aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Wildewest 18+.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is ja van Jumbo.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten. En een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lando Norris laat weten dat hij flink teleurgesteld is over het verdwijnen van de Dutch Grand Prix. De race in de duinen staat na 6 edities voor de allerlaatste keer op het programma. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wereldkampioen vertelt dat hij de unieke sfeer enorm gaat missen. Volgens hem steekt dit evenement met kop en schouders boven veel andere races op de internationale kalender uit. Hij stelt dat de Nederlandse fans buitengewoon enthousiast en gepassioneerd zijn. Ook al komen de meeste fans op de tribunes volgens hem hoofdzakelijk voor Max Verstappen. Norris geeft aan dat hij het evenement direct zou behouden als het aan hem ligt. Hij vermoedt bovendien dat een groot deel van zijn collega-coureurs op de grid er precies hetzelfde over denkt. De McLaren-coureur kijkt daardoor met gemengde gevoelens naar het slotweekend op Nederlandse bodem. De organisatie neemt na deze editie afscheid van de Grand Prix in Zandvoort. Hoewel de toekomst van de race op het circuit hiermee voor nu eindigt, blijft de herinnering aan de vele fans nog lang hangen volgens de coureurs.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Meer sport, meer muziek.
0: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen proberen via AI verzekeraars steeds vaker op te lichten. Bij het indienen van een claim sturen ze dan vervalste facturen of schadefoto's mee, heeft nu.nl uitgezocht. Onderzoekers proberen valse claims te onderscheppen, maar als dat niet lukt, gaat uiteindelijk voor iedereen de verzekeringspremie omhoog. In verschillende steden heeft actiegroep Dolomina's fietsend aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Ze gingen bellend en roepend de straten door en droegen borden met de tekst "Veilig uit, veilig thuis". Er waren een paar incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders ruzie en in Den Bosch werden de fietsers nageroepen. Het is alweer vroeg druk in Zandvoort met Formule 1-fans. Op webcambeelden is te zien dat op het station grote groepen treinreizigers uitstappen. Gisteren al kwamen zo'n 100.000 mensen naar het circuit. Straks om 12 uur begint de sprintrace en om 4 uur is de kwalificatie voor de allerlaatste Grand Prix van Nederland morgen. En Larry the Cat, die bij de Britse premier op Downing Street 10 woont, leeft nog. Hij werd gisteren doodverklaard door een Britse nieuwssite, maar hun bron bleek gehackt, zeggen ze. Op Larry's X-account staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven." Larry is 19 en bij persconferenties vaak op tv te zien. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en er komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
10: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
21: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
22: Nu halen, dus niet straks.
23: Fans van Fluorio.
24: Aldi. Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
23: Fans van Voodoo.
24: Aldi.
1: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De eerste spits tekent een contract van 5 seizoenen in Sevilla. Met de overgang is een basisbedrag van 16 miljoen euro gemoeid... dat door bonussen kan oplopen tot 20 miljoen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De transfer van de aanvaller hing al enige tijd in de lucht. Waar een overstap naar West Ham United eerder deze zomer nog afketste... omdat beide clubs niet tot een akkoord kwamen... handelde de Spaanse club nu wel voortvarend. Real Betis, dat vorig seizoen als 5e eindigde in de Spaanse competitie... komt daardoor komend seizoen uit in de Champions League. AZ hield al rekening met het vertrek van de spits. Zo is Max Meerdink aangewezen als de eerste keuze in de voorhoede. Parrott kwam de afgelopen periode nog wel in actie voor de Alkmaarders. Onder meer in het duel om de Johan Cruijffschaal... en de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag. Maar wist in die minuten niet te scoren. Afgelopen weekend ontbrak hij in de wedstrijdselectie tegen FC Utrecht. De club uit Alkmaar nam Parrott 2 jaar geleden over... van Tottenham Hotspur voor 4 miljoen euro. De spits wist zich in Nederland snel te manifesteren... met name vorig seizoen. In totaal laat hij een balans achter van 51 doelpunten en 17 assists... in 97 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders. Waarmee hij onder meer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal op zijn naam schreef.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: Sportcity-trip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting... op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up, 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van

0: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
4: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Yuki Tsunoda spreekt van een aangename verrassing nu hij tijdelijk teruggekeerd is op de Formule 1 grid in Zandvoort. De Japanner laat weten dat het direct voelt als thuiskomen nu hij weer in de kleding van Racing Bulls loopt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda kreeg het onverwachte nieuws te horen nadat er een stoelendans ontstond binnen de Red Bull-familie door de blessure van Isaac Hadjar en het doorschuiven van Liam Lawson. Zelf kan de coureur zijn enthousiasme amper verbergen. Hij benadrukt dat dit het moment is waarop hij heeft gewacht en dat hij enorm geniet van het feit dat hij zelf weer mag rijden. Ondanks dat de invalbeurt plotseling kwam, voelt Tsunoda zich naar eigen zeggen helemaal klaar voor de uitdaging. Hij geeft aan dat hij zowel fysiek als mentaal in orde is. Mede dankzij extra trainingen en meerdere testsessies met oudere auto's voorafgaand aan het weekend. Toch brengt het rijden op het circuit de nodige uitdagingen met zich mee. Zo noemt hij de aangepaste startprocedure een lastig punt. Zeker met de beperkte trainingstijd die beschikbaar is. Om die reden legt hij de lat voor zichzelf niet te hoog. En wil hij vooral plezier hebben op de baan. Het maakt hem niet uit in welke auto hij zit, zolang hij maar in actie kan komen. Hij is vooral dankbaar voor deze kans en richt zijn blik volledig op het raceweekend.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Lucky, de man in Amsterdams verzorgingshuis van wie niet bekend is wie hij is, is niet de vermiste Canadees Kenny, dat zegt de politie. Kenny verdween ruim 30 jaar geleden. Hij lijkt veel op Lucky. Die kreeg 3 jaar terug op straat een herseninfarct en kan niet meer praten. Deze week riep de politie de hulp in van het publiek. Verzekeringsmaatschappijen hebben steeds vaker te maken met AI-fraude. Bij ingediende claims sturen mensen dan vervalste facturen of schadefoto's mee om meer geld uitgekeerd te krijgen, heeft nu.nl uitgezocht. De verzekeraars zeggen dat als dat zo doorgaat, iedereen uiteindelijk meer premie gaat betalen. Een voetbalwedstrijd in de Duitse stad Mannheim is gisteravond helemaal uit de hand gelopen. Supporters bestormden het veld en raakten slaags met de politie. Zeker 80 mensen raakten gewond, onder wie 35 agenten. Er werden al ongeregeldheden verwacht, want bij de bekerwedstrijd tegen Kaiserslautern werden 1400 agenten ingezet. En met de trein komen duizenden Formule 1-fans in Zandvoort aan voor de tweede dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Elke 5 minuten komt vanuit Amsterdam de Max Express aan. Tussen 7 en 9 uur bracht de NS al 17.000 racefans naar Zandvoort. Straks om 12 uur is de sprintrace en om 4 uur de kwalificatie voor de race van morgen. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Vanwege de wegwerkzaamheden op de A12 doe je er tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 10 minuten langer over. Dan nog Duitse grenscontroles op de A12 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk is de wachttijd nu 10 minuten. En ook op de A76 richting Duitsland wordt aan de grens gecontroleerd. En daarom heb je 5 tot 10 minuten vertraging tussen knooppunt Kunnenberg en de Duitse grens. Verder is het nog druk richting het autocircuit van Zandvoort. Op de N200 richting Zandvoort betekent dat voor het verkeer daar 10 minuten extra.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
9: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
8: Wat dan?
9: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Oh, mag ik mee?
9: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
14: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen? of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
16: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
17: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
20: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
21: Met deze week in de bonus. Aha verse pasta's, noedels en sauzen. Tweede gratis.
20: Boeie.
21: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
20: Lekker hoor.
21: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
20: Zoé.
21: De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Yes. Hamster.
22: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
24: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
26: Goedemorgen, tot 12 uur koffie en classics.

Rod Stewart en Tina Turner en It Takes Two. Goedemorgen, koffie en classics op deze zaterdag. Zonder Rob van Zomeren, mijn naam is Twan van Peperstraten. En ja, en het is een beetje een melancholisch weekend, hè? De laatste, allerlaatste Grand Prix in Zandvoort. En wat ik heb begrepen, gaat die ook nooit meer terugkomen. Dus laten we ervan genieten. Straks om 12 uur de sprintrace. Om 4 uur hebben we dan de kwalificatie. En morgen de grote race, de Grand Prix. Ja, en in Koffie en Classics gaan we lekker vooruitkijken op alles wat daar gaat gebeuren in Zandvoort. Ja, en verder gaat ook vandaag de derde speelronde in de Vriendenloterij Eredivisie beginnen. Een beetje gemankeerde speelronde, want NEC, Ajax en Groningen... en Twente komen niet in actie. Allemaal wedstrijden die zijn uitgesteld vanwege de Europese verplichtingen van die clubs. En ondertussen hebben we ook nog in Nederland het WK Hockey. Straks spelen de Nederlandse mannen tegen India en we gaan vooruitkijken naar dat duel. Genoeg te doen dus in Koffie en Classics. Koffie.

0: Steer Pompeii hier op Grand Prix Radio. Ja, tot iets voor 12 zijn we er met koffie en classics. Tot aan de sprintrace op Zandvoort dus. En we gaan vooruitblikken. Ja, we hebben vanochtend ook al wat actie op de baan gehad. Björn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Twan.
0: Wat is er allemaal gebeurd daar in Zandvoort?
1: De F1 Academy heeft al gereden. Kwalificatie met twee Nederlanders aan de start. Nina Gademan en Esme Kosterman. Het ging van een natte, begon op een natte baan. Het heeft nog wel geregend vanmorgen natuurlijk en vannacht. Nina Gademan die was de snelste in de vrije training, maar kwam uiteindelijk niet verder dan de vijfde plek in de kwalificatie. Die andere Nederlander Esme Kosterman die pakte de tiende plek. En de kampioenschapsleider Paul Moski die pakte de pole position.
0: Nou, over het weer gaan we het vandaag natuurlijk nog uitgebreid hebben als we langzaam gaan ons gaan opmaken voor de sprintrace en natuurlijk ook de kwalificatie. Ja, vandaag dus dag 2 op het programma. Gisteren hadden we al de sprintkwalificatie. En voor ons Nederlanders was het niet een hele beste dag. Zesde plek voor Verstappen. Hoe heb jij eigenlijk teruggekeken naar die kwalificatie?
1: Ik denk dat menig men op Zandvoort en ik zelf ook wel op wat meer had gehoopt. Want zesde plek viel natuurlijk tegen. Het was, na de eerste vrije training had je het misschien al aanzien komen. Het ging daar ook niet helemaal lekker. Ik denk dat het maximale haalbare was voor Verstappen, zesde plek.
0: Ja, we hadden natuurlijk redelijk wat verwacht van de updates, hè, die allemaal bij Red Bull zouden gaan plaatsvinden.
1: Ja, ze hebben voor dit weekend geen updates meegenomen. Alleen iets qua betrouwbaarheid zag ik in de lijst staan. Maar als je kijkt naar Hongarije, tweede plek voor Verstappen. Al ging het daar natuurlijk ook niet per se helemaal soepel. Wist hij wel gewoon een tweede plek te behalen. Dat je zelf een soort circuit op Zandvoort. Veel downforce nodig. Dan zou je denken, dan zal hij het hier misschien ook wel goed doen. Ja, dat viel toch wel tegen.
0: Ja. Later de reactie van Verstappen op die sprintkwalificatie. Eerst nog even naar pole position. Daar staat George Russell zometeen. Hij was nip de snelste voor Lando Norris, Charles Leclerc en Oscar Piastri. Ja, wat heeft hij zelf erover te zeggen, George Russell?
2: You know, it's been a little while since I've been top of the timesheets in any session, to be honest. I can't even remember the last time. So it's good to remind myself I still got it and haven't forgotten how to drive, and the brake, came at a good point. Of course, it's only the sprint session. Still got the job to do tomorrow. The main qualifier is going to be the key one, and McLaren look really fast. Ferrari look quick. It's been a real surprise to us as a team these past couple of races, but yeah, we're in a good spot. I got to be honest, I came into this weekend with a real open mind because I had no idea how it was going to go. Confidence level wasn't exactly at my highest, but just trying to remember that feeling of what I needed from myself and the car, and just go in and almost treat it like the first race of the season again, and not overthink things, and that seems to work well.
0: Ja, had jij een beetje zien aankomen, George Russell?
1: Nee, zeker niet. En hij zelf denk ik ook niet. Want hij zegt ook, mijn confidence level was niet heel hoog bij het ingaan van dit weekend. Die zomerstop kwam ook wel op het juiste moment, denk ik, voor hem. In Spa natuurlijk gecrashed met Hamilton uit mijn hoofd. En in Hongarije had hij natuurlijk die poepstart. Dus daar hadden we wel even een opstekertje nodig. Maar gelukkig deed hij dat met pole position.
0: Gaan we eens naar Kimi Antonelli, de klassementsleider. Ja, die viel een beetje tegen met de vijfde plek. Ging zelfs nog even van de baan af. En volgens Antonelli liep hij door dat tripje aan de grindbak ook nog wat schade op.
3: I had a couple of holes in the floor, so when I came in, what they initially said it was a loss of 25 points. Then they tried to repair as much as possible, but definitely the damage was still there. I was struggling a lot in the low speed, but yeah, it's what it is, it was a little bit too much entry speed in the last corner in that lap one, and lost the rear and went through the gravel, and that was pretty much it. And then obviously also was not easy to build the confidence back, but still decently close, and we'll have another go tomorrow.
0: Kimi Antonelli, na afloop van de sprintkwalificatie voor de microfoon van F1.com. Schade beïnvloedt dus zijn kwalificatie. En deze ochtend komen er nog veel meer reacties van coureurs voorbij, terwijl we langzaamaan gaan toewerken naar de sprintrace op Zandvoort, straks om 12 uur dus, met het commentaar van Max Koebold en Olaf Mol. Dat allemaal hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.
4: De lang verwachte bokskraker tussen Tyson Fury en Anthony Joshua staat op losse schroeven door de aanhoudende oneenigheid over de locatie en de financiële voorwaarden. Kopstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide Britse zwaargewichten stonden al op het punt om in november de ring te delen in de legendarische Madison Square Garden in New York, En hoewel er inmiddels contracten zijn getekend bij de Saoedische organisatie Sela, zorgt de keuze voor de Verenigde Staten juist voor frictie. Tyson Fury laat weten dat hij nog maar weinig vertrouwen heeft in een goede afloop. Hij stelt dat het team van Joshua onder leiding van promotor Eddie Hearn nu hogere financiële eisen stelt. Volgens Fury heeft hij zelf aan alle voorwaarden voldaan om het gevecht mogelijk te maken en is hij wedstrijdfit. Hij uit scherpe kritiek aan het adres van zowel Joshua als Hearn vanwege de slepende onderhandelingen. De promotor legt uit dat het gevecht op Amerikaanse bodem financieel nadelig uitpakt voor Anthony Joshua vanwege afwijkende fiscale regelingen in de Verenigde Staten. Dit botst met de afspraken die eerder gemaakt zijn voor een gevecht in het Verenigd Koninkrijk. Ook Spencer Brown, de manager van Fury, spreekt zijn zorgen uit over de voortgang. Hij noemt de huidige situatie zorgwekkend, maar benadrukt dat het team van Fury volledig voorbereid is om direct te starten met het trainingskamp. De bokswereld wacht nu in spanning af of de twee elkaar uit.
5: Dit is Grand Prix Radio.
6: Jouw sportradio.

0: Jermaine Stewart and We Don't Have to Take Our Clothes Off. Goedemorgen, Koffie en Classics tot 12 uur hier op Grand Prix Radio. En we gaan nog even door met die sprintkwalificatie van gisteren dus. Straks om 12 uur is de sprintrace. We hadden het al over de pole van Russell, maar het scheelde niet veel. Of iemand anders had die pole positie gepakt, want Lando Norris, Charles Leclerc en Oscar Piastri stonden alle drie binnen 1/10 achter hem. McLaren zit er dus weer goed bij met een tweede en vierde plek, nadat Norris in Hongarije de eerste overwinning van het seizoen pakte voor McLaren. En teambaas Andrea Stella zei na afloop het volgende in gesprek met Sky Sports.
1: Well, at the moment I would say we started where we finished. The car was competitive in Hungary. And in Hungary again, it was very tight with Ferrari, with Mercedes. So it's good in a way that we started from where we finished, because it means that McLaren is there, is competitive. And this is thanks to the upgrades we took to Hungary. We have a few more parts here, but it's not as consistent as we had in Hungary. And I think we have ahead of us an interesting weekend and an interesting second part of the season.
0: Andrea Stella, de McLaren teambaas. Ja, we hebben een interessante tweede seizoenshelft in het vooruitzicht. Klinkt wel veelbelovend, toch, Bjorn?
2: Ja, als je hem zo hoort wel, hè. Ja, dan denk je, de handschoenen gaan uit voor de tweede seizoenshelft. Kom maar op.
0: Ja, hebben ze een flinke stap gezet? En denk jij dat ze ook zich nog gaan mengen in de titelstrijd?
2: Nou, mengen in de titelstrijd wordt denk ik wel lastig. Ik heb net opgezocht, Lando Norris staat 91 punten achter kampioenschapsleider Antonelli. En met het team staat McLaren 159 punten achter Mercedes. Dat is nog wel een flink gat natuurlijk. Nou. Maar ja, we hebben vorig jaar gezien met Verstappen. Een gat van 100 punten kan ook dicht gereden worden. Maar dan moeten ze wel nog een stap zetten. Er komt nog wel een update aan in Baku. Dus nou ja, als ze daar weer een stap kunnen zetten, dan wie weet, hè?
0: Ja, goed, ja, 100 punten op twee puntjes na. Ja. Maar vandaag hebben we natuurlijk de sprintrace. Ja, dat kan natuurlijk wel een leuk gevecht gaan worden.
2: Ja, want ze hebben de pace. Nou, dat hebben we wel gezien. Het zat binnen een tiende, vier man binnen een tiende. Nou, ik zag een statistiek voorbij komen. Dat is in de hele geschiedenis van de Formule 1 nog maar 4 keer gebeurd. Dat was de 4e keer dat dat gebeurde. 4 man binnen een tiende. Maar voor de race staan beide McLaren staan op plekken van 2 en 4. Dat is wel de, ja, hoe zeggen ze altijd, de vuile kant van de grid. Kom je iets minder goed weg. Dus, nou ja, maar als ze een goede start hebben, dan zie ik ze echt wel kans maken op een sprintoverwinning, hoor.
0: Ja, allemaal dicht bij elkaar dus daarvoor in. Op P3 vinden we straks Charles Leclerc terug. 55.000ste kwam hij uiteindelijk tekort. En dus de vraag aan hem of hij een beetje teleurgesteld is met die derde plek.
3: I would have preferred to start first. But at the end of the day, I'm very happy about today. Because honestly, I think it was one of the best. If not, I think it's my best qualifying lap this year. And that means that we are doing something right also with the filling. Then it doesn't mean it stays there forever. But at least it's always good steps in the right direction, and especially after such a long break, you kind of want that feeling to start the second half. So it was a good effort. Unfortunately, we just missed pole, but at least we are more or less in the mix.
0: More or less in the mix, ja. Teamgenoot van Charles Leclerc trouwens, Lewis Hamilton, gaat zo meteen starten vanaf P7. Dat is wel een hele matige kwalificatie, toch?
2: Ja, matig is nog een understatement, denk ik. Gewoon dramatisch, zeker voor de nummer 2 in het kampioenschap. Maar ja, dat zien we wel vaker bij hem, heb ik het idee. Dan heeft hij weer zo'n sessie dat je denkt, kleurloos eigenlijk. Ja. Gewoon totaal niet erbij.
0: Ja. Goed, straks om 12 uur dus die grote sprintrace daar in Zandvoort. Allemaal te beluisteren hier op Grand Prix Radio. En in Koffie en Classics gaan we zo meteen ook vooruitkijken naar de derde speelronde in de Vriendenloterij Eredivisie.
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
16: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
17: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
21: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
22: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
23: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
24: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
25: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
26: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
27: Grand Prix Radio Verkeer.
28: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanwege de wegwerkzaamheden op de A12 is er omrijdend verkeer op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld sta je daarom 10 tot 15 minuten in de file. En er wordt ook aan de A27 gewerkt en dat veroorzaakt dan weer vertraging op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Terheide en Raamsdonksveer ben je 10 minuten langer onderweg. Er wordt ook gecontroleerd aan de Duitse grens door de Duitse grenspolitie. De A76 richting Duitsland, daar sta je dus vanaf knooppunt Kundeberg om die reden 15 minuten in de file. Dan nog de N200 richting Zandvoort, want het is druk vanwege de Grand Prix. Tussen Overveen en het autocircuit doe je er 5 tot 10 minuten langer over.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Twan van Peperstraten.
2: Goedemorgen, in plaats van Rob van Zomeren vandaag ik dus op de radio met

0: Gwen Stefani en The Sweet Escape hier op Grand Prix Radio. Maar ja, we gaan het eens hebben over de Vriendenloterij Eredivisie. Met een beetje een uitgeklede derde speelronde daar. AZ en FC Groningen gaan momenteel aan de leiding. 6 punten uit 2 wedstrijden. Ja, en AZ komt vandaag ook in actie. En daar gebeurde nogal het een en ander deze transferperiode. Want die loopt nog even tot 2 september. Troy Parrott, die is inmiddels vertrokken daar. Hij heeft contact getekend tot 2031 bij Real Betis in Spanje. En naar verluidt ontvangt AZ zo'n 20 miljoen euro voor Parrott. Nou ja, Stijn Racing heeft inmiddels de omgekeerde weg meegemaakt. Ja, en Parrott is belangrijk voor AZ geweest de afgelopen 2 seizoenen. Ja, vorig jaar maakte hij nog, wonnen ze natuurlijk met AZ de KNVB-beker. Dit seizoen al de Johan Cruijffschaal. In de bekerfinale was hij van grote waarde, scoorde hij en gaf hij een assist met die, in die 5-1 gewonnen wedstrijd tegen NEC. En tegenover de NOS reageerde Leroy Echtold, de coach van AZ, over het vertrek van Parrott.
1: Goed voor hem. Ik denk uiteindelijk ook goed voor de club. Voor mij iets minder natuurlijk. Het is gewoon een hele goede speler. Een heel fijn mens om mee te werken. Dus die zal ik zeker missen. Alleen we gunnen hem natuurlijk wel deze transfer. We hebben natuurlijk al in het begin van dit seizoen erop geanticipeerd. Dat we gewoon Max naar voren hebben geschoven en met hem hebben getraind op die manier. En ook de wedstrijden laten spelen.
0: Ja, Max Meerling dus voorlopig de eerste spits van de Alkmaarders. Nou ja, dat was hij natuurlijk de afgelopen 2 wedstrijden ook al. En vandaag komen ze weer in actie, Björn.
2: Ja, de eerste wedstrijd van de dag om 4:30. De uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Die net zoals AZ ook wel redelijk goed is begonnen aan het seizoen. Hè, met een gelijkspel tegen PSV en overwinning op Cambuur. Dan hebben we om 6:45 hebben Sparta tegen Utrecht. Utrecht die wel even een wedstrijdje punten nodig heeft. Naar de 2 verloren eerste wedstrijden. Dat was niet echt van hoog niveau het voetbal daar nog. Met de nieuwe trainer Anthony Correa. Om 9:00 sluiten we dan af met Heerenveen tegen PEC Zwolle.
0: Ja, en dan kunnen wij ondertussen al een klein beetje vooruit gaan kijken naar de dag van morgen. Dan komen onder meer dus PSV en Feyenoord in actie. Het is een beetje een aparte speelronde. Want de wedstrijden van NEC, Ajax en FC Twente zijn eruit gehaald vanwege de Europese verplichtingen van die clubs. Ja, de ogen in Eindhoven waren toch wel gericht de afgelopen dagen op Luxarel Geertruida. Hing al een tijdje in de lucht, maar de voormalige verdediger van Feyenoord is door PSV gehuurd van Rasenbausport Leipzig. En daarmee heeft Peter Bos eindelijk zijn gewenste verdedigende versterking te pakken. Tijdens de wekelijkse persconferentie reageerde Peter Bos nog wel even op de vraag wat hij nou in Geertruida ziet. Ja, wat PSV momenteel nodig heeft.
3: Een goede speler. En kwaliteit. En dan refereer ik met name natuurlijk aan zijn tijd bij Feyenoord, waar we hem van kennen. En daar heb ik gezien waar hij toe in staat is. En dat past prima bij het voetbal wat wij willen spelen. Nou, een speler die in balbezit goed en vast is. Die het snel ziet. Een voetbalintelligente speler. Een anticiperende speler, waar ik van hou. Dus dat zijn al heel wat kwaliteiten die we nodig hebben. En daarnaast verdedigend is hij gewend ook om met ruimte in zijn rug te spelen. En dat doen wij ook.

0: Dus dat is belangrijk.
1: Peter Bos over Geertruida. Ja, of hij morgen in actie gaat komen tegen FC Groningen, dat liet Peter Bos nog wel even in het midden. Hij zal in ieder geval bij de selectie zitten. Ja, en deze transfer maakte veel los bij Feyenoord supporters. Ja, haatreacties. Voor hen voelt de transfer een beetje als verraad. Omdat Geertruida natuurlijk in het verleden, nou ja, voor Feyenoord speelde en ook sprak dat hij een Feyenoord hart had. De trainer van Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, reageerde op de persconferentie, ook op deze transfer. De verdediger maakte in 2017 onder van Bronckhorst zijn debuut bij Feyenoord.
2: We hebben natuurlijk wel contact met Lucerel ook gehad. Nou ja, de realiteit is dat we eigenlijk achterin centraal natuurlijk al voorzien zijn. Eigenlijk de spelers, zeg maar, moeten laten gaan. Ik denk dat hij financieel ook gewoon niet haalbaar is voor Feyenoord. En that's it. We weten allemaal hoe Feyenoord in het hart van Geertruida zit. Dus ik denk dat we daar, ja, dat is gewoon hoe het is. En dat hij nu voor PSV speelt, ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Dat staat los natuurlijk van zijn liefde voor Feyenoord.
1: Kan gebeuren, Giovanni van Bronckhorst. Ja, we hebben genoeg opties inmiddels, hè, voor de rechtsback sowieso bij Feyenoord, toch al, Bjorn?
3: Ja, verdedigend zit het wel goed. Al is Ahmed Hodges natuurlijk heeft de transfer gemaakt naar Burnley. Maar rechtsback hebben ze Lotomba, Mats Del, Javairo Reed. Sint-Juste kan zelfs nog op de rechtsbackpositie ook. Dus die moeten eerder verkopen dan weer een speler in de verdediging aantrekken.
1: Even het programma van morgen erbij pakken. Om 12:15 hebben we Go Ahead tegen ADO Den Haag. PSV Groningen om 2:30. En dan om 4:45 Cambuur tegen Feyenoord. Zometeen gaan we bellen met Rob van Zomeren.

0: Jesselyn Brown, Incognito en Always There hier op Grand Prix Radio. Wij volgen deze ochtend alle actie op het circuit van Zandvoort. Kwalificatie voor de Porsche Supercup zit er inmiddels op. Björn, hoe is het allemaal afgelopen?
1: Nou, we hebben een Nederlander op pole position. Kampioenschapsleider Flint Schuring die heeft de pole gepakt met een voorsprong van 2,5 tiende op een andere Nederlander, Wouter Boerenkamps. Dus ja, we hebben voor Nederland een eerste startrij met twee Nederlanders morgen. Nee, vanavond, eind van de middag is al de eerste race en morgen hebben we dan de tweede race. Maar hoe dat zit, dus je hebt zeg maar de snelste twee rondes die worden van de kwalificatie, die bepalen de startgrid voor de eerste en de tweede race.
0: Aha.
1: Maar hoe dat precies zit is nog niet helemaal bekend. Maar ja, voor de hoofdrace volgens mij van morgen hebben we dus Flint Schuring op pole. Dat is ook een kampioenschapsleider die kan dit weekend zelfs kampioen worden. Dus laten we dat hopen dat hij dat flikt. We hadden hem afgelopen woensdag al in Autosport aan tafel in de podcast. Nou, dat is ook nog eventueel het luisteren waard, mocht je niks te doen hebben.
0: Ja, ik mag toch hopen dat het voor de rijders wel allemaal duidelijk is, hè, hoe het allemaal zit. Dat mag toch hopen, ja. Ja, Rob van Zomer is er dus niet met Koffie en Classics op deze zaterdag. Ja, want Rob is al richting Zandvoort. Hij wil natuurlijk niks missen van wat er allemaal gebeurt. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja, ik zit al steeds te zingen. We gaan naar Zandvoort, al aan de zee.
0: Oh.
2: Ja, het is echt briljant. Ik bedoel, als je dit met voetbal zou vergelijken, dan aan de rechterkant op de boulevard, echt aan het strand, daar is nu de Oranje Mars richting het circuit gaande. Björn had het net al over de Porsche Cup. Hè? Nou, dat geluid, dat overvleugelde heel Zandvoort net. Dat is zo mooi om te horen. Ja. En aan de andere kant heb je het fietspad. En normaal gesproken doen ze het NK tegen de wind in fietsen altijd op de afsluitdijk. Dat is hier nu op de boulevard aan de gang.
0: Hey, maar je bent er dus bijna lekker druk daar. En iedereen is zich natuurlijk al opmaken voor die race van 12 uur zometeen.
2: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, jammer dat het uitzicht even verpest wordt door George Russell. Die staat vooraan. Maar voor de rest belooft het wel een mooie race te worden. Ik bedoel, het zonnetje schijnt hier in Zandvoort. Er is wel een erg behoorlijk wolkendek. Maar voor zover we de lokale weerberichten konden volgen, blijft het in ieder geval voorlopig wel droog. Al weet ik het met die buien natuurlijk nooit. Dus dat wel een hele stevige wind. Daar zullen de rijders ongetwijfeld wel last van hebben. Ik zit nu gelukkig in de auto, want wij mogen verblijven samen met mijn familie bij Hotel Faber. En Martin Faber die heeft ons gewoon nu met de auto naar het circuit gebracht, want hij heeft een doorlaat.
1: En dat is ook wel leuk.
0: Iedereen, hij heeft het weer geregeld.
2: Iedereen is hier nu over het algemeen discussies aan het starten met de verkeersregelaars. Is dit de goede doorlaat? En dan zegt de verkeersregelaar, nee, dat is niet de goede doorlaat. En dan zegt de chauffeur, ja hoor, ik vind dit de goede doorlaat.
1: Maar jij komt dus wel op tijd voor die sprintrace, Rob.
2: Oh ja, makkelijk. Want we staan nu al voor de hoofdingang van het circuit. En volgens mij is het nu, even kijken, 5:55.
1: Ja. Ja.
2: Dus dat gaan we makkelijk halen. Ik moet ook zeggen, ik zit al vanaf 10 uur naar jullie luisteren. En het klinkt echt heel geweldig. Dankjewel, Twan, voor het overnemen.
0: Oh ja, nou geen probleem. Het mooie is trouwens wel, want ik hoorde jou net over het weer. Iedereen voelt zich in zo'n periode even een soort Peter Timofeef, hè?
2: Wat zeg je?
0: Iedereen voelt zich zo'n beetje een Peter Timofeef in deze tijd. Iedereen houdt zich alleen maar bezig met wat het weer gaat worden tijdens die sprintrace, tijdens de grote Grand Prix zelf.
2: Ja, nee, maar Twan, ik bedoel, ik kan je van voorgaande edities nog herinneren dat ik zo vaak een poncho op had. Dat ze noemden mij op een gegeven moment Pieter Poncho en ik heb 14 dagen naar plastic gestonken.
0: Ja, ja. Hey, tot slot Rob, voel je ook iets van nostalgie, omdat iedereen toch wel aanvoelt komen, dit gaat echt een historisch weekend worden in de zin van, dit gaat nooit meer terugkomen?
2: Nou, vooral de avond was er nog in Zandvoort veel en veel druk dat de afgelopen echt door de vader met de pijp.
1: Het signaal valt even weer.
2: Ben je er nog?
0: Ja, nu hoor je weer.
2: Ja, oké. Okay. Ja, ik ben inmiddels uit de auto gestapt. Het kan ook weer zijn dat je wat wind hoort. Want wat ik al zei, het waait behoorlijk. Maar er zijn hier op vrijdag sowieso al heel veel meer mensen geweest dan de afgelopen edities. En vooral wat je hoort, ook van de horecaondernemers, van bewoners hier in Zandvoort. Wat ongelooflijk jammer dat het stopt. En dat is een beetje het sentiment dat hier leeft dan.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Rob, dankjewel. Veel plezier zometeen.
2: Ja, maar dat gaat helemaal goed komen. Maak je ons geen zorgen.
0: Nee, dat gaan we ook zeker niet doen. Dat ga ik zeker niet doen. Hey, Rob, dankjewel hè.
2: Oké, maar tot ziens. Hoi.
0: Zo meteen in de tweede uur van Koffie en Classics gaan we verder toewerken naar de sprintrace van de Dutch Grand Prix. Om 12 uur gaat die dus van start. En we gaan ook nog vooruitkijken naar het WK Hockey. Daarvoor gaan we bellen met voormalig topspeler Tom van der

0: Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een botsing tussen een politieauto en een personenauto vannacht in Engeland zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel precies is nog onduidelijk en ook is niet bekend of er agenten onder de slachtoffers zijn. Het gebeurde op een snelweg bij Middlesbrough in het noorden van Engeland. De weg is in beide richtingen dicht. Lucky, de onbekende man in een Amsterdams verpleeghuis, is niet de vermiste Canadees Kenny. Dat blijkt uit onderzoek. De politie kreeg ruim 500 tips midden nadat er een foto van Lucky online was gezet. Uit de tips blijven nu nog 9 namen over die de politie serieus gaat onderzoeken. Nu het deze week heeft geregend, worden meer droogtemaatregelen afgeschaald. Zo zegt het Hoogheemraadschap van Rijnland dat de waterpeilen worden teruggebracht naar normale zomerse waarden en dat vispassages weer opengaan. En het water in de IJssel is wat gestegen, waardoor bij Deventer een gemaal weer is aangezet. En er is ophef over de nieuwe videoclip van Memphis Depay bij de fans van Corinthians, de Braziliaanse club waar hij voetbalt. Fans zijn boos dat in de clip het historische clubgebouw van Corinthians in vlammen opgaat en wil daartegen protesteren. Op X schrijft Memphis dat het om kunst gaat en dat hij hoe dan ook tegen geweld is. Eerst nog buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. In de meeste gevallen heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. Dat is helaas niet het geval op de A1. Er wordt namelijk aan de weg gewerkt op de A12... en dat veroorzaakt omrijdend verkeer richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld is je vertraging daarom 10 minuten. Het is ook file rijden aan de Duitse grens. Op de A76 bijvoorbeeld richting Duitsland... is je vertraging vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten door de Duitse grenscontroles. Verder is het nog druk rond Haarlem en Zandvoort vanwege de Grand Prix. En de meeste vertraging in die regio loop je op de N200 richting Zandvoort. Tussen Bloemendaal en het autocircuit is je vertraging 10 minuten.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
9: Oei!
10: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: En alle Ariel, ook tweede gratis.
9: Zoei!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Yes! Hamster!
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: 30 augustus start de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
15: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
16: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
8: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
19: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: De Premier League is terug bij Viaplay, met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
21: De Kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
22: Kippie.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
24: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Ufone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Jojo.
24: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
27: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Twan van Peperstraten.
0: Met straks het WK Hockey en we werken toe naar 12 uur. De sprintrace in Zandvoort.

0: Anouk en Modern World hier op Grand Prix Radio. Koffie en Classics tot 12 uur. En zometeen gaan we het uitgebreid hebben over het WK-hockey. Dat onder meer in Amsterdam plaatsvindt. Maar ja, we werken ook toe naar de sprintrace van 12 uur in Zandvoort. Björn, laatste nieuws.
1: Ja, zowel Carlos Sainz als Fernando Alonso die starten vanuit de pitstraat. Zij hebben wijzigingen doorgevoerd aan de setup. Om hopelijk dan wat andere dingen te testen in de sprintrace. Om de setup te verbeteren voor de kwalificatie later vanmiddag.
0: Goed, dat is straks om 12 uur. En zoals gezegd gaan we het hebben over het WK-hockey. Dat is in volle gang. We zijn gisteren alweer begonnen aan de tweede groepsfase. En daarom hebben wij deze ochtend voormalig tophockeyer en topcoach Tom van het Hek in de uitzending. Tom, goedemorgen.
2: Eén goedemorgen.
0: Ja, volg jij nou echt alles van het WK-hockey weer deze weken?
2: Ja, ik volg dat wel. Ik ben tot nu toe 2 keren geweest. Ik ga vanmiddag ook weer naar de Nederlandse herenwedstrijd. Nederland-India. Ik heb ook kaarten voor volgende week. En ik volg, ja, dit soort toernooien volg ik nog wel heel erg op de voet. Ja, dat kan ik nog niet laten.
0: Ja, zometeen gaan we het hebben over de heren. Eerst even naar de vrouwen die zich al hebben geplaatst voor de halve finales. Wonnen met 2-0 van India. Hoe overtuigend vind jij de vrouwen op dit moment op het toernooi?
2: Nou ja, kijk, het probleem is echt voor de vrouwen dat als zij op 80-90% spelen, zij nog steeds ruimschoots te goed zijn voor eigenlijk tot nu toe alle concurrenten. Het is te hopen dat bijvoorbeeld de wedstrijd tegen China vanuit de andere kant komend Argentinië, dat daar wel wat meer weerstand gaat komen. En ja, je kan het bijna nooit goed genoeg doen. Zoals gisteren 2-0 tegen India, 2 corners. Dat is dan al bijna dat mensen zeggen, ja, had het niet nog een beetje dit of dat. Maar ja, ze winnen heel overtuigend die wedstrijden. En er zijn natuurlijk wat fases dat het even net allemaal iets minder makkelijk gaat. Maar het verschil is nogmaals zo groot dat ik kan me dat ook wel voorstellen. En ja, ze spelen toch wel gewoon ook heel goed, heel mooi en heel attractief hockey. Het speltempo van Nederland ligt zo hoog voor de andere ploegen dat je eigenlijk ziet dat er tot nu toe geen echte concurrentie is. En dat op zich is wel een zorgelijk iets voor het vrouwenhockey op langere termijn.
0: Ja, gisteren ging nog niet helemaal zoals gewild. In ieder geval dat zei Freke Moes na afloop tegenover de NOS.
3: Ik denk dat we wel iets lastiger hadden dan we vooraf misschien gehoopt hadden. Ik denk, het was lekker, die eerste corner vlogen meteen in. Daar kregen we wel echt, dat hielp mee. Alleen daarna liep het. Met fases kwamen we er goed doorheen. En met fases, ja, zij verdedigden gewoon goed en hadden we daar wat meer moeite mee. Dus ik vond het, met fases goed, fases minder. Maar uiteindelijk zijn we gewoon heel blij dat we gewonnen hebben. En het was gewoon een goede overwinning.
0: Ja, Nederland is door naar de halve finale. Want de overwinning op Australië in de eerste groepsfase telt mee. Wat vind jij van deze nieuwe opzet?
2: Ja, het systeem op zich vind ik niet zo slecht. Want je neemt een wedstrijd mee uit de pool. Daardoor worden in de pool de wedstrijden wel wat belangrijker. Wat je helaas wel ziet, doordat de verschillen hier en daar wat groot zijn, is dat inderdaad zoals Nederland zich nu al geplaatst heeft, gaat dan bijvoorbeeld straks tegen China spelen, die er nog alle baat bij hebben. Dan zou je wat van lichte toernooivervalsing kunnen spreken. Er is hier en daar wel wat minder spanning op dat moment in het toernooi. Aan de andere kant, als je bijvoorbeeld nu de herenpool aan de andere kant ziet, waar gisteren al gespeeld werd in de eerste ronde. En je ziet dat alle 4 de teams daar nog door kunnen nu. In de laatste ronde die daar morgen gaat komen in België. Dan is het weer een heel mooi systeem. En ja, als de uitslagen zo lopen zoals in de Nederlandse vrouwenpool, dan is er ook wel weer wat op het systeem aan te merken. Maar goed, dat is uiteindelijk wel op elk systeem. Maar ik vind het geen slecht systeem. En je ziet het bij handbal, volleybal en dit systeem ook al een groot aantal jaren. En ik vind het wel goed dat hockey er ook een keer mee experimenteert.
0: Ja. De Nederlandse mannen dan. Je had het er al over. Hoe beoordeel jij het nooit tot dusver van de mannen?
2: Ja, dat is best moeilijk te zeggen. Want ze hebben natuurlijk gewoon hun werk gedaan en hun wedstrijden gewonnen. Ze staan er in die zin ook riant voor, omdat ook zij een overwinning meenemen in die tweede pool. Een overwinning tegen Argentinië. Dat was een mooie en ook moeilijke wedstrijd voor Nederland, waarin zij, durf ik toch wel netjes te zeggen, de arbitrage niet tegen hadden, zeg maar. Hele zware straf voor een Argentijn die 10 minuten naar de kant moest. Een corner waar je over kon discussiëren die Nederland kreeg. Maar goed, ze wonnen die wedstrijd wel. Daarna een matige wedstrijd tegen Japan. Maar goed, toen was alles al geplaatst. Nederland staat er goed voor. En ik verwacht eerlijk gezegd ook India, die wel wat aan het terugkomen zijn de laatste jaren. En dat is goed voor het hockey. Maar dat die toch uiteindelijk tactisch te matig zijn. Technisch zijn ze heel goed. Maar tactisch uiteindelijk toch te matig zijn om vanmiddag Nederland wat dat betreft te kunnen verslaan. En ja, ik denk eigenlijk dat Nederland vanmiddag met een kleine overwinning zich ook al gaat plaatsen voor die halve finale. Maar dan wordt het wel echt interessant, want het Nederlands elftal heeft nog geen super topvorm laten zien, zeg maar. Het is wat mij betreft niet in één keer de favoriet voor de wereldtitel op dit moment.
0: Wie zijn dat wel op dit moment?
2: Nou ja, dan kijk je dus, als je naar die andere pool kijkt, waar alles ook gelijk gaat. Hè? België, Duitsland verliest gisteren van Spanje, België, Australië, 1-1. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar, dus in die halve finales. En ik denk dat Nederland dan ook wat dat betreft het niet eens zoveel uitmaakt wie ze gaan krijgen. Hoewel, als bijvoorbeeld Spanje zou doorkomen, zou dat stilletjes aan toch wel een hele gunstige voor Nederland zijn, denk ik. Maar goed, bijvoorbeeld Australië, België, Duitsland. Ja, dat zijn allemaal wedstrijden die er heel close worden. En in dat opzicht gaat dat toernooi dan echt helemaal goed beginnen. Belgische heren hebben het moeilijk, waren toch wel mede grote favoriet. Spelen heel moeizaam en zullen er alles aan moeten doen in hun laatste wedstrijd om überhaupt die laatste vier te gaan bereiken. Die spelen een heel moeizaam toernooi tot nu toe.
0: Dankjewel, Tom. Ja, 4 uur. Dan is het zover. Dan gaan de Nederlandse mannen spelen tegen India. Maar ja, ik zou zeggen, ga er iets mee doen, joh. Het klonk zo soepel weer.
2: Wie weet.
0: Dankjewel, Tom van der Dek.
4: Dit is Grand Prix Radio.

0: Dr. Alban en It's My Life op Grand Prix Radio, jouw sportradio. En wij werken langzaamaan toe naar 12 uur. Dan is de sprintrace in Zandvoort. En die wordt straks becommentarieerd door Olaf Mol en Max Koebold. Max, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, fijn dat je er bent. En hoe heb jij gekeken naar die kwalificatie voor de sprint van gisteren?
1: Ja, mooi. Spannend denk ik toch wel. Zeker omdat het nu ook wel best wel dicht bij elkaar zit weer. Ik denk dat aan het begin van het jaar hadden we dat niet verwacht. Als wij heel eventjes terugkijken naar hoe we het begin van het jaar naar de Formule 1 keken. Dus ja, als we nu al zo'n spannende sprintkwalificatie hebben gehad. Denk alleen maar dat de race nog mooier gaat worden. En vanmiddag de kwalificatie helemaal spannend.
0: Ja, en dan hebben we dus natuurlijk zometeen de pole van Russell. Wordt wel leuk hè, in dat team, hè, nu Russell daar weer staat.
1: Ja, nee, zeker. Je moet wel een beetje in perspectief plaatsen. Want Antonelli had wel wat schade. Maar alsnog, Russell zit eigenlijk de laatste paar races voor de zomerstop. Zat hij al redelijk in een goede hum.
0: Ja.
1: En zegt natuurlijk ook nu zelf, nu die verloofd is. Komt er meteen ook de uitspraak van dat zal wel helpen. Maar ja, hij moet ook wel hè, natuurlijk. Want Antonelli heeft echt wel een flinke voorsprong gewoon van 50 punten. Dus hij moet ook echt wel aanzetten nu.
0: Ja. Hey, en ik vroeg me eigenlijk af, hoe vaak heb jij eigenlijk gereden op het oude, op het nieuwe circuit?
1: Oh ja, op zich wel regelmatig. Het nieuwe circuit met de banking niet mega veel. In ieder geval geen races, wel veel track days, lesgeven en weet ik het allemaal. Maar ja, eigenlijk op het circuit zonder de banking zijn genoeg races ook, ook wel gereden. En ja, het blijft gewoon een waanzinnig circuit. Ik heb genoeg circuits in mijn leven wel gezien ook gereden. Maar ja, Zandvoort blijft echt wel iets speciaals.
0: Ja, wat is het leukste aan het nieuwe circuit?
1: Ja, het leukste is toch wel de banking. Het is heel apart. Je hebt eigenlijk geen normaal circuit ter wereld, behalve dan de ovals in Amerika, waar je gewoon een banking hebt. Dus de laatste bocht, ja, je bent op een gegeven moment gewoon, het is het volgens mij bijna 20 graden hoek heb je, waar je op rijdt. Ja, en het is super raar, zeker in de regen. Want normaal gesproken, als die bocht plat was, ja, dan zou het nooit vol gas zijn. En nu in de regen bijvoorbeeld is het gewoon met heel veel auto's makkelijk vol gas.
0: Ja, trouwens over het weer gesproken. Wat zijn de voorspellingen voor en vanmiddag en morgen?
1: Nou, er wordt wel vandaag wel wat regen verwacht. Maar als ik zo zie, dan is het gewoon redelijk droog. Ik zie ook geen donkere wolken, maar het is en blijft Zandvoort. Kan altijd aardig spoken, een beetje net als Spa-Francorchamps. En voor morgen blijft het gewoon, zoals het er nu uitziet, gewoon droog met kans op echt wel een zonnetje.
0: Ja, Verstappen is zometeen vanaf plek 6. Liam Lawson vervangt Hadjar daar. Kom niet verder dan de 11e plek. Hoe kijk je trouwens naar de prestatie van Verstappen?
1: Ja, ik denk dat Red Bull gewoon vooral moeite heeft met de downforce van de auto. Je ziet dat ze met een wat high downforce setting rijdt ten opzichte van de rest natuurlijk. Zandvoort is natuurlijk een high downforce circuit, dus je wil echt zoveel mogelijk neerwaartse druk krijgen om grip te creëren. Maar je ziet dat het er niet helemaal lekker uitkomt. Sector 2, waar ze vooral de downforce moeten gebruiken. Daar zien ze dat ze eigenlijk vooral op Mercedes echt wel wat achterstand hebben. En ook op Ferrari. En dat is eigenlijk wel de sector waar je met high downforce settings de tijd wil goedmaken. En daar lopen ze echt wel wat achter, helaas.
0: Zometeen horen we nog de reactie van Verstappen op zijn P6. Dat allemaal tot 12 uur hier in Coffee & Classics.
2: Grand Prix Radio.
3: Grand Prix Radio is jouw

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.

0: uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
0: Hallo,

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
10: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 50 kilometer in totaal op de Nederlandse wegen. Het is onder andere druk op de A1 vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Het verkeer rijdt om in de richting van Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld merkt het verkeer dat daar... die doet er daar 10 minuten langer over. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen is het druk tussen Tiel en Ochten. 6 kilometer met 10 minuten extra. Er wordt ook weer gecontroleerd aan de Duitse grens... door de grenspolitie van Duitsland. Op de A76 richting Duitsland betekent dat vanaf knooppunt Kunderberg... ruim 25 minuten vertraging. Op de N50 Emmeloord-Zwolle is het druk tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. Je doet er daar in beide richtingen 5 tot 10 minuten langer over. En tot slot nog de drukte vanwege de Grand Prix. Op de N200 Zandvoort richting Haarlem sta je vast tussen Zandvoort en Bloemendaal. Ook hier is je vertraging 5 tot 10 minuten.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Twan van Peperstraten.
14: Goedemorgen, wij werken toen naar 12 uur de sprintrace in Zandvoort.

0: Erasmus en In the Shadows hier op Grand Prix Radio. Nog 22 minuten en dan is er zover de sprintrace in Zandvoort. Ja, zo meteen gaan we even schakelen met Rob van Zomeren. Die is inmiddels aangekomen daar op de tribune. En Verstappen gaat straks dus vanaf plekje 6 starten. Ja, is dat een beetje een plek die hij vooraf in gedachten had?
1: Yeah, I mean, I guess we outqualified one car. But yeah, just bit tricky to find the grip, the balance. I mean, it was already a step forward from FP1. But of course still lacking a little bit to be a little bit further up the road. But there's something that we need to understand, I guess, now what we can do with the balance for tomorrow. To find a bit more grip, really. I mean, bit of balance, bit of grip. To close the gap a bit.
0: 12 uur, dan is die sprintrace dus. Max Koebold en Olaf Mol die gaan zo meteen de race becommentariëren. Max is hier al in de studio. Max, als je zo Verstappen hoort, wat denk je dan?
2: En dat je eigenlijk gewoon de sprintrace gaat gebruiken als soort van vrije training voor de race van morgen.
3: Ja, punten maakt inderdaad eigenlijk helemaal niks meer uit.
2: Kijk, elk puntje is natuurlijk mooi meegenomen. Maar in de sprintrace zijn gewoon minder punten te behalen. En op de plek waar die start, plek 6, ja, daar zou je 3 punten krijgen. Is natuurlijk niet veel, maar Verstappen kennende wil hij gewoon morgen een zo goed mogelijk resultaat neerzetten. En je hoorde het net al, ja, hij zoekt gewoon nog wat balans, nog wat grip. Ja, en daar gaan ze nu gewoon deze sprintrace eigenlijk voor gebruiken, omdat, ja, te gaan onderzoeken waar kunnen we nog meer halen. Want na de sprintrace, dan mag het, laat zeggen, het park meestal weer open. Dan mag je weer kleine aanpassingen doen aan de auto. En dat gaan ze wel, die kans gaan ze wel aanreiken om extra performance te vinden voor de kwalificatie van vanmiddag. En natuurlijk ook de race morgen.
0: Ja, en een beetje in de spiegels kijken naar Hamilton, hè? Want die zit net achter hem.
2: Ja, nee, kijk, Hamilton weten we. Die gaat natuurlijk ook vol aanvallen. En daarachter zit ook nog Pierre Gasly. Die is ook niet vies van een goed gevecht. Dus ik denk wel dat het een goed gevecht gaat worden rond plek 6. Maar ja, daar wil je natuurlijk Verstappen niet zien. En zeker niet op Zandvoort.
0: Ja, we zagen net al wat proefstartjes voorbij komen daar in Zandvoort. Het ging niet helemaal lekker.
2: Nee, bij niemand niet eigenlijk. Op pit exit moeten ze allemaal doen. Je mag niet op de baan zelf, om zo maar te zeggen, de proefstarts doen. Alleen pit exit, het laatste deel, dat loopt een beetje schuin af. Dus zodra je gaat starten, gaat eigenlijk de auto gelijk onder je kont weg. Beetje alsof je op ijs rijdt, wat we wel eens weten. Als bijvoorbeeld heeft gevroren en je staat op een klein heuveltje en wil gas geven, dat in één keer de auto onder je weg schuift. En dat gebeurde eigenlijk bij iedereen. Dus niemand heeft echt een goede proefstart kunnen doen.
0: Verstappen heeft in ieder geval een andere teamgenoot, hè, want Hadjar is er niet bij. Kampt met een polsblessure. Liam Lawson vervangt hem. Kwam uiteindelijk tot de 11e plek. Wat vind je daarvan?
2: Ik denk oké. Ik had niet heel veel meer verwacht. Het was mooi geweest als hij in Q3 kwam. Echt last minute, laatste moment, werd hij eigenlijk door Lindblad eruit geduwd. Het belangrijkste voor Lawson is gewoon geen fouten maken. Die auto op de baan houden en als het kan punten scoren.
0: Ja. Tsunoda, die Lawson dan weer vervangt bij de Racing Bulls, kwalificeerde zich 1 plekje achter Lawson op P12. Ik denk dat hij daar best wel tevreden mee is, hè?
2: Nee, gewoon heel goed. Kijk, het is een heel lastig weekend voor Tsunoda. Want je hebt maar 1 vrije training. Heeft nog niet echt in de auto gereden dit jaar. Ja, dus je ziet wel dat hij nog steeds wel echt wel het racen niet is verleerd. En ja, ook voor hem is het gewoon belangrijk om te gaan kijken of er punten misschien kunnen worden behaald. Maar het belangrijkste is gewoon die auto op de baan houden. Dat er geen onnodige schades komen voor het team.
0: Ja, Antonelli zo meteen vanaf plek 5. Maar we hoorden hem al over de schade die hij heeft aan de vloer. Mag hij die schade eigenlijk repareren voor de sprint?
2: Voor de sprint niet. Na de sprint, alleen dat als zij wat Verstappen ook gaat doen, dan gaan ze wel iets aan de auto doen, want dan is het park weer mee open. Dan mag je weer wat aan de auto werken. Maar ja, hij moet deze sprint toch echt wel wat met de schade aan zijn vloer gaan rijden.
0: Ja, en ik zou maar zeggen, top 3, voorspel ik je nog even?
2: Ja, dan ga ik heel saai zijn. Eigenlijk nu, wat de kwalificatie is, ik denk ook dat dat wel het einde gaat worden van deze sprintrace. Ik denk dat de top 3 niet zo hard gaat vechten dat ze misschien in schijfvlak met z'n allen ernaast liggen. Al moet ik wel zeggen, wordt schijfvlak wel een beetje tricky, want het waait best wel hard en het is een noordwestenwind. Dus je krijgt precies op schijfvlak krijg je hem eigenlijk in de rug. Dus dat wordt wel tricky misschien voor de openingsfase. Maar we zullen het zo meteen zien.
0: Ja, Max, dankjewel. We horen jou zo meteen om 12 uur dus samen met Olaf Mol tijdens die sprintrace. Ondertussen maar even schakelen met onze man ter plekke, Rob van Zomeren. Goedemorgen weer, Rob. Ben je daar?
3: Nee.
0: Nou goed, we willen even weten hoe het weer er allemaal voor stond. Welke tribune. Ah, daar is hij. Rob, je hoort ons.
4: Zeker wel.
0: Zeker wel.
4: Hallo daar. Hier Zandvoort over.
0: Ja. Hey, welke tribune zit jij precies?
4: Ze noemen dit thuisstaande Grandstand.

0: Ik zit eigenlijk precies halverwege de Tarzanbocht en de rode lampen die straks uit zullen gaan voor de sprintrace.
1: Ja, ja en het weer, lekker?
0: Ja, tot nu toe is het zonnetje. Die is nu achter een dik wolkenpak verdwenen. Je hoort het Max ook al zeggen, die wind waait behoorlijk. We zitten zo hoog op die tribune dat ik op een schijfvlak ook nog kan zien. Mm-hmm. En weet je wat wel een leuk verhaal is? Mag ik je daar nog even naar lastig vallen, Twan?
1: Ja, ja.
0: Hamilton die heeft besloten niet in een van de lokale hotels te overnachten. Die heeft op een wat rustiger terrein heeft hij zijn eigen motorhome, zijn camper, neergezet. Als je nou wil afvragen hoe luxe kunnen ze tegenwoordig campers maken, dan moet je even naar dat ding van hem kijken, want daar zit alles op en aan. Maar hij zit vlak naast het spoor. En je weet er, rijden ongeveer 15 treinen per uur naar Zandvoort. En wat doen de machinisten nou? Iedere keer als ze langs een boterham van Hamilton rijden, gaan ze toeteren. En dat hebben ze tot heel laat vannacht nog volgehouden. Want ja, ze wilden oppassen dat er natuurlijk geen dieren op het spoor lopen. En daarom, precies op die plek, moeten ze even voor het motorhome van Hamilton.
1: Ja, ja. Hey, rond je heen, hè, mocht het nou niet voor Verstappen helemaal je van het worden. Waar gaat een beetje de sympathie naar uit op de tribunes? Wat proef jij?
0: Ja, ik zie hier toch ook wel heel veel papaya oranje, hoor. Wat dat betreft denk ik toch dat Lando Norris, die wordt door de mensen hier ook in een warm hart toegedragen. En ja, Antonelli is toch ook wel een publiekslieveling aan het worden.
1: Ja, ja, wel mooi, met z'n 19 jaar. En toch even van jou nog ook een voorspellingje. Top 3 voor vanmiddag.
0: Ja, weet je, ik vind alles goed als Russell maar die wint. Maar ja, dat, die kans dat ja, heel vaak in de sprintrace mensen gaan. Max zei dat ook al, je gaat geen onnodige risico's nemen. Met het oog op de kwalificatie voor de race van zondag. Dus ik denk dat, ja, weet je, zoals het zich na de eerste ronde gaat settelen, ik denk dat dat ook wel een beetje de einduitslag wordt. En dan zou het logischerwijs zijn als er niet zo heel veel in de top 3 verandert ten opzichte van hun startpositie.
1: Goed. Rob, in ieder geval heel veel plezier daar in Zandvoort. Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Yo, hoi.
0: Fijne race, hoor.
1: Zometeen om 12 uur dus hier te beluisteren de sprintrace met het commentaar van Max Koebold en Olaf Mol.
2: Dit is Grand Prix Radio. Sportradio.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu!
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
10: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
13: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker.
16: Kippie.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: De Melanzane Pizza, vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-staal bodem, een dunne Italian bodem... Yeah. Of met een zuurdesemstaal bodem. New York Pizza.
23: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
25: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
24: Oei!
25: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
24: Lekker hoor!
25: En alle Ariel, ook tweede gratis.
24: Zoei!
25: De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Yes! Hamster!
23: nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
0: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
2: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: Vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemorgen is het nog net. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En mijn naam is Max Koembold.
0: Hier zijn we dan voor de sprint van de Dutch Grand Prix. Uniek, want die hadden we nog niet. En die gaan we ook niet meer krijgen, maar dat maakt niet uit. 12e ronde van het wereldkampioenschap op het grijze lint door de duinen in Zandvoort. 24 sprintrondjes, 102 kilometer lengte van de baan, 4259 meter. Hoogteverschil 8,7 meter in zijn totaliteit. Geen pitstops, laat dat duidelijk zijn. Overtake detection, zolang als het droog is, want als het gaat natteren, dan is hij weg. Zo ligt het circuit op dit moment bij met temperaturen van 17 en een beetje. Baantemperatuur van 24 en een beetje. Maar belangrijker nog, we moeten eerst met jou en jullie en iedereen de startgrid van deze wedstrijd met je gaan doornemen. En daaruit blijkt, en dat weten wij inmiddels, dat er twee man vanuit pitlane zullen gaan starten. En die twee mannen, dat zijn niet de minste. Fernando Alonso en Carlos Sainz. Veranderingen gedaan aan de auto en daardoor vanuit pitlane met z'n tweetjes is. Dat geeft een 20e positie aan Checo Perez, 73.000ste was hij langzamer dan zijn teamgenootje Valtteri Bottas. 18e plek voor Lance Stroll en een 17e voor Ollie Bearman. Tweede keer achter Ocon op rij. 16e stek van Alexander Albon, beste kwalificatie in sprint. Esteban Ocon, best oké. En Nico Hulkenberg, zijn slechtste kwalificatie in de sprint van 26. Vaak 13e staat Franco Colapinto. En nu dus ook weer in de 12e plaats is voor Yuki Tsunoda. Tsunoda kwam 9000ste tekort op de man die 11e staat. Dat is Liam Lawson. En één plaatsje daarvoor Arvid Lindblad. Zijn derde sprint in die top 10 kwalificatie. 9e Bortoleto. Zijn eerste top 10 kwalificatie. Dan Pierre Gasly. Beste kwalificatie in sprint. En van Lewis Hamilton. Slechtste kwalificatie in de sprint. En voor Max geldt zijn slechtste kwalificatiepositie op Zandvoort ooit. Antonelli rijdt met schade op de vloer. Oscar Piastri zat maar 99.000ste van de pole, maar staat 4e. Leclerc met zijn beste kwalificatie uit de sprint. Lando Norris, winnaar van de laatste grote Grand Prix. Dit is dus de sprint. En George Russell scoorde inmiddels al 26 sprintpunten in dit jaar. En dat zijn er best veel. 26. 26 sprintpunten. Dat is dus bij elkaar net zoveel. Eén puntje meer zelfs dan een overwinning. Dus dat is best oké. Max, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Lekker wel, man. Sprintje op Zandvoort. Ha! Ik ben blij voor de fans dat ze hem hebben. Dat betekent, twee voor de prijs van één wil ik niet meteen zeggen. Maar aan de andere kant, je hebt wel twee starts en dergelijke. Tactiek zal geen grote rol gaan spelen. De start zal een hele grote rol gaan spelen.
1: Ja, de start gaat heel belangrijk zijn. En zeker voor Charles Leclerc. Want dat is eigenlijk de enige man in de top 10 die op de zachte band gaat starten. De rest allemaal op de medium band. En nog iemand gaat op de zachte band starten. En dat is Oliver Bearman.
0: Ollie Bearman ook op zacht. Die gaan dus proberen in het begin wat te doen. Of die gaan alvast kijken. Wat doet die zachte band in een wat goeiere stint. En dat zou ik me bij Bearman wel kunnen voorstellen. Toen we gaan omhoog op Zandvoort. Turbo's worden geladen en de proefstart is dus al daar van de Formation Lab. Ja, als je te lang stil blijft staan, gaan ze een gele vlag zwaaien. Leclerc bleef heel lang stilstaan. Want George Russell is dus al gewoon de tartanbocht uit.
1: Ja, ook Piastri bleef best wel lang stilstaan.
0: Ja, het hele veld rolt natuurlijk toch van zijn posities af. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Toeschouwer dit weekend, Isaac Hadjar met zijn polsblessure. We zien geen gips, we zien geen allerlei andere dingen. Heeft gesproken met de MotoGP-kampioen Marc Marquez. En ja, oké, Perez is van de pit, van de krit geduwd. Ik zie, in mijn ooghoek zag ik een auto rollen. Kijk, ja. Tadaa.
1: Scherp.
0: Ja. Papa zit op opletten vandaag, dat is mooi. Nou, hebben we dat in ieder geval wel geconstateerd. Ik zie ook een peetje op de dingen staan. Dus ook Checo Perez, als we hem nog aan de praat krijgen. Ik zet er voorlopig even achter van grid af. Want dan zijn we safe. Lastig om gelijk te leggen, maar dat doen we zo dadelijk bij de lampen. Of je had het al bij de leader van Formule 1 kunnen doen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Prachtige beelden op Zandvoort. De grote oranje zee. McLaren, Verstappen. Ook veel rood voor Ferrari. En ik zou alleen maar willen zeggen tegen iedereen, wees niet te melancholiek. Geniet ervan. Dat is wat het is. Enjoy the ride. Ook Stefano Domenicali heeft dat ook gezegd. Jullie moeten niet triest zijn dat je er niet meer hebt. Je moet trots zijn wat we hier neergezet hebben. Althans de organisatie dan. En wat Nederland heeft laten zien. En ik zou als Nederlander willen zeggen, zorg als organisatie van Zandvoort dat als je niet in de basis staat, dat je de beste, eerste beste reserve bent. Zorg dat je dat roept, jongens, anytime. We hebben het berekend, wij kunnen in anderhalve maand voor jou een Grand Prix organiseren. Mocht het onrustig blijven in de wereld, wie moet je bellen? Dat moet je ze gaan zien te vertellen.
1: Gewoon de eerste reserve spelen, om zo maar te zeggen.
0: Zo heb ik het. Right, langzamerhand rolt het veld richting zijn startposities met George Russell en Lando Norris op de eerste startrij. Dan Charles Leclerc en Oscar Piastri, Kimi Antonelli en Max Verstappen. Er was nog wel iets met de wedstrijdleiding?
1: Ja, twee coureurs zijn failing to follow race direction instructions. Tsunoda en Max. Naar de sprintrace wordt daarna gekeken. We weten niet precies wat het is, maar dat zien we zo.
0: Het zal iets met een witlijntje te maken hebben of zo. Althans, pitlane in, pitlane uit, je weet het nooit. Te langzaam gereden, bla bla bla. Zal wel weer met een warning afgedaan worden. Goed, nou dan staan er dus 19 auto's op de grid. En er staan er 3 in de pitlane. Dat zijn dus Sainz, Alonso. Wacht op de groene vlag, die is daar gezwaaid. En dan gaan we de lichten in de gaten houden voor de sprint op Zandvoort. Toeren gaan omhoog voor de turbo's te laden. 1, 2, 3 lampen aan. 4, 5 lampen aan. Uit en we zijn onderweg. En iedereen rolt redelijk van zijn positie af. George Russell heeft een hele goede start. En Lando Norris zit er ook wel okidoki bij. Maar het schuift zo in zoals ze stonden. Probeert nog even iemand lekker buiten om te komen. Dat is volgens mij Kimi Antonelli. Ja, Antonelli heeft een goede start. En die heeft Oscar Piastri te pakken. Stappen zit gewoon achter Piastri. Duikt daar de binnenlijn in van de Huguenotsbocht. Iets anders en iets korter, dan zou het een exit goed moeten zijn. Lewis Hamilton zit daarachter en George Russell is wel verdwenen. Charles Leclerc begint aan te vallen bij Lando Norris richting het schijfvlak. Ronde 1 van 24 sprintrondjes op Zandvoort. En dan zijn ook de mannen uit pit lane onderweg, behalve Checo Perez. Perez staat nog steeds in pit lane. Aanval van Kimi Antonelli. Kijken, pieren, loeren of die wellicht voorbij kan aan Charles Leclerc. Toch verrassend dat Leclerc op die softband dan in één keer onder druk staat van Antonelli.
1: Ja, ook niet echt een perfecte start voor de soft gehad. Het ging eigenlijk tegelijkertijd met Piastri op. Dus ja, het voordeel van die softband is ook bij de start niet echt benut door Leclerc.
0: Nee, Los dan nog steeds 11e, Ocon 13e, Colapinto 12e. Lindblad nu 10e, Bortoletto 9e, Gasly 8e. Dat is een beetje de situatie in dat drukkere deel van het veld. En ja, zonder pitstops wordt het een lastiger verhaal. Daar kijken ze en proberen ze en zitten ze een beetje te poeren. Dat is achter Lawson, dus dat was Yuki fout.
1: Colapinto.
0: Colapinto, ja. XSE. Colapinto keek even einde rechterstuk ingaan Tarzanbocht. Of die wat zou kunnen, of die wat zou gaan proberen. En Russell is 1,2 seconden los. Antonelli 1 gewonnen, Piastri 1 verloren. Andere grote winnaar is, nou slecht dan, in dit geval Hülkenberg 4 verloren. Berman 2 gewonnen op die softband. 2 van 24. Top 3 nog ongewijzigd. De mannen die 6e, 7e, 8e, 9e, 10e tot en met de Lawson 11e starten ook ongewijzigd. Daarachter dus wel wat gerommel, maar niet heel spannend. En Checo Perez wordt nu aangegeven als retired. Achterin valt Alonso Sainz voorbij. Maar dat dus voor de man die uit pit lane gekomen zijn. Team van Aston Martin Honda aangegeven dat ze 15 van de 30 extra pk's tot op heden maar gebruikt hebben om veilig te blijven. Dus ze hebben die motor niet volle bak openstaan. Probeert er iemand op het rechterstuk om wat te doen. En dat lukt wel redelijk. Dat is Bottas. Die gaat daar Hülkenberg makkelijk voor. Ik denk dat Hülkenberg een technisch probleem heeft.
1: Ik denk het ook. Ik wou het net zeggen. Want Hülkenberg had wel heel weinig topsnelheid.
0: Ja, klopt iets niet helemaal in de auto van Nico Hülkenberg. Want Bottas die bladde er voorbij alsof hij dacht van... die Hülkenberg, dat is een pilonnetje op het rechterstuk. Dan moet ik even omheen. Norris komt weer dichterbij aan Russell op dit moment. 18e. Leclerc op 1,7. Het is wel grappig, maar toch heel veel mensen die gedacht hadden, omdat het maar 24 rondjes is, dat men wel die softband zou gaan gebruiken. Ja, dus niet. Er waren natuurlijk ook heel veel mensen die op een gebruikte medium gingen, die ze in de sprint college gebruikt hebben. ook een aantal wel opnieuw hoor. Stroll opnieuw, Bottas opnieuw. Maar ja, dat zijn natuurlijk de jongens die staan onderaan de grid. Dus die, als je niet naar SQ2 toe gaat, hou je een set medium over. En die gebruik je dan nu, dus dat is ook wel weer logisch. Komt Hamilton dichterbij aan Verstappen? Dat is zo'n beetje de vraag. Onderling verschil 17e van een seconde aan boord bij Lewis Hamilton. Snelste race ronde Lando Norris. 1:15.116. Out of position at safety car line. Noted. Sainz en Bottas. Dan vind ik Sainz vind ik interessant. Want die was in de pit lane.
1: Nee, in principe zouden we niet moeten kunnen, maar Bottas, ja.
0: Ja.
1: We zien tot een Verstappen tempo van Piastri die eigenlijk van de kopgroep niet kan bijhouden. Verliest hij gewoon een halve seconde per ronde ten opzichte van de McLaren van Oscar Piastri.
0: Ja, we hebben gisteren nog even hardop gezegd dat Helmut Max natuurlijk donderdag aangaf dat hij niet helemaal lekker in zijn velletje zat. Dat we hoopten dat dat hetgene was waardoor de pace er niet was en niet de auto. Want als het auto zou zijn, dan hadden we grote problemen. Laurent Mekkies heeft verklaard dat hij denkt dat de auto dit weekend ongeveer 3/10 te langzaam is. Maar dan zegt hij, ja, dan weet je, als Max zicht heeft op 3/10 met een mannen voor hem, dan kan hij daar wel wat mee. Maar hij rijdt wel zijn persoonlijk beste race ronde nu 15-8. Maar ja, de kop rijdt 15-4. Antonelli nu met de snelste race ronde 14-9. Die zit er wel lekker in.
1: En dat met een beschadigde auto nog steeds.
0: Ja, de truc is wat ze natuurlijk doen met zo'n vloer, is ze plakken hem dicht. Hè. Dus als er schade is, dan als ze de vloer eronder uithalen, dan breken ze Park Vermee. En dan moet hij achteraan starten. Dat wil hij dus niet. Ze zeggen, dat gaan we dus na de sprint wel doen. En wat ze dus doen, is ze repareren die vloer met ofwel, wij noemen dat kacheltape. Van dat aluminium tape. Dat steven, daar hebben de teams natuurlijk nog wel een versie 3.0 van. Dat hadden ze gisteren ook al geprobeerd, maar het bleef wel niet helemaal top. Maar dan is het in ieder geval doable. En ja, dan kun je niet je top pace rijden, maar wel gewoon de pace om in deze sprint lekker mee te doen. En dan doet hij onboord bij Kimi Antonelli. Snelste man op de baan op dit moment.

0: blijf het bijzonder vinden dat deze man hier gewoon in 1 minuut 15 rondgaan. Ik was vroeger in een Megaantje, was ik heel blij als ik onder de 2 minuten bleef. En in de Porsche Supercup ergens op 1.45, 46 uit mijn hoofd. Dan gaat dit gewoon in 1.15. Doe het even lekker normaal. Norris gaat ook goed. Norris pakt de snelste tijd af van Kimi Antonelli in dit deel van de wedstrijd. 6 van 24 en Lewis Hamilton is aangesloten achter Verstappen. Helmcamera bij de Engelsman. Korte momentjes overstuur. Juist, Hulkenberg, box to retire the car. Dat zat er wel in. Je reed rondetijden van 1.24, hè? Dan ga je denken aan een turboprobleem.
1: Ja, of misschien ook iets elektronisch natuurlijk. Dat heb ik vaak genoeg gezien.
0: Ja.
1: We zeiden het al net voor de uitzending, dat de Audi-motor best wel sterk oogt. En dat dit tot nu toe eigenlijk nog niet echt kapot is gegaan.
0: Nou ja, we hebben geen witte rook gezien, letterlijk en figuurlijk. Dus het is ook niet dat hij 10 punten krijgt. Slim wel ook, want als je nu dit probleem hebt, dan kun je door blijven rijden. Komt er A misschien meer schade en B ook. En dan kun je hem nog voor de kwalificatie gewoon weer zetten zoals je hem zou willen hebben. Situatie naar 6 van 24 ronden. 1 Russell, 2 Norris, 3 Leclerc, 4 Antonelli, 5 Piastri. 6 Verstappen, Hamilton nu weer op een seconde. 8, die de 7e. 8e Gasly, dan Bortoletto, Lindblad en Lawson op de 11e positie. Wat zijn de rondetijden van Alonso? Dat wil ik eigenlijk even weten. 17.5.
1: Er komen 2,5 seconden tekort ten opzichte van de top nog steeds wel.
0: Ja, maar hij zit natuurlijk ook in een groepje, hè? Ja, toch wel een beetje. Hij zit nu klem achter Bottas op 1/14 van een seconde. Dus dat is ook eigenlijk wel vrij logisch. De sprint gaat zoals verwacht. Dat ze in principe aan de voorkant gewoon wegrijden. En denk je, ja, als ik een goede start heb. Nou, dan had niemand de proefstart. Echt, ik vond het eigenlijk als... Hè, je kijkt dan een beetje boven het veld zo. Een soort adem zo. En dan zie je gewoon het hele veld gewoon van zijn plek komen. Dus. Dat
1: was een parade richting de eerste bocht.
0: Ja, niemand kunnen aanvallen. Goed, ook wel lekker voor de teams, hè? Want dat is natuurlijk ook niet een heet hangijzer geweest. We hebben natuurlijk dit jaar meerdere coureurs gezien, meerdere teams gezien die echt gewoon start hadden waarvan ze later riepen, George Russell onder rijden. Om er maar één te noemen. Tsunoda zit te jagen achter Franco Colapinto. Dat gat is maar 3/10 van een seconde.
1: En toch wel mooi om te zien, want Tsunoda is, al is maar een tiende, toch een tiende sneller dan Arvid Lindblad in dezelfde auto die hij al het hele jaar daarin rijdt.
0: Ja.
1: Dat is echt wel heel knap van Tsunoda met zo weinig rijtijd.
0: Het was wel grappig dat ik hoorde dat hij verklaard had dat hij er helemaal klaar voor was en helemaal dit en dat. Terwijl dus, dat hoorden we gisteren in het Jingle Sport Race Café. Hij zat in Griekenland, hij was op vakantie. En hij had gisteren ook volgens mij tegen iemand geroepen, ik wou dat ik wat minder gegeten had op vakantie, want mijn stoel zit wel erg krap. Dus dan is de truc dat hij later roept van, nee, ik ben helemaal klaar en ik ben fit. Ja, fit zal hij zijn, maar denkt hij, hij is niet zo schraal als dat hij normaal gesproken zou zijn als dat hij Red Bull coureur was. En het blijft natuurlijk bijzonder, want hij is officieel derde en reserverijder bij het team van Red Bull Racing. En heeft niet die plek gekregen. We zijn terug bij Kimi Antonelli aan boord. Hij nu op 17e van Charles Leclerc op plaats 3.

0: remmen van de Hans Ernst chicane, zeg maar, zoals de teams het ook noemen, het stadiongedeelte. Jaar na jaar nog meer tribunes bijgebouwd. Die allemaal lekker gevuld zijn, dat is natuurlijk altijd goed. En dat vinden de teams ook fijn. En ze vinden de complete sfeer op Zandvoort vinden ze geweldig. Stefano Domenicale ook verklaart. Hij zegt, het is hier gewoon de sfeer die je doet. Kimmy gooit even een terlofje van zijn vizier weg. Ik denk, wat zit hij daar nou zo'n Italiaans waaienkoelo gebaar uit de cockpit te maken ter hoogte van de pitmuur, maar dat zal het niet zijn. Wordt gelet als sluit aan achter Gasly. Russell Norris op 1.1.
1: En ook wat meer achter in het veld. Berman zit nog steeds vast eigenlijk achter zijn teamgenoot Ocon. Terwijl Berman op de zachte band rijdt. Dus het blijkt toch dat die zachte band niet zoveel extra voordeel heeft ten opzichte van de mediumband in deze race tot nu toe.
0: Ja, Esteban Ocon was weer niet helemaal tevreden met zijn teamleiding. Want hij zegt, ja, wij testen allemaal dingen op de auto. Waarvan het team dan zegt, ja, dat is voor volgend jaar. Maar ik kan me niet voorstellen, want we hebben dit jaar snelheid nodig. Dus ik zou het vrij dom vinden als ze dat doen. Nou, zei zijn teambaas, nou, dat zijn we wel aan het doen. En reken maar dat als wij denken dat het niet werkt, dat we het er niet op zetten. Dus de wrijving tussen Ocon en de teamleiding, laat ik het voorzichtig zeggen, die bestaat.
1: Ja, maar dat is denk ik al iets langer natuurlijk. Ocon, hij presteert niet, maar zeurt wel veel. Even simpel gezegd.
0: Ja.
1: En als we nog verder trekken. Ik denk, als Tsunoda hier gewoon een goede race doet, is natuurlijk ook enigszins in de race voor het zitje voor volgend jaar bij Haas. Zou die wel enigszins goede zaken kunnen doen, maar dat is wel heel ver vooruitkijken. Maar inderdaad, wat je zegt, dat ook gewoon niet helemaal lekker ligt met Haas, dat is wel een feit.
0: Waarom is Hamilton afgehaakt achter Verstappen? Dat is in één keer 2 seconden. Verstappen ook 2 seconden op Piastri. Dat is er nu wel fractie erbij komen. Ja, dat is natuurlijk allemaal weer net waar je het beziet. Hier zijn we aan boord bij Charles Leclerc, die op 16e op die softband zit van Lando Norris. Insturen van het schijfvlak. Eén klapje terug, short shiftje naar boven. Ja, ze zijn helemaal, als je het op het rechte stuk ziet, uit elkaar. Oh, Bottas.
1: Nee, is Perez?
0: Is Perez weer naar buiten? Ja, die is weer naar buiten gegaan.
1: Oh.
0: Sorry. Maar ik vergat, nil rear brake stond er volgens mij heel kort bij Norris. Mooi, die was eerder al, stond hij al retired. En die is nu gewoon weer dingen opgevlamd en weer onderweg.
1: Niet de eerste keer in zijn carrière.
0: Nee, maar van team snap ik het wel. Russell heeft nu 67 rondjes, as we speak, aan de leiding gelegen van sprintwedstrijden. Norris 70, Piastri 66. Daar staat er iemand boven. Max Verstappen 234 ronden in sprintraces aan de kop gereden.
1: Niet vandaag.
0: Vandaag niet, maar voorlaatste sprint van het seizoen overigens. We kijken achteruit vanaf de auto van Lando Norris met de camera opkomen van de Hunzerug. Door de slotenmakerbocht omhoog weer naar het schijfvlak. Het is een prachtige rollercoaster. En nogmaals, met dit soort downforce auto's, ik kan me geen voorstelling maken hoe het voelt. Anders dan het feit dat je, als het goed is, denkt, mijn auto kan er niet af, hij voelt op rails. Want als je daar toch echt een momentje met een auto krijgt, dan kun je daarna een schone onderbroek gaan halen.
1: En de kwalificatie gewoon bijna vol gas. Nou, je weet zelf wel, ik heb ook genoeg op Zandvoort gereden. Met menig auto moet je daar toch best wel flink in de rem. Ja, en dan zie je dat wel echt dat die Formule 1-auto's zoveel grip hebben.
0: Ja, vol gas was bij mij vaak meer proberen. En dan zei je hoofd wat anders dan je voet.
1: Toch zien we Leclerc nu wel richting Norris gaan. Gat 17e, 6-17e.
0: Antonelli komt er ook weer dichterbij. Maar het nadeel is van het huidige systeem is dat we natuurlijk niet weten in welke ronde ze zitten op te sparen en in welke ronde ze zitten te deployen. Ja, want ook Leclerc zie je nu gewoon, dat pakt gewoon 3/10 in het laatste deel. Komt nu op 4/10 van een seconde. De rondetijd van Norris is nog steeds 16-0. Grappig, Russell en Norris rijden allebei 16-0. Leclerc rijdt 15-9, Antonelli rijdt 15-8. Piastri rijdt 16-2 en Verstappen rijdt ook 15-9. En Hamilton rijdt weer 15-8. Dus ja, het is allemaal equal. Allemaal gelijk.
1: Ja, vooral eigenlijk bij Hamilton, als we kijken naar de rondetijd, is hij heel erg veel aan het deployen en meteen weer recharge de ronde daarna. Of een 15 hoog of een 16 laag rijdt de hele tijd. Er zit per ronde echt wel 3/10 verschil tussen.
0: Beetje yo-yo.
1: Beetje yo-yo,
0: maar
1: inderdaad.
0: Maar dan niet met inhaalacties zoals we eerder dit jaar gekend hebben. De rest is uiteindelijk maar gewoon twee ronden binnen gestaan. Maar goed, die helemaal onderaan de streep kijken we niet zo vaak. Dan die langzaam rijdende witte kettle. Ik denk, hey, que pasa? Dat is Spaans voor wat gebeurt er. Dan stond weer op 1.4 van Norris. Norris en Leclerc 16e, Antonelli 16e.
1: Verstappen die nou ook weer richting Piastri komt. Zit nu binnen een seconde.
0: Ja, het gat is groot inderdaad. Daar zien we op het rechte stuk Verstappen en Piastri. Piastri aanremmen voor de Tarzanbocht. Verstappen die wel redelijk in zijn salsa begint te komen. Rondetijd 16. Zij pakt 17e de afgelopen ronde op Oscar Piastri.
1: Ik denk dat Piastri gewoon aan het inkakken is. De ronde daarvoor een 16-2. Nu een 16-7. Ja, het verliest gewoon een seconde vergeleken met twee rondes geleden.
0: Ja. Maar ja, dan moeten we weer gaan opletten of hij niet zo dadelijk alleen maar nu aan het opladen geweest was. En denkt van oké, zodra die Verstappen te groot wordt in mijn spiegel, zal ik hem even een poepje laten ruiken. En ga ik er weer van tussen. Kan ook. Lindblad, Lawson 16e onderling. Tsunoda, Colapinto 19e onderling. Dat zijn eigenlijk buiten de top 8 jongens die ja, op een lintje zitten. Gasly rijdt in niemands land, hè?
1: Die heeft,
0: heeft anderhalve seconde voor op bord. Let dan maar 12 seconden achter op Lewis Hamilton. In 13 rondjes. Hè. Dus eigenlijk vanaf Lewis Hamilton verliest alles wat erachter zit gewoon een seconde per ronde. En dat zijn natuurlijk de auto's van de Big Four. En dan zit Lawson natuurlijk in die Red Bull daar wel klem. Want ja, je weet niet wat Lawson in vrije lucht zou kunnen. 13e nu tussen Lando Norris en Charles Leclerc. Uitkomen daar dan weer 14e. Dat vertelt de GPS ons. En ook Antonelli denkt, ja, als die twee nou eens lekker met elkaar aan de slag gaan, dan kan ik nog wel wat proberen. Ja, want dan had een goede eerste sector zojuist. Zit nu op 1,5 seconde van Verstappen. Dat was ook 2, dus ook dat jojoot een beetje. Verstappen nu op 19e weer van Piastri.
1: En Verstappen ook aan de laden is. Dat rijdt nu een 16 laag, inderdaad. Beetje hetzelfde rondtijd als Piastri. Waar het voorheen die een 15 hoog aan het rijden was.
0: Ja, maar hij zit natuurlijk ook net op het punt achter Piastri. Dat je, het heeft geen zin om harder te rijden. Want dan krijg je alleen maar meer vuile lucht. En dan, ik weet niet of de regie daar naartoe kan. We zitten nog steeds gelijk. Maar het is wel in het voordeel van Hamilton.
1: Ja, Hamilton is natuurlijk weer op 1,2 seconden gekomen van Verstappen.
0: Ja.
1: Dus het jojo het lekker heen en weer.
0: We kunnen het wel nog makkelijker maken. De top 4 is wel los, hè. 4,3 seconden tussen Kimi Antonelli en Oscar Piastri. Kijk. In één beeld gevangen op het rechterstuk van Zandvoort. De nummers 1, 2, 1, 3, 4. Russell 14-9. Norris 14-8. Als snelste ronde tijd. Nu rijden ze 15-9 en 15-8. Leclerc rijdt 16-0. Antonelli rijdt 15-9. Mercedes zit daar wel met twee voitures. Voor Hulkenberg trouwens een eerste keer dat hij een DNF'je heeft in de sprint. Maar ja, het is niet tof. Nee, ik zeg het verkeerd. Hij heeft maar één sprint finish in 4 sprints dit jaar.
1: Oh.
0: Hij is maar 1 keer gefinished van alle sprints. Excuseer. Russell won natuurlijk ook Montreal, de sprint daar. Van start tot finish. Geestige poging gisteren, hè, na die sprintkwalificatie van George Russell om dankjewel te zeggen. En er kwam echt een soort, ja, ik weet niet, ik ga het niet groter maken dan het is, maar het was toch het, zeg maar, het geluid wat ik hoorde was de hal was van boeien of man, probeer het niet, hou je waffel. En de andere riepen nog van, heel nat washandjes applausje voor de poging die je deed. Maar
1: de effort was er.
0: Ja. Ik weet niet of Russell zich realiseert hoe die in Nederland, los van zijn fans hebben, die zijn er ook. Hoe die in Nederland op de kaart staat, zeg maar. Ja, we hebben spektakel gezien in sprints. Maar dat ziet er in Zandvoort even niet in. Het is inderdaad een exhibition race, zou ik het op dit moment willen noemen. En dat heeft te maken, heb ik altijd al geroepen, de gemiddelde bochtensnelheid in Zandvoort is zo hoog dat je na de Tarzanbocht in principe zonder fouten eerst kan. Ik heb wel eens op een bierveldje toen Dirk Buwalda, God hebben zijn ziel nog leven, zei, ze zouden op dit punt, bij die Malmelo-bocht, zouden ze een herpin moeten maken.
1: Ja, dat je
0: kunt uitremmen, er is ruimte.
1: Dat je hier kan uitremmen, ja,
0: Als je voor nog.
1: Ja, dat je heel veel overspeed hebt, kan je hier uitremmen. Maar inderdaad, wat je zegt. Er moet een fout worden gemaakt, bijvoorbeeld in de bocht waar we nu rijden.
2: Gebeurt niet.
1: En dan kan je in de Hans RCK in het stadiongedeelte kan je iemand uitremmen, maar zonder heel veel overspeed.
0: Ik ga je nog een punt aanwijzen waar het goed had kunnen werken, omdat ook daar de ruimte wel voor is. En dat is dus bij de Kummelbocht. Als ze hier, we komen al een zesbocht uit. Als ze hier rechts-links een chicane gemaakt hadden waar je kan uitremmen. Dan begint ook iedereen op 0,0 hier. Bij het aansturen van de Arie Luijendijkbocht. En dan krijg je weer een normale slipstreamgevecht. Want alle jaren dat we hier natuurlijk in het verleden de Masters of Formula 3 gehad hebben. Dat gebeurde in die zin ook na de kwalificatie te weinig. Omdat, er zijn te weinig. Dat klinkt heel raar. Er zijn te weinig nulpunten op de baan om uitremacties te doen. En is uitremmen met de huidige wat zwaardere Formule 1 auto's en die vaak niet op Zandvoort gelukkig tegen de superclipping aankomen, is alweer een nieuw métier geworden. Want ja, de auto remt af, je hoeft zelf te
1: zien. Vrij weinig te doen af en toe,
0: Vrij weinig te doen,
1: Inderdaad, Leclerc die is hier aan het zoeken over een gaatje. Maar wat je zegt, dat wordt waarschijnlijk pas richting bocht 1 of richting de Tarzanbocht. Terwijl Hamilton ook het Verstappen weer heeft gevonden. Ze zijn nu op 17e.
0: Ja.
1: Verstappen die weer even moet liften ten opzichte van Piastri. Ja, we zeiden het ook al, het yo-yo in deze race is flink gaande.
0: Russell en Norris, nummer 1 en 2 in deze wedstrijd. En dat zijn ook de jongens die de hoogste punten gescoord hebben dit jaar in het sprintformat. Allebei hebben ze al 26 punten bij elkaar gereden.
1: Zijn ze binnen?
0: Ja. Dat lijkt mij toen je tijd elkaar. Hey, Leclerc. Ja! Pak Lando Norris. In de Tarzanbocht zet hij hem aan de binnenkant ernaast. Kwam van ver.
1: Kwam heel ver.
0: Ja.
1: Maar hij keek al goed, want de ronde staat voor. Ja, Norris die schoot eigenlijk elke keer een beetje door in de Tarzanbocht. Dus hij wist, er is aan de binnenkant ruimte. Dus hij hoefde ook niet heel diep in te remmen.
0: Zou hij dan nu in 1,5 seconde vrije lucht wat kunnen doen om ook nog het leven van Russell zuur te maken? Dat zou gezellig zijn.
1: En van Antonelli komt ook wel heel snel meteen richting Norris.
0: McLaren die natuurlijk een waanzinnige staat van dienst heeft hier. Ook in 1985, toen de laatste Grand Prix was het een 1-2. Met Niki Lauda, Alain Prost. Onboordgeluid komt bij Kimi Antonelli vandaan. We zitten in de 18e van 24 sprintronden van de Dutch Grand Prix op Zandvoort.

0: Komen rechte stuk, opkomen rechte stuk loopt die Mercedes echt knetterhard. Zeg. Dat is niet normaal. Echt vrij bijzonder. Het is trouwens ook nog wel interessant dat als die jongens in de regen gaan rijden, ik heb dat gisteren even bekeken, dan werkt dus de straight line mode niet meer op de achtervleugel, alleen op de voorvleugel. Dan gaat er dus vermogen vanaf. De boost werkt niet meer. Maar moet je voorstellen wat dat met de balans van de auto doet. Als je dus op het rechte stuk alleen maar je voorvleugel hebt die naar beneden klapt, dan komt die voorkant omhoog.
1: Ja, ik zou het niet fijn vinden in de regen met een
0: alleen maar
1: auto rijden waar de voorkant omhoog komt.
0: Het is ook een keuze natuurlijk of je hem wel of niet gebruikt. Maar dat is dan wel een dingetje. En als je dus een hele regenrace hebt, dan moet je dus complete rijhoogte aan gaan passen omdat dat gebeurt. Kijk nu, A wordt hij wel naar beneden geduwd omdat hij op de hoge snelheid staat. Maar is het wel voor en achter, is het gelijk met die vleugels. Maar als je daar een onbalans in gaat brengen, ja, dan wordt de hele rake van die auto wordt anders. Maar goed, we hebben nog geen echte. Gisteren zijn er wel wat intermediates gebruikt. Maar dat was meer omdat er nog wat vochtige plekken waren. Dus we hebben nog steeds geen regenwedstrijd gezien. En een regenrace, daar kun je alles op voorbereiden, zeg maar. Maar als er morgen in de wedstrijd een bui gebeurt en dan de wedstrijdleiding zegt, ja, dat mag je niet meer gebruiken, dat mag je niet meer. Nou, dan wil ik het nog wel eens zien. Terwijl ik ook nog gekeken heb. Wanneer was die rare wedstrijd met die bui vlak voor de start?
1: 2023.
0: Oké. Okay. 2 laps to go, we expect level 1 rain. Oké, okay. Albon op de woordradio, zeggen ze, dat komt een beetje. 2023. Toen waren er dus jongens die in meteen op een intermediate naar binnen gingen. En er waren jongens die 3 ronden langer doorreden op een slick. Op Zandvoort. Die jongens die meteen naar die intermediate gingen. Gaan niet schrikken. 23 seconden per rondje was dat sneller. Dus je keus maken, je moment maken, is ook ontzettend belangrijk.
1: Ja, Perez was volgens mij toen, als ik het goed herinner, een van de eerste die naar binnen kwam. Die moest ergens ook achteraan starten. Die reed meteen in de top 5, ja, uit mijn hoofd. Omdat hij inderdaad die 23 seconden voorsprong had.
0: Dat is niet normaal, man. 23 seconden, dat is echt ontzettend veel. Dat is het lichte buitje wat er boven Zandvoort hangt. Ik zit even op een buienradertje te kijken. Ja, inderdaad. Er hangt er één. Maar ja, ze geven die regen ook in gradatie aan. En één is gewoon een beetje drizzle, hizzle, whizzle, sizzle. Dat gaat het zijn. Russell, Leclerc, Norris, Antonelli, Piastri verstappen de top 6. Dan Hamilton, Gasly, Bortoletto. Scoort geen punten. Gasly nog wel. Eigenlijk stiekem, ondanks de ups en downs die er af en toe in zitten, heeft Gasly best een oké seizoen.
1: Zeker weten. Ja. Zeker weten.
0: En de keus van Alpine om naar die Mercedes-motor te gaan heeft dus daar ook goed uitgepakt. Wat moet dat pijn doen bij Renault? Verstappen komt in één keer weer op 17e van ons Capiastri. Maar ik denk meer dat Verstappen een soort, ja, zoals los van af en toe een rondje opladen, een soort vast horizontaal level rijdt. En dat het meer is dat Piastri terugvalt in de schoot van Verstappen als dat Verstappen zo hard naar Piastri toe rijdt. Het is natuurlijk maar net op welke manier je het bekijkt. Maar
1: nou, je zegt het eigenlijk perfect. De afgelopen 4 rondes rijdt Verstappen een 16-3 of een 16-4.
0: Juist. En Piastri zit dan met
1: 16-5, 16-4, 16-6, 16-0.
0: Piastri, rain risk is increasing.
1: Ik heb het ook even. Ik woon iets noordelijker van Zandvoort. Ik heb het bij mij thuis wat eventjes gevraagd. Nog geen reactie of daar al regen is. Want de wind komt uit het noorden.
0: Aha. Ja, maar ja, als het, dan kom ik weer met mijn zeildingen. Als het een onweersbuitje is, komt die tegen de wind in. Hè? Dat weten weinig mensen.
1: Maar weet ook dat Zandvoort is.
0: Zeker. Zeker. Maar goed, er zijn allemaal mensen met poncho's. Dat is mooi. Zo'n poncho kan je lekker aandoen. En dan denk je, ja, lekker, hartstikke leuk. Want paraplu's mogen niet mee. Dat weten we allemaal. Dan heb je een hele dag in een poncho gaan zitten. En dan raak je een week lang naar plastic.
1: Ik spreek ook uit ervaring.
0: Juist.
1: Ik was die 2023 race erbij op de tribune. Ik had er wel op tijd aan.
0: Antonelli en Lando Norris. Norris is inmiddels door Leclerc op 1,5 seconde gereden. Leclerc komt niet dichterbij bij Russell. Ik denk dat Russell geantwoord heeft op de boordradio die hij natuurlijk kreeg, dat Leclerc Norris ingehaald heeft. Antonelli wil daar nog wel voor gaan, hoor. Zo ziet het er wel naar uit. Geen druppeltjes nog op lenzen. 22 van de 24 ronden. De sprint is fast and furious. Je weet het. Die rain classification trouwens. 0 is no rain. 1 is some drops. 2 is lichte regen. 3 is een bui. En 4 is ofwel een onweersbui of een heftige bui. Zo heeft de FIA gezegd. Zo communiceren we dat. kwam recht een stuk door de Arie Luijendijk. Die prachtige kombocht. Prachtige Holland-promotie toch ook. Ik bedoel, je zal, ik noem even een dwarsstraat in Maleisië wonen. Je ziet dit zo dicht aan de zee. Hè? Maleisië heeft natuurlijk ook gewoon mooie stranden en dat soort dingen. Maar ja, dan ga je toch zitten kijken, wat de hel. Hoe dan?
1: Ja. Strand, de circuit en dorp in één shot.
0: Kijk, Hongarije heeft ook wel een beetje de look en feel van dit. Niet dat echte hele heftige stadiondeel. We hebben natuurlijk nu een nieuwe upgrade gedaan. Maar ja, dat ligt in een, ja, in het platteland, zeg maar, even flauw gesproken. Precies.
1: Flink buiten de stad. Ja, dit is heel bijzonder. En je hoorde na de eerste Grand Prix eigenlijk al de opening, dat het helikoptershot vanaf de zee, circuit opkwam. Ja, iedereen heeft het er nogal steeds over. Ja.
0: Zeker weten. We lopen rond, pakt de Noors wel weer wat, maar Antonelli zit er wel op nu, hoor. Antonelli wil nog, denk ik, een laatste rondje pakken. En het lijkt erop dat Antonelli zich hier aan het oplijnen is voor een hele mooie aanval op het rechte stuk. Het is natuurlijk bijzonder dat ze allebei een Mercedes-motor hebben, maar die zijn in allebei die auto's compleet anders ingebouwd. Plus dat Mercedes zegt, ja, wij moeten een auto aanleveren met de spullen, maar de software, ja, daar zit intellectual property van ons bij. En Antonelli komt wel wat dichterbij. Nou, oh nee. Zag je het?
1: Hij haakte af. Hij keek toch.
0: Hij dook even naar rechts. Klein beetje onbalans in zijn auto bij het aannemen van de Tarzanbocht. En ja, hier denkt Norris van, kom er in mijn kont. De enige volgens mij die ik hier een keer waanzinnig in heb zien halen in de Huguenotsbocht was Fernando Alonso. Die trouwens gisteren problemen had, omdat de Honda-motor ervoor zorgde dat zijn straightline-motor niet openging. Er kwam geen puls van die motor af. Dat is ook lekker dan. Steek je nieuwe motor, blijf je achtervleugel dicht. Laatste ronde loopt. Nothing on the hand voor George Russell. Ik hoop dat Nederland sportief genoeg is dat ze hem wel gewoon een applaus geven. Want ja, ik moet toch altijd zeggen, een foutloze wedstrijd rijden vind ik altijd wel mooi om te zien. En 120 keer, hij heeft het beter gedaan dan menigeen achter hem. Tja, Norris kwam van twee, maar kon het niet volhouden. En Russell is al onderweg richting de Kuma-bocht. En dat is wel weer een mazzel voor onder Alonso en Bottas en Albon. Stroll. Maar Bottas niet. We staan al op een rondje. Sprint, Zandvoort. 20, 26, 24 laps aan de leiding. En regen.
1: En begint net te regenen.
0: En druppels. En dit is wel een bui, hè? Het is ook gewoon zo'n bui. We gaan opletten bij het aanremmen van de Tarzanbocht. Russell wint voor Leclerc, Norris, dan Antonelli, Piastri, Verstappen. Mooi, en na de finish geven ze een titel Chasing Verstappen. Chasing Piastri. Zevende Hamilton. En het laatste punt is er nog niet, want dat was dat grote gat van 28 seconden. Richting Pierre Gasly.
1: Die rijdt nu pas in de Haast Airsic aan.
0: Ja. Sprintwinner George Russell on the radio.
2: Nice work today. Good work. What a man.
3: That would have been a very sketchy last lap if that rain came around there. Good job.
2: Yeah, good job.
4: Well done, George. Take the first box for the weekend.
3: Yeah, thanks, Cedric.
0: Het is ook echt een bui, hè?
1: Dat is een goede bui.
0: Ik kijk in die buiraar, dan zie ik een grijs vlekje. Maar als je dit hebt, oh. En Russell, je ziet allemaal mensen die poncho's pakken. Russell zegt ook, dat zou een hele dodgy laatste ronde geweest worden. Ze hebben eigenlijk gewoon ontzettend geluk gehad met z'n allen. En wij hebben pech gehad, want dit is echt, dit is er één. Als je die in de wedstrijd hebt. En je ziet gewoon blauwe lucht, hè? Uit de cockpit en boven de dingen.
1: Hier, onboard bij Norris.
0: Welkom in Nederland.
1: Ja, het voor je mooie van de race misschien toch wel spanning terug te kunnen krijgen. Was net een rondje te laat eigenlijk.
0: Ja, maar ja.
1: Maar dat is altijd als.
0: Ja, precies. We hebben er natuurlijk in 2023 viel die eigenlijk perfect. Maar dit is wel een waarschuwing ook voor alle teams. Je moet aanstaan. In dit geval niet. Maar ja, als dit met die, wat ik je net schetste, het kan in een intermediate band gewoon 20, 22, 23 seconden schelen. Als dit vijf ronden voor het einde gebeurt. Dan heb je jongens die denken, ik rij nog even door. Maar als je dan wel het risico neemt. Ik heb dat ooit Nick Hartveld zien doen in Spa. Maar dat is natuurlijk een lang circuit. Die ging de laatste ronde nog naar binnen voor regenbanden. En die haalden gewoon nog punten.
1: Ja. Als het flink regent, dan heeft het zoveel voordeel.
0: Ja. George Russell parkeert zijn voiture bij het nummertje 1 Zandvoort Sprint. De eerste punten van het weekend zijn binnen. Het is zijn derde sprintoverwinning van het seizoen. Het is voor Mercedes de 7e sprintoverwinning. En die heeft, McLaren heeft er ook 7, dus dan staan ze nu met z'n tweetjes tweede in dat lijstje. En dit is voor George de 2e keer dat hij elke ronde in een sprint geleid heeft. Beste resultaat van het seizoen in de sprint voor Charles Leclerc. Deed dat eerder op P2 in Shanghai. Norris zijn 4e top 3 finish in de sprints. En beeld vanaf de auto is inderdaad, er is één grijze wolk. En daarna zie je alleen maar blauw. Iedereen staat in één keer met regenjasjes en allemaal dat andere dingen. Parapluutjes toch. Maar ja, dit is Zandvoort en dit is het mooie. Maleisië heeft dat in die zin ook, maar dat zijn dan de onweersbuien die zich gedurende de hele dag opbouwen.
1: Die blijft ook echt goed hangen.
0: Ja. En ja, in Zandvoort, je weet nooit hoe die valt. Hè? Want hij raakt de duin en dan ofwel hij vliegt omhoog en komt in Haarlem terecht. Of hij ramt hem gewoon meteen door het strand.
1: Ja, dat was natuurlijk 2023. Er was niet heel veel aan de hand tot het op de duinen kwam. En toen brak het los.
0: Ja. Net als deze. Want ik vond dit niet een drizzle hoor. Dit was...
1: Nee.
0: Ik vond dit wel iets meer dan een heel klein inipini beetje regen.
1: Dus niet wat ze zeiden bij Albon Level 1 Rain.
0: Nee, geloof ik meer. Maar ja, dat was de verwachting. Want ik zag ook alleen maar een grijs dotje. Weet je, normaal wordt hij dan lichtblauw, dan is het al wat meer. Donkerblauw is het al veel meer. Geel is het veel meer. En rood is het knetterharde regen. Maar dan zullen hier toch allemaal wel een paar even groepen hebben. Poeh, mazzel op dit moment. Maar ja, dan zitten er ook weer een paar bij. Die denken, ja, kakken. Had het nou maar, net wat wij hadden, maar rijders, had het maar eerder kunnen vallen.
1: En denk Verstappen kennende had hij wel gehoopt eigenlijk dat er één ronde eerder had geregend.
0: Ja. Goed, hun eerste job van het weekend van de coureurs. Hun eerste officiële job zit erop. En de punten zijn verdeeld. En gaan 8 punten naar George Russell. Later vanmiddag om 4:00 uiteraard kwalificeer. Overvlakke voor de Dutch Grand Prix. Bij de sprintkwalificatie wordt alleen de winnaar geïnterviewd. Bij de sprintwedstrijd zijn het volgens mij wel gewoon 3. Maar we gaan het wel zien. Allemaal details. Vlaggetjeswaaiers die aan de

0: gestart op Zandvoort, want zo gaat dat. Het is een kwestie van en door. Letterlijk een streep onder de sprint. En vanaf nu is het prepareren voor de kwalificatie die om 4 uur vanmiddag plaats zal gaan vinden. Van 4 tot 5 kwalificatie voor de Grand Prix. En dan gaan we kijken hoe het weer zich op dat moment ertoe verhoudt. Deze bui was, laat ik het zo zeggen, een mooi welkom over wat er zou kunnen gebeuren. Want stel dat het weer in Q1 en in Q2 gebeurt. Dan heb je weer Q2-tijden die anders zijn. Man.
1: Klein waarschuwingsschot.
0: Ja, maakt het wel weer leuk. Uitslag van de sprint dus. George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris, Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Max Verstappen, Lewis Hamilton. De laatste punt gaat naar Pierre Gasly op plaats 8. Uitvaller stuks 1, Nico Hulkenberg. Op 3 ronden achterstand is dan uiteindelijk gefinished Checo Perez, die eerst naar binnen moest en later weer naar buiten ging. Max, dank voor deze.
2: Zeker.
0: Ik ruik al de worstenbroodjes uit de keuken van Grand Prix Radio komen. Want Robert Delors is inmiddels in het pand aangekomen. En dat betekent dat hij vooralsnog gaat beginnen met alles wat er tussen nu in kwalificatie is. Alexander Stevens dan weer na hem. En dan zijn wij dus weer om 4 uur vanmiddag. Maar tot die tijd veel plezier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
4: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Robert Delors.
7: Met zometeen natuurlijk meer over de Formule 1 in Zandvoort voor je.

Grand Prix Radio, jouw sportradio tijdens dag 2 van het Formule 1-feest in Zandvoort. De sprintrace zit erop, maar uitblazen is er niet bij. Later vanmiddag om 4 uur hebben we de laatste kwalificatie in Zandvoort. En de grote vraag is dan, wie zet hem op pol aan de Nederlandse kust? Daar ga je achterkomen met daarbij het live commentaar van Olaf Mol en Max Koebold. En morgen zit je natuurlijk ook bij ons eerste rang voor alle actie van de Nederlandse Grand Prix. Op zondag vanaf 3:10 praten Olaf Mol en Koen Bakker je dan helemaal bij over de belangrijkste verhalen uit Zandvoort. Morgen dus, 3:10 is die voorbeschouwing bij ons te horen. En daarna de race om 3:00. Dan even het weer voor vanmiddag in Zandvoort. Om 4:00, als de kwalificatie begint, is het droog bij 19 graden. En verder is er wat kans op zon en ook bewolking. Dus zoals het er nu naar uitziet, hebben we vanmiddag een droge kwalificatie. Maar helemaal zeker weet je het nooit. Vanmiddag om 4:00, de kwalificatie op Zandvoort hier bij Grand Prix Radio te horen. Bij

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 1 uur op de zaterdag van de Formule 1 in Zandvoort. Later vanmiddag hebben we de kwalificatie voor je met live commentaar van Olaf Mol en Max Koebold. Vanaf 4 uur dan gaat het gas erop richting de Tarzanbocht. En dan ongeveer een uurtje later weten we dus wat de startopstelling gaat worden morgen bij de laatste grote prijs van Nederland. En er is vandaag uiteraard nog meer sport. Onder andere het WK hockey gaat verder. De Nederlandse mannen spelen later vandaag tegen India. En er is ook voetbal. 4 wedstrijden worden er vandaag afgetrapt in de Eredivisie. Die nemen we straks even met je door. Dus blijf er gezellig bij.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De dode die gisteren viel bij een aanval op een school in Zweden is een meisje van 17, melden Zweedse media. De dader is een 18-jarige oud-leerling. Hij was met een zwaard de school binnengegaan en stak mensen neer. Waarom is niet bekend. Naast de dode raakten 3 jongeren gewond. Het is nog onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen bij een zwaar auto-ongeluk in Noord-Engeland vannacht. De politie heeft het over meerdere doden en niet over gewonden. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken, waaronder een politieauto. Volgens getuigen zat die achter een auto aan. Er werden 14 ambulances opgeroepen. Op de A58 bij Oorschot is een automobilist aangehouden. Volgens Omroep Brabant had hij zijn auto op de vluchtstrook geparkeerd en lag hij te slapen. Een man bleek te hebben gedronken, had cocaïne gebruikt en kon zich niks meer herinneren. Hij had ook geen rijbewijs en identiteitsbewijs bij zich. Hij krijgt een paar bekeuringen. En in verband met grote drukte bij de Formule 1 in Zandvoort is een van de toegangspoorten gesloten. Bezoekers moeten via een andere gate naar binnen. Betekende dat niet iedereen de hele sprintrace heeft kunnen zien. De race is gewonnen door George Russell en Max Verstappen werd 6e. Om 4 uur is de kwalificatie voor de race van morgen. Buien, maar het is ook droog vanmiddag met af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen ook buien, vooral in het...
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in het land. 3 kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld staat 9 kilometer file. Heeft ermee te maken dat de A12 in oostelijke richting dicht is tussen Lunetten en Veenendaal. Dat is voor werkzaamheden. Andere kant op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Kwartiertje vertraging bij Hoevelaken. Kapotte auto op de rechterrijstrook van A27. Vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. Een kwartier oponthoud. En een half uur vertraging door de grenscontroles in het zuiden van het land op de A76. Vanuit Geleen naar Aken langs. Langzaam rijden vanaf knooppunt Kundeberg.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus... AH verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
8: Boeie!
9: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Zoé!
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes! Hamster!
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.

0: hotelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Grand Prix Radio. Robert De Loor.
2: Zometeen nemen we het Eredivisie voetbalprogramma met je door. Vandaag 4 wedstrijden, onder andere NEC, Utrecht en Heerenveen.

Free Radio, jouw sportradio. En vandaag wordt speelronde 3 afgetrapt in de Eredivisie met 4 wedstrijden. Laten we die even doornemen. Fortuna Sittard speelt tegen AZ. Sparta Rotterdam tegen FC Utrecht. NEC tegen Excelsior. En Heerenveen vanavond tegen PEC Zwolle. En dat is wel interessant, want het verschil kan bijna niet groter tussen Heerenveen en PEC. Ja, de Vriezen zijn prima uit de startblokken geschoten met 4 punten uit 2 wedstrijden. Na winst op FC Twente en een knap gelijkspel afgelopen zondag op bezoek bij Ajax. Bij PEC is de motor voorlopig nog niet aangeslagen. Om het zo maar even te zeggen. De eerste 2 wedstrijden waren 2 nederlagen. Ze verloren van Ajax en ook van FC Twente. En dat betekent dus 0 punten. En dus al vroeg een plekje onderin de ranglijst voor PEC Zwolle. Voor Heerenveen longt met een overwinning later vandaag de aansluiting bij de top. Terwijl voor PEC Zwolle de eerste puntjes, ja, die mogen wel een keertje gaan binnenkomen daar. Het kan dus interessant worden vanavond om 9 uur. Heerenveen tegen PEC Zwolle. En vanmiddag om 4 uur, dan is de kwalificatie voor de Formule 1 race in Zandvoort. Uiteraard met live commentaar van Olaf Mol en Max Koebold. Te horen hier bij Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Isaac Hadjar heeft advies gekregen van MotoGP-icoon Marc Marquez over zijn polsblessure. De Fransman zocht hem op voor advies rondom zijn herstel. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar en Marquez delen dezelfde fysiotherapeut Carlos Garcia. Direct na het oplopen van de blessure tijdens een bokssessie zocht Hadjar contact met een zevenvoudig wereldkampioen. Marquez heeft door de jaren heen te maken gekregen met zware breuken en andere blessures en deelde zijn ervaringen met de Fransman. Het advies van Marquez was duidelijk: neem de tijd en forceer niets. Marquez drukte Hadjar op het hart om niet overhaast te kiezen voor medische ingrepen vanwege zijn nog lange carrière. Dit advies sloot naadloos aan bij de lijn van een team van Red Bull, waar teambaas Laurent Mekies al aangaf dat er absoluut geen risico's genomen worden met de gezondheid van de coureur. Waar Hadjar aanvankelijk zelf de ambitie had om zo snel mogelijk weer in de auto te stappen, heeft hij het advies van de ervaren Marquez ter harte genomen. De focus ligt nu volledig op een verantwoord herstel, met als gezamenlijk doel om over 2 weken weer fit aan de start te staan bij de Grand Prix van Italië.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 2:30 met een kort overzicht van het sportnieuws van vandaag. En dan beginnen we uiteraard in Zandvoort, want de eerste punten van het Formule 1 weekend zijn verdeeld. George Russell heeft vanmiddag de sprintrace gewonnen. De Brit begon vanaf pole, hield bij de start de leiding vast en gaf die in de 24 ronden daarna ook niet meer uit handen. En daarachter gebeurde in de slotfase nog wel het een en ander. Charles Leclerc wist Lando Norris te passeren en pakte daarmee de tweede plaats en Norris werd derde. En voor Max Verstappen werd het voor eigen publiek een wat minder feestelijke sprint. Hij begon als zesde en kwam uiteindelijk ook als zesde over de streep. Dan, mooi nieuws uit Zwitserland. Tijdens de Diamond League-wedstrijd in Lausanne heeft Femke Broedersbol het 34 jaar oude Nederlandse record op de 800 meter verbroken. Ze was 1300ste sneller dan het record van Ellen van Lange uit 1992. Ondertussen gaat het WK hockey in Nederland en België ook gewoon door. Gisteren speelden de Nederlandse vrouwen tegen India. En vanmiddag wacht voor de Nederlandse mannen ook India als tegenstander. Daarover straks meer, hier bij jouw Sportradio. Shine bright like a diamond.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het van weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
2: Oei.
3: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: En alle Ariel, ook tweede gratis.
2: Zoei.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes! Hamster!
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Hallo.
10: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
9: Ja hoor.
10: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
9: Tuurlijk.
10: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
9: Ja.
11: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
15: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker,
4: Kippie.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
9: Grand Prix Radio Verkeer.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door de wegwerkzaamheden op de A12 is het al heel de ochtend druk op de A1. In de richting van Apeldoorn betekent dat tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam beland je tussen Spoor en Hoevelaken in de file. Rijdt langzaam over 6 kilometer en ook hier heb je 10 minuten oponthoud. Op de A27 richting Utrecht kom je een vrachtauto met pech tegen op de rechte rijstrook tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 4 kilometer met een kwartier vertraging. Tot slot nog een ongeluk op de N57 Middelburg-Brouwersdam. Tussen Middelburg-Noord en afrit Oostkapelle is je vertragingstijd 20 minuten.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Robert Delor. Met straks meer voor je over het WK hockey. Goedemiddag.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse hockeysters zijn opnieuw verzekerd van een plek in de halve finales van het WK. Oranje won in Amstelveen gisteren met 2-0 van India en staat daarmee voor de 8e keer op rij bij de laatste 4 van een WK. Nederland had gisteren aan 2 rake strafcorners genoeg om de overwinning binnen te halen en bleef daarmee uitstekend op koers voor de 4e wereldtitel op rij. Morgen wacht trouwens nog eerst een groepswedstrijd tegen China, maar dat is een formaliteit. De halve finale is komende donderdag. En dus kon in de afloop van de wedstrijd gisteren met een tevreden gevoel worden teruggekeken. En dat deed Freke Moes voor de microfoon van de NOS.
1: Ik denk dat we het wel iets lastiger hadden dan we dat vooraf misschien gehoopt hadden. Ik denk, het was lekker. Die eerste corner vlogen meteen in. Daar kregen we wel echt, dat hielp mee. Alleen daarna liep het. Met fases kwamen we er goed doorheen. En met fases, ja, zij verdedigen gewoon goed en hadden we daar wat meer moeite mee. Dus ik vond het, met fases goed, fases minder. Maar uiteindelijk zijn we gewoon heel blij dat we gewonnen hebben. En het was gewoon een goede overwinning.
0: Het is daarmee ook de 8e keer op rij dus dat de Nederlandse hockeydames de halve finales van het WK hebben bereikt. De Nederlandse mannen die spelen trouwens later vandaag op het WK-hockey ook een wedstrijd. Zij spelen ook tegen India. En vandaag is er uiteraard ook Formule 1 in Zandvoort. We hebben om 4 uur vanmiddag de kwalificatie voor je. En die hoor je uiteraard met het commentaar van Olaf Mol en Max Koebold hier bij jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: PEC Zwolle middenvelder Younes Namli heeft voor het eerst openheid gegeven over een voor hem langdurige fysieke worsteling. De Deen geeft aan dat hij de afgelopen 5 jaar heeft gevoetbald met aanhoudende knieklachten. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Namli omschrijft het spelen met deze fysieke problemen als een mentale beproeving. Hij ervaart het zelf als voetballen met een beperking, omdat hij zich nooit volledig vrij heeft gevoeld op het veld. Vooral de pijn aan zijn linkerbeen zorgde ervoor dat hij vaak nog dagen na de wedstrijd hinder ondervond van zijn inzet. Na een dieptepunt is er inmiddels een behandelplan opgesteld en Namli neemt zijn herstel uiterst serieus en wijdt bijna alle dagen van de week volledig aan zijn fysieke terugkeer. Hij koos er bewust voor om slechts 3 dagen vakantie te nemen, met als doel om zo snel mogelijk weer van waarde te zijn voor het team. Voor de intensieve revalidatie wijkt hij uit naar een gespecialiseerde praktijk in Amsterdam. De keuze om niet op de club te revalideren is bewust gemaakt. Namli legt uit dat het mentaal namelijk zwaar is om in een lege gym te moeten werken, terwijl zijn teamgenoten op het veld staan. Hij blijft momenteel gefocust op zijn herstelprocedure en een exacte datum voor zijn terugkeer in de Eredivisie kan de voetballer nog niet noemen. Maar hij geeft aan enorm uit te kijken naar het moment waarop hij weer op het veld kan staan.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Free Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 2 uur op de zaterdagmiddag. De leukste middag van de week. En we zitten in het weekend van de voorlopig laatste Nederlandse Grand Prix. Vanmiddag om 4 uur, dan hebben we de kwalificatie voor je met het commentaar van Olaf Mol en Max Koebold. En vandaag start ook de Ronde van Spanje. De 3e grote ronde van het jaar start later vandaag met een individuele tijdrit van 9 kilometer. Daar gaan we het straks even over hebben.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De NS heeft vandaag al een recordaantal van 55.000 mensen naar het Formule 1 weekend in Zandvoort vervoerd. Dat zijn er een paar duizend meer dan gisteren. De NS had opgeroepen vroeg met de trein te komen om op tijd voor de sprintrace te zijn. Daar hebben veel mensen zich aan gehouden, zeggen ze. Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op de sprintrace in Zandvoort. Hij begon en eindigde als 6e. Verstappen was positief over de snelheid van zijn auto, maar zei dat inhalen vrijwel onmogelijk was. George Russell won de sprintrace. Straks is de kwalificatie voor de echte Formule 1 race morgen. Maarten van der Weijden stelt het overhandigen van zijn cheque aan het Prinses Maxima Centrum even uit. Hij wil eerst helemaal herstellen van zijn zwemtocht langs 22 steden die hij definitief moest stoppen, omdat hij opnieuw ziek werd. Ik wil er later deze week een feestelijk moment van maken, zegt Maarten op Instagram. En in China heeft een mensachtige robot een wereldrecord gelopen op de 100 meter. Volgens de Chinese staatsomroep legde de robot de afstand af in 9,32 seconden. Dat is bijna 0,3 seconden sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt uit 2009. De robot heet Lightning en is gemaakt door een Chinese smartphonefabrikant. Zon en wolken wisselen elkaar af, met hier en daar nog een bui. Het is 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon. In het noorden later kans op een bui en ook een graad of 19.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 20 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Stroe, 11 kilometer file. Heeft ermee te maken dat de A12 in oostelijke richting dit weekend dicht is voor werkzaamheden. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. 10 minuten vertraging daar. Half uur vertraging aan de grens als je over de A76 vanuit Geleen naar Aken rijdt. Langzaam rijden vanaf knooppunt Kundenberg. En op de N317 Doetinchem-Dinxperlo. Een half uur vertraging tussen Ulft en Gendringen. 2 kilometer file daar.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
13: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
15: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Ons CW-fotoboek is er.
19: Spannend!
18: Wat is hij mooi geworden?
19: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
18: Het voelt alsof we er weer zijn.
20: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
21: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
20: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
11: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
13: Hey, dat is Tom die net parkeert.
22: Hey, oh, sorry.
13: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
23: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
24: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
25: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
24: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
26: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Grand Prix Radio. Robert Delor. Vandaag start de derde grote ronde van het jaar, de Ronde van Spanje. En die begint met een individuele tijdrit van 9 kilometer. Daarover straks.

Grand Prix Radio, jouw sportradio in de Randstad op FM 97.6 en verder gewoon overal waar je wifi, 5G of DAB Plus hebt. Vandaag begint de derde en laatste grote wielerronde van het jaar, de Ronde van Spanje. En die start dit jaar in Monaco met meteen een individuele tijdrit van 9,4 kilometer. Een korte, maar behoorlijk technische opening gaat dat worden. Met veel bochten, flink aanzetten en dus nauwelijks een moment om lekker in het ritme te komen. Om ongeveer 4:15 vertrekt de eerste renner. En rond 19:30 vanavond weten we wie de eerste rode leiderstrui mag aantrekken. Kortom, de Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. En de klassementsmannen moeten vanaf kilometer 1 meteen bij de les zijn. En bij de les zijn, dat moeten ook de Formule 1-coureurs in Zandvoort. Vanmiddag om 4:00 gaan ze daar kwalificeren voor de laatste grote prijs van Nederland. En die quali hoor je uiteraard live bij ons met commentaar van Olaf Mol en Max Koebelt hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol heeft in Zwitserland het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. Met een tijd van 1 minuut 55.41 scherpte ze de nationale toptijd aan. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broeders-Bol liep na een tweede plek achter de Zwitserse Audrey Vero, die de race in 1 minuut 55.33 won. Met haar tijd verbeterde Broeders-Bol de prestatie die ze een week eerder bij de Europese kampioenschappen neerzette, toen ze het 34 jaar oude record van de Olympisch kampioene Elle van Lange evenaarde. Direct na haar race zocht Broeders-Bol telefonisch contact met Van Lange. Ze reageerde enthousiast en noemde het een mooie gedachte dat ze het record even samen hebben gedeeld. Van Lange ziet in Broeders-Bol een zeer leergierige en bevlogen atlete die de 800 meter volledig eigen wil maken. Broeders-Bol put veel vertrouwen uit deze race en uitslag, en ze geeft aan dat ze in de toekomst nog minder voorzichtig wil lopen en vooral wil genieten van het racen, omdat ze voelt dat ze bij de wereldtop hoort. De wedstrijd in Zwitserland werd op gang geholpen door Meerte van der Schoot, die als haas het tempo bepaalde. Het was een zware race, zeker na het eerdere toernooi in Birmingham, maar de snelle eindsprint van Broeders-Bol was uiteindelijk genoeg dus voor een nieuwe recordtijd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, richting 2:30 op de zaterdagmiddag met een rondje langs de sportnieuws. En dan beginnen we natuurlijk in Zandvoort, waar de eerste punten van het Formule 1 weekend inmiddels zijn uitgedeeld. George Russell maakte van de sprintrace vooral een kwestie van starten, leiden en niet meer omkijken. Ja, vanaf pole position hield hij 24 ronden lang de boel onder controle en pakte de winst. Daarachter kwam er in de slotfase nog wat leven in de brouwerij. Charles Leclerc ging voorbij aan Lando Norris en werd tweede. En Norris moest genoegen nemen met plek 3. Voor Max Verstappen werd het voor eigen publiek een wat minder vrolijk verhaal. Gestart als 6e en ook als 6e over de streep kwam hij. Dan mooi nieuws uit Zwitserland. Want tijdens de Diamond League in Lausanne heeft Femke Broeders-Bol de 800 meter in een recordtijd gelopen. Ze heeft namelijk het oude Nederlandse record van Ellen van Lange uit 1992 definitief uit de boeken gelopen. Dat is toch wel bijzonder. Vanmiddag om 4:00 is de kwalificatie voor de Grote Prijs van Nederland. En die luister je uiteraard bij ons live met het commentaar van Olaf Mol en Max Koebels. En er is vandaag ook voetbal. 4 wedstrijden worden er vandaag gespeeld in de Eredivisie. En die nemen we straks even met je door hier bij jouw Sportradio.

0: aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Vandaag bij Otrium. 15% extra korting op heel veel items van Levi's.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
15: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
21: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
22: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
23: Zijn we al.
22: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora autoverzekering.
25: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
28: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
29: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
30: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in het land. A1 Amersfoort-Apeldoorn door de werkzaamheden op de A12. File op de A1 bij Alfred Hoenderloo. 5 kilometer en een half uur vertraging vanaf Kootwijk. 10 minuten vertraging op de A10 Noord, de Buitenring. Bij Amsterdam Hemhavens 4 kilometer file. Slag de nasleep van een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. 10 minuten vertraging daar. En 25 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg, 2 kilometer file tot aan de Duitse grens.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Robert Delor.
3: Zometeen.

0: trappen we speelronde 3 van de Eredivisie af. Om 16:30 beginnen Fortuna Sittard en AZ. Om 17:15 is het Sparta tegen FC Utrecht. En om 21:00 vanavond sluiten Heerenveen en PEC Zwolle de voetbalzaterdag af. Ja, NEC tegen Excelsior stond oorspronkelijk ook voor vandaag gepland, maar is vanwege de Europese verplichtingen van NEC uitgesteld. Dan even die laatste wedstrijd van vanavond. Die is wel interessant, want het verschil tussen Heerenveen en PEC kan bijna niet groter. De Friese zijn uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. 4 punten uit 2 wedstrijden. Met winst op Twente en afgelopen zondag een knap gelijkspel bij Ajax. En bij PEC wachten ze juist nog op de eerste punten in dit nieuwe seizoen. Na 2 nederlagen. Zij verloren juist van Ajax en ook van FC Twente. En dan was er gisteren natuurlijk ook nog nieuws, hè, dat PSV een nieuwe aanwinst heeft, namelijk Geertruida. Peter Bos werd tijdens de persco gisteren nog even gevraagd om wat te vertellen over zijn nieuwe aanwinst, Geertruida, en wat hij van hem vindt.
1: Een goede speler. Kwaliteit. En dan refereer ik met name natuurlijk aan zijn tijd bij Feyenoord, waar we hem van kennen. En daar heb ik gezien waar hij toe in staat is. En dat past prima bij het voetbal wat wij willen spelen. Nou, een speler die in balbezit goed en vast is. Die het snel ziet. Een voetbalintelligente speler. Een anticiperende speler, waar ik van hou. Dus dat zijn al heel wat kwaliteiten die we nodig hebben. En daarnaast verdedigend is hij gewend ook om met ruimte in zijn rug te spelen. En dat doen wij ook, dus dat is belangrijk.
0: En goed nieuws ook voor trainer Peter Bos. Hij kan morgen direct beschikken over zijn nieuwe aanwinst, Geertruida. De verdediger heeft gisteren al voor het eerst meegetraind met de selectie en is direct speelgerechtigd voor de wedstrijd van morgen. Middag om 4:00.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Formule 1-team van Cadillac richt zich onder leiding van de nieuwe teambaas Marcin Butkowski vol op het verbeteren van de auto en de interne processen. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team heeft in de opstartfase snelle keuzes moeten maken die het team nu opbreken. Volgens Butkowski moesten er in korte tijd beslissingen worden genomen en ook ontbrak het de jonge groep techneuten nog aan brede ervaring van gevestigde teams. Hij merkt op dat de auto daardoor fungeert als een echt prototype. Het team wil de betrouwbaarheidsproblemen en hardnekkige remfouten op korte termijn aanpakken. Tegelijkertijd benadrukt de leiding dat de focus onverminderd gericht blijft op de lange termijn ontwikkeling voor het volgende seizoen, zodat de prestaties van de toekomstige auto daar absoluut niet onder lijden. Coureur Valtteri Bottas stelt dat het team nog veel rondetijd laat liggen door een gebrek aan precisie in de afstelling en de kwaliteit van onderdelen op de auto. De Fin hoopt dat de gerichte verbeteringen direct resultaat opleveren, al mogen die de ontwikkelingen voor volgend jaar niet in de weg staan. Het nieuwe team wil in ieder geval snel stappen zetten in de koningsklasse van de autosport.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, richting 3 uur. En dat betekent dat we langzaam maar zeker toewerken naar deel 2 van de middag. Met straks een uurtje Alexander Stevens met updates over de sport van vandaag. En daarna om 4 uur gaat het gas erop in Zandvoort voor de kwalificatie. Die hebben we uiteraard live voor je met commentaar van Olaf Mol en Max Koebold. Dus blijf lekker in de buurt van je radio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 3 uur.
4: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Een zwaar verkeersongeluk vannacht in Noord-Engeland heeft aan 7 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 politieagenten, meldt Sky News. Het ongeluk gebeurde bij een politieachtervolging op een snelweg bij Middlesbrough. De chaos is zo groot dat de weg beide kanten op nog altijd dicht is. De jongen die gisteren op een school in Zweden met een zwaardend meisje doodstak had een fascinatie voor aanslagen op scholen in binnen- en buitenland. Hij schreef erover op social media, meldde Zweedse media. En ook had hij veel bewondering voor een Zweed die 11 jaar geleden 3 mensen doodstak, ook op een school. De NS heeft tijdens een raceweekend nog nooit zoveel mensen naar Zandvoort vervoerd als vandaag. Aan het begin van de middag waren het er 55.000. Dat is een paar duizend meer dan gisteren. Waarom zoveel mensen besloten juist vandaag de trein te nemen, weet de NS niet. Straks om 4 uur begint de kwalificatie voor de Grand Prix morgen. FIFA-baas Infantino moet wegblijven van een jeugdvoetbaltoernooi in de Dominicaanse Republiek. Dat zegt de voetbalbond van Noord- en Midden-Amerika en de Cariben. Infantino is dit weekend in de Dominicaanse Republiek. Zijn leiderschap ligt onder vuur, ook bij de UEFA, omdat hij het WK commerciëler wilde maken. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met hier en daar nog een bui. 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon. In het noorden later kans op een bui bij maxima van 18 tot 20 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een lijstje files zo op de zaterdagmiddag. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Hoenderlo 7 kilometer en een half uur tijdsverlies. Heeft ermee te maken dat de A12 in oostelijke richting dit weekend dicht is voor werkzaamheden. A2 Utrecht en Eindhoven bij Sint-Michielsgestel 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. Dat is een nasleep van een ongeluk. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Kwartier vertraging daar. A50 Eindhoven-Arnhem. De spitsstrook is dicht bij knooppunt Bankhoef. Daardoor vanaf knooppunt Paalgraven 8 kilometer file en een half uur vertraging. Kwartiertje vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens. En 10 minuten op de N233 Kerster en Veenendaal. Rijd langzaam bij Renen.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we het alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in

0: anders doet.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: De maaltijden van Kippie, zoals kipdunner. Lekker,
8: Kippie.
9: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu!
3: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
3: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Grand Prix Radio.
8: Alexander Stevens. Zometeen, over iets minder dan een uur, nemen we je mee naar Zandvoort voor de kwalificatie van de laatste Dutch Grand Prix. En zometeen praat ik je ook bij over onder andere wielrennen, de Vuelta. Blijf hier.

Free Radio, jouw sportradio met Madonna en Jump. Het is je zaterdagmiddag met enkele buien, een graadje of 20. Morgen hetzelfde weerbeeld, trouwens dan wel iets warmer. Het wordt sowieso wat warmer, hè, begin van de week. We hadden de sprintrace al eerder vandaag om 12 uur vanuit Zandvoort. Straks schakelen we weer, want de kwalificatie voor de race van morgen komt eraan. Straks hier vanaf iets voor 4 uur het commentaar met Olaf Mol. En hij wordt bijgestaan door GT-coureur Max Koebold. Maar er is meer dan alleen maar Formule 1. Want vandaag is het ook de start van de Ronde van Spanje, de Vuelta. Hij start in Monaco met een tijdrit. En Pogacar is eigenlijk de uitgesproken favoriet om deze Ronde van Spanje te winnen. Nog nooit eerder gebeurd. Het is een van de weinige rondes die hij nog niet op zijn naam heeft geschreven. En deze 81ste editie, ja, blijkt daar klaar voor. Voor Steven Kruiswijk wordt het wel een hele bijzondere editie. Want de renner, de 39-jarige renner inmiddels van Visma Leasebike, rijdt zijn laatste grote ronde. Het is zijn 24ste en daarna is het klaar. De Engelsman Joshua Tarling, ja, bijzonder. Die is de grote favoriet voor deze openingstijdrit. Hij rijdt toch de Vuelta, ondanks het overlijden van zijn jongere broertje. Zeer, zeer, zeer recent. En neemt zijn broertje mee in gedachten, deze Vuelta. Zometeen veel meer over sportzaken. Wat ik al zei, de kwalificatie komt eraan. Maar er is meer te melden deze zaterdag. Rob Stelman zit op de sportredactie. Je hoort hem zometeen hier. Wij zijn Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Shaquille van Persie spreekt zijn vertrouwen uit in de kansen van Feyenoord om mee te strijden voor de landstitel. De jonge aanvaller ziet het huidige elftal als een serieuze uitdager. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie geeft aan dat de club de afgelopen jaren al liet zien dat het over kwaliteiten beschikt die nodig zijn voor een plek in de top van de competitie. Hij is ervan overtuigd dat het huidige team de lijn kan doortrekken om een succesvol seizoen te draaien. De aanvaller is inzetbaar op verschillende posities in de voorhoede. Hoewel hij zichzelf het meest op zijn plek voelt in de punt van de aanval, maakt de specifieke positie in het veld voor hem minder uit. Het maken van doelpunten ziet hij als zijn belangrijkste opdracht, waarbij hij aangeeft veel vertrouwen te hebben in zijn eigen kunnen. De speler blikt ook terug op twee treffers die hij tot dusver in het officiële shirt van het eerste elftal maakte. Beide doelpunten vielen in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Vooral zijn omhaal in die wedstrijd kreeg veel aandacht. Van Persie noemt het scoren in de Kuip een droom die werkelijkheid werd. Hij beschouwt het bijzondere doelpunt als een mooi moment, maar benadrukt tegelijkertijd dat de focus nu volledig ligt op de toekomst. Met dat doelpunt heeft hij de lat voor zichzelf direct hoog gelegd, maar hij is vastberaden om die lijn door te trekken in de komende wedstrijden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: Let's

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is je zaterdagmiddag met David Bowie en This Is Not America. Joey Veerman, de voetballer, kan vandaag zijn officiële debuut maken, hè, voor Borussia Dortmund. De middenvelder is namelijk opgenomen in de selectie voor de wedstrijd om de Duitse Supercup tegen Bayern München. Joey moet bij zijn nieuwe club voor de creativiteit gaan zorgen. Maar analisten benadrukken dat hij zich ook zal moeten aanpassen. En dat zal niet meevallen aan de Duitse mentaliteit. De wedstrijd tegen München is een direct, toch wel serieuze test voor Joey Veerman. Die, dat weet je, is overgekomen vanuit Eindhoven, vanuit PSV. En vandaag dus mogelijkerwijs op het Duitse gras. Het is deze zaterdag een dag met buien die voorkomen en een temperatuur die rond de 20 graden ligt. Morgen eigenlijk hetzelfde weerbeeld, iets meer zon en ietsjes warmer ook met maximaal 23. Maar de vooruitzichten zijn nog beter, namelijk na het weekend droog, periode met zon en een overgang naar zomerse temperaturen met wellicht hier en daar tropische. Het is je zaterdagmiddag, wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend online leren.
13: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: De Melanzane Pizza, vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-staalbodem, een dunne Italian-bodem... Yeah. Of met een zuurdesem-staalbodem. New York Pizza.
16: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
18: Mama.
17: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
21: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt.
0: Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
18: Grand Prix Radio Verkeer.
22: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel een kwartier vertraging. De weg is dicht, al het verkeer moet via de vluchtstrook. 10 minuten vertraging op de A27 Breda Utrecht bij Lexmond. Bergingswerkzaamheden, rechterrijstrook is dicht. Spitsstrook van de A50 is dicht vanuit Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Vanaf knooppunt Paalgraven 20 minuten vertraging in de vorm van 6 kilometer file. Twee rijstroken van de A58 zijn dicht vanuit Breda naar Tilburg. Want dan staat een kapotte vrachtauto bij Tilburg Centrum Oost. 7 kilometer file daar met een kwartier vertraging.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
24: Alexander Stevens.
25: We maken ons op voor de kwalificatie.

Country Radio, jouw sportradio. Het is langzaamaan richting de kwalificatie aan het lopen. Ja, ik hoor je denken, hoe laat is het dan? Nou, bijna tijd. Straks zie je de kwalificatie voor de grote prijs van Nederland. De Dutch Grand Prix, de laatste editie. Straks zie je live het commentaar met Olaf Mol en GT-coureur Max Koebold. We nemen je zometeen mee richting Zandvoort. Zover zijn we nog net niet. Trouwens even ter herinnering, na de kwalificatie hier Ben Liebrand. Live, ja, met In The Mix. Hij is er maar 23 doelpunten van verwijderd. 23 doelpunten van zijn 1000ste. We hebben het dan over Cristiano Ronaldo. Hij scoorde namelijk gisteren zijn 977ste in zijn carrière. Hij gaat lekker. De Portugese aanvaller kwam als invaller op het veld voor zijn team Al Nassr in uiteindelijk de gewonnen stadsderby tegen Al Riyadh. Het waren zijn eerste speelminuten sinds het afgelopen WK. En hij was eigenlijk direct trefzeker. En met dit doelpunt voegde hij weer een treffer toe aan zijn toch wel indrukwekkende lijst. En bewijst hij nog steeds van waarde te zijn, hè, voor de Saoedische competitie en met name zijn club. 23 doelpunten nog, dan staat hij op 1000. Het gaat lekker daar. Hoe staat het dan met Messi? Die zit ook hoog in de boom. We gaan het daar straks nog even over hebben. Maar eerst Alex Warren op je zaterdagmiddag bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, je zaterdagmiddag. Zometeen hier, ja, live, Olaf Mol. Bijgestaan door GT-coureur Max Koebold met de kwalificatie voor de Grote Prijs van Nederland. Zometeen dat hier. Ik had het net over niemand minder dan Cristiano Ronaldo, dat hij nog 23 doelpunten moet. En dan heeft hij er 1000 op zijn naam staan. Wie staat er dan dichtbij hem in de buurt? Dat is Lionel Messi. Die moet er nog 68. En dan zit hij ook op de 1000. Opmerkelijk is dat een goal scoren, daar heeft Ronaldo gemiddeld 111 minuten voor nodig. Dat is zijn gemiddelde. Messi staat wat gunstiger op 104. En het duurt gemiddeld 72 minuten voordat er een nieuw doelpunt wordt gemaakt als Messi speelt. En dat is bij Ronaldo 88. Dat zijn de statistieken. Er is zelfs een site, daar zit ik nu op te kijken, die alle statistieken tussen Messi en Ronaldo bijhoudt. Wel heel grappig. Ik zei het al, zometeen hier. Ja, tijd om naar Zandvoort te gaan. Om te gaan kijken wie morgen de eerste startrij bekleedt in de laatste aflevering van de Dutch Grand Prix. Olaf Mol gaat je zometeen bijpraten samen met GT-coureur Max Koebold. Heel belangrijk dat je dat volgt, want vandaag wordt bepaald, misschien wel, wie morgen de race wint. Want sta je vooraan, dan doe je goede zaken op Zandvoort. Veel plezier met de kwalificatie straks hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Pas je

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Etna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
9: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
12: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: vrienden en vriendinnen van de sport, goedemiddag. Hartelijk welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En mijn naam is Max Koebelt.
0: En hier zijn we dan voor de 36e keer. Niet vandaag, niet dit weekend, maar wel in de historie. Voor kwalificeren in Zandvoort. De grote prijs van Nederland. De Dutch Grand Prix genaamd. 36e en laatste keer. 112 van het wereldkampioenschap. 72 race rondjes. 4259 meter is de baan aan lengte. We hebben 8,7 meter aan hoogteverschil. De winnaar vorig jaar was Oscar Piastri. Jimmy Clark won hier 4 keer. En de eerste man die hier won was Alberto Ascari uit Italia. Dit is het bandensegment wat Pirelli meegenomen heeft. Het zit in het midden. De C4, C3, C2. C2 de hardste. C3 de mediumband. En de C4 is de softband. We zullen er misschien 1 of 2 per mediumbandje zien gaan die hopen een setje uit te sparen. Maar we hebben natuurlijk weinig vrije training gehad. Eentje maar. En dus denk ik dat er wel genoeg voor handen is. Belangrijke vraag natuurlijk, Max. We zien een prachtig beeld van Zandvoort. De tribune, de handjes en alles wat erbij hoort. Maar hoe is het met de temperaturen ter plekke?
1: De temperatuur is een mooie 18 graden. Wel lichtelijk bewolkt nog. En een baantemperatuur van 33 graden. Dus prima te doen. En deze mensen ook.
0: Voor de mensen die in de details gaan. Luchtvochtigheid.
1: Een luchtvochtigheid van 57%.
0: Dat vinden ze inderdaad belangrijk. Hoe is het met de luchtvochtigheid? Even onthouden.
1: Wel een flink windje trouwens.
0: Ja, zeker. Zal ik er nog een laten. Het is George Russell die natuurlijk vandaag al de sprint gewonnen heeft. Er zit een streep onder de sprint. En dat betekent dat we naar Q1 gaan. Maar Russell ging er in Q1 zijn eerste vliegendontje in Silverstone vanaf nadat hij ook die sprint gewonnen had. Prachtig beeld van Zandvoort. Dit hebben ze toch echt in de loop der jaren fantastisch gedaan. Dit is ook zo anders dan dat het vroeger was. Dat moet je ook zien. En het is ook zo anders dan dat het misschien ooit weer gaat worden. Formule E kampioenschap heeft geroepen dat ze naar Zandvoort komen. Ik denk dat het prima is. Ik denk dat er ook heel veel mensen dat best wel een keer van dichtbij willen gaan zien. Maar dat is dus allemaal pas volgend jaar. Dit is nu. Antonelli is de leider in het kampioenschap. Daar gaat vanmiddag helemaal niks meer aan veranderen. Vanochtend zijn er punten uitgedeeld. De meeste punten gingen dus naar George Russell. Maar ja, dat maakt dit wel dat het een 33 punten weekend is.
1: Ja, zeker.
0: En dat is natuurlijk ook wel weer wat interessanter. Wat hebben de heren gedaan in de tussentijd met de afstelling van de auto's? Hoe wil je je auto hebben? Zeg je, nou, vooraan staan vind ik superbelangrijk. En dan zie ik het in de wedstrijd wel. We hebben dat in de sprint deels ook gezien. Hè? De McLaren's die problemen hadden met de achterbanden. Of zeg je, nou, ik wil toch morgen ook nog wel een redelijk oké raceauto hebben. Dus dan zou het zo kunnen zijn dat ik niet helemaal vooraan sta. Maar, nou ja, dat soort dingen. Safety cars en dergelijke. Het weer, het is allemaal een factor. Ja, je gaat ergens voor en dan is dat de keuze die je moet maken.
1: Ja, nee, ik denk dat er genoeg teams zijn die toch wel eens sinds de switch hebben gemaakt om te kiezen voor, we willen gewoon bij de kwalificatie helemaal vooraan staan. Want we hebben het net gezien in de sprintrace. Inhalen gaat ook echt lastig. En Verstappen zei het zelf ook al. Er zat op zich meer pace in dan we hadden verwacht. Alleen we zaten gewoon vast achter Piastri.
0: Ja, en had ook al geroepen dat ze wisten voor de sprint dat wat ze wilden gaan veranderen aan de auto's. Drukte bij het uitrijden dat altijd natuurlijk in het eerste deel van de kwalificatie. Daarna vallen er 6 stuks af. Dan wordt het alweer wat beter. Maar dan nog zul je zien hoe weten ze elkaar toch weer te vinden en te roepen dat het druk was. We beginnen over 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25 seconden. Dat alles voor de gelijkleggers der lage landen die in de app zitten en denken, nou, ik vind het wel lekker. Ik kijk lekker waar ik kijk, maar ik luister naar Grand Prix Radio. Jouw sportradio, want dat moet ik tegenwoordig achteraan zetten. Binnenkort komt daar nog veel meer over, kan ik je ook nog stiekem vertellen. Dan gaat het licht zo dadelijk aan over 6, 5, 4, 3, 2, 1. En bingo, kwalificatie op Zandvoort. Onderweg voor de Dutch Grand Prix. Geen van de Cadillacs staat over de dubbele witte lijn. Dus je kan het wel proberen, maar je mag er niet tussen. Tenzij ze je er tussen laten. Nu staat hij wel goed. Dat was een gaatje wat die ene Racing Bull liet. Dat is dom.
1: Ja, volgens mij Lindblad liet een beetje een gaatje vallen. Niet heel slim.
0: Nee, maar dan heb je ook nog een langzaam auto voor je. Kijk, staan ze met z'n tweeën.
1: Dit wou ik net zeggen. De kans dat ze er net aan doorheen komen is ook groot. Ja, die gaat er net niet redden.
0: Ja, redt hij wel. Ja. Ja, je hebt gelijk, Lindblad. Ja, dom. Maar goed, Lindblad heeft ook wel, denk ik, de safety, het zelfvertrouwen. Dat hij denkt van, nou ja, ik moet voor Q1 niet al te veel moeite maken. Laat die jongens lekker gaan, dan doe ik het uit. En dan, als ik goed op hem inloop, pak ik wel een slipstreampje. Zo kan het ook zijn. Hier dus Max Verstappen. Hopen gaat naar buiten op gebruikte banden. Hopen dat hij zich goed genoeg voelt om een mooie prestatie te zetten. Ik heb zojuist, toen ik nog even aan boord was bij de mannen van het Ziggo Sport en de vrouw, Shelley in dit geval, racecafé geroepen. Ik denk als Max hem op P3 neerzet vandaag, dat we een hele diepe buiging mogen maken. Maar hij mag ons ook verrassen. En dat heeft hij al zoveel en zo vaak gedaan. Ik ga nog even, jij mag even wat zeggen, want ik ga even nog de app herstarten. Want het loopt weer te pielenpappen.
1: Je loopt weer te pielenpappen. Nou, dan gaan we gewoon kijken. Volgens mij is dit inderdaad...
0: Ja, ingeherstart.
1: Ja.
0: Nee hoor, een geintje.
1: Nou, dat gaat heel snel, hè?
0: Ja.
1: Nee, de eerste haas die nog niet als vliegenronde gaat beginnen.
0: Ja, ik snap waarom die is zoals hij is. Want ook de computer, alles wat nog binnen staat, wordt op de app niet geregistreerd. Normaal gesproken springen de mensen die buiten zijn naar boven. En dat heeft hij nog niet gedaan. Vandaar dat het er een beetje gek uitzag.
1: Voor mij is hij ook nog leeg, hoor. Dus.
0: Ja, alle peetjes zijn de mannen die in de pit staan. Hier dus Olly Berman. Die dus de sprint eerder vandaag op de softband reed. Misschien wel om wat extra informatie uit de softband te halen. Wie zal het ons vertellen en wie zal het zeggen? Wil je nou wat weten over hoe dat gaat op Zandvoort? Nou, dan heb ik ook wel een mooi datasheetje voor je. 61% is normaal gesproken vol gas. Er wordt zo'n 35 keer per rondje geschakeld. Er zijn twee zware remzones. Dat is natuurlijk Tarzan. Ja, logischerwijs.
1: En Hans Ernst-Chicane.
0: En Hans Ernst-Chicane, klopt. Je hebt gelijk. Dan draaien ze 204 kilo op het rempedaal. Dat is best veel, hè? Moet je maar eens doen in de sportschool. En dat dan zondag 72 keer. Maal die twee zware remzones. Gezellig. 144 keer. Onboordgeluid komt bij Yuki Tsunoda vandaan. Hij richting de Hans Ernst-Chicane. Klok staat op 15:09. 8, 7, 6, 5, 4. En voor Carlos Sainz kon het een lastige dag worden, want die is nog nooit in enige keren dat hij op Zandvoort race buiten de top 10 gestart. Buiten de top 10 gestart. Dus altijd in de top 10 gestart.
1: Ik denk niet dat het vandaag erin zit.
0: Daarom zeg ik, het kon wel eens een lastige dag voor hem gaan worden. Alle fans van Yuki Tsunoda mogen juichen. Want je ziet paars, paars, paars. Dat komt omdat er nog geen tijd gezet was. Maar wat is de bankerlap die hij dan neergooit? 1.14.2. 14.260. Berman richting het schuifvlak. Kijk, is Tsunoda 3/10 sneller dan Arvid Lindblad. Maar ja, die zat alleen maar achter een Cadillac.
1: Daarom, dat is te snappen. Je had het natuurlijk net over misschien iemand die op mediums gaat. Nico Hulkenberg is naar buiten op de mediumband.
0: Ja. Gebruikte mediums, maar die heeft natuurlijk niet alle rondes gereden van de sprint. Terwijl die wel weer, sorry, hadden we gemist, aan het einde nog weer even naar buiten ging. Net als dat Perez dat deed. Maar ik denk als je een probleem hebt met een bak of een ding, en je denkt, ja, we doen hem even resetten. Dat je, ja, we mogen naar buiten, rijven naar buiten. Bam, bam, bam.
1: Dan weet je
0: of hij goed is, dan weet je of hij goed zit. Berman is beter onderweg in bepaalde delen dan Tsunoda. Oh, momentje overstuur. De wind staat natuurlijk. Hoe staat hij?
1: Ja, recht op het rechtstuk.
0: Ja.
1: Kaarsrecht.
0: Kaarsrecht op je neus. En Berman laat hem varen. Interessant. Hulkenberg ook naar binnen gegaan. Maar goed, die heeft ook alleen maar... Zo, die heeft een, op die medium band heeft hij een outlap gedaan. Een control.
1: Berman had wel gewoon een nieuwe zachte banden eronder.
0: Is dat zo?
1: Had ik hem bij een bandensheet zie hier.
0: Ja. Ja, je hebt gelijk.
1: Dus waarom die naar binnen gaat, geen idee.
0: Bottas doet zijn best. Vierde op dit moment en dan vijfde. Deze jongens gaan straks met Stroll en Bottas en Perez allemaal terug naar beneden duikelen en schuiven. En er zijn dus meer jongens die naar buiten gaan en zonder tijd de boel weer naar binnen gaan. Zouden zij daarmee iets doen wat wij lang niet gezien hebben? Ik denk het wel. Heat cycles geven.
1: Banden scrubben.
0: Ja, toch dat gevoel hebben. Maar goed, andere grote namen zijn wel naar boven. Dan is Alonso een grote naam met 14-6. Is hij 18e sneller dan Lance Stroll. Dat doet hij goed. Dit is Charles Leclerc. Die weinig paars heeft. Zal hij dan ook weer naar binnen duiken? Nee, die gaat wel gewoon door.
1: Het enige aparte vind ik dat nog steeds de mannen die dan naar binnen gaan. Terwijl Leclerc de eerste snelste tijd inzet. En dan zeg je dat, wordt het meteen Hamilton. En gaat dan Lawson er nog overheen? Nee, net niet. 3000ste komt hij tekort.
0: Wel mooi.
1: Wel mooi. Nou, dan komt Verstappen aan. Gaat hij er overheen?
0: Niks in paars, hè, Max?
1: Nee.
0: Ha. 1 Hamilton, 2 Lawson, 3 Verstappen. Lawson op 3000ste. Verstappen op een tiende. En dan Leclerc nu op 0.21. Eerste initiële run waarbij Lawson op nieuwe banden stond. Verstappen dat niet. En Hamilton en Leclerc ook niet. Ze hadden ook wel op nieuwe banden. Maar goed, dit is allemaal bovenaan de rit. Het gaat natuurlijk onderaan. En daar staan een aantal mensen die nog geen tijd hebben. Waaronder Antonelli en Russell en Piastri. En Norris is juist naar buiten gegaan. Gasly en Colapinto. En ook Bortoletto.
1: En de eerste tijd is ook alweer afgenomen van Carlos Sainz in bocht 3.
0: Ah, gezellig. Track limit zeker?
1: Zeker weten. Eén moet de eerste zijn. Nou, denk je hier gewoon te wijd.
0: Uitkomen Tarzan, hè?
1: Nee, bocht 3. Dat is hier Hugenholz. Dus of uitkomen of echt vol in de bank. In dat hij buiten de witte lijnen zat.
0: Ja, ik zie daar een drietje staan. Er staat 115-3, maar dat is de versnelling waarin ze rijden. Mag ook. De McLaren. Altijd goed op Zandvoort geweest. Ondanks dat hij van Noord vorig jaar kapot ging. Maar dat had niks te maken met het chassis. Dat was een motortechnisch probleem. En ze moeten er nog wel even aan gaan staan. Ze zijn natuurlijk iets later naar buiten gaan. Die willen daardoor out of sync zitten. Zitten dan op het moment dat ongeveer... net niet, maar ongeveer de helft weer naar binnen gedoken is. En zij willen dit graag natuurlijk met een bankerlap doen. Gewoon eentje neerknallen. En dat moet het zijn, tenzij ze met hun afstelling bezig zijn. Gaat dit goed? Ja, dat gaat goed. Als Verstappen die daar keurig de bovenlijn hield voor Lando Norris en niet in de weg zat. En Norris komt even met 3/10 over de tijd van Hamilton heen. Maar dan is ook Antonelli al snel onderweg in de eerste sector. En dan zien we dat Oscar Piastri daar ook wel mee bezig is. Dat is op je computer raar, want dan moet je een keer onderaan kijken... omdat ze nog geen tijd hebben staan. Maar het gaat niet heel, heel heftig worden voor Piastri, denk ik. Want hij heeft twee paarse mini-sectoren. Maar hij heeft er wel eentje in de middensector. En dat kan wel een belangrijke zijn. Antonelli wordt gerekend naar de tijd van Piastri... omdat hij nog buiten de ding staat. Oh, deze loopt goed voor Piastri. Deze loopt lekker. Ching, ja hoor, met 2/10 ook. Het zijn allemaal jumps, hè. Het is allemaal niet een duizendste hier, een duizendste daar. Het is allemaal gewoon ram, bam, kom het thuis. Antonelli dan, haalt dat niet. 13-1 en meteen aan de kant, want die wil absoluut geen toe geven. Was in dit geval een Berman die achter hem zat. En daar komt dan George Russell aan. Russell naar 2. Onderling verschil 91.000ste. Dus, met nog 9 minuten en 35, 34, 33 op de klok. 1 Piastri. Russell op 91.000ste. Norris derde op 2/10, 0.21. Dan Antonelli op 0.28. Hamilton op 0.55. Lawson op 0.56. Verstappen op 0.7. En in die top iedereen dus behalve Lawson. In die top 7 iedereen behalve Lawson op gebruikte banden gereden.
1: Hier ook kon zien uitkomen van de Kumo richting de Luinduikbocht. Staat nu natuurlijk nog steeds buiten de top 16 omdat hij nog geen ronde heeft neergezet. Kijken of hij voor kon, nou sowieso voor de Kellex. En komt ook voor de Racing Bulls. Want Berman ook nog steeds bezig met zijn ronde.
0: Maar zij zijn natuurlijk nu al lichter omdat ze normaal gesproken niet uit Q1 komen.
1: Ja, dat zeker.
0: Kijk, Antonelli is snelst in sector 1. Piastri is snelst in sector 2. Russell is dat in sector 3. Dus als je nu een toptijd rijdt, rij je 12-7. En de toptijd is nu 12-8. Dus er zit nog een tiende in de baan, zou je kunnen zeggen.
1: Moet we met een heel schuin oog alvast gaan kijken. Komen ze toch even kijken naar de sprintkwalie van gisteren. 1:11:05. Dus de baan gaat zo meteen ook steeds sneller worden. Sneller. En de mannen natuurlijk zelf ook.
0: Ik heb gisteren wat opgeschreven. Ik ga het nu één keer roepen. Nou, ik roep het wel vaker, maar... ik heb gisteren voorspeld, nog voordat de zaterdag begonnen was... 1:10:08 als poltijd.
1: Het zou mooi zijn. Moet er nog wel wat vanaf?
0: Ja, oké. Okay,
1: maar het zou mooi zijn.
0: We weten dat ze dit af en toe wel kunnen. En we weten dat ze langzamer zijn dan vorig jaar, vandaar dat ik...
1: En weet ook, Zandvoort heel snel kan veranderen op de baan.
0: Tweede run van Tsunoda brengt hem naar P7 voor Hamilton, Lawson, Verstappen. En dan was dit voor Tsunoda...
1: En Verstappen springt naar de zesde tijd.
0: Oké, Tsunoda wel op nieuwe banden. Verstappen nog steeds op een gebruikte set.
1: Ja, hij zet de snelste laatste sectortijd neer.
0: Doet hij goed. Sainz is bezig. Gaat hij naar 12. In de gevaren van een Sainz Albon. Nee, want Sainz is daar nu weg. Nee, Alonso, Sainz, Albon, Bottas, Perez, Bortoletto. Bortoletto hoort daar niet. Daar komt Stroll eruit. Carlos Sainz. Zo. Voor Sainz begrippen. En voor Williams begrippen. Maar goed, als Stroll daar in de buurt zit, kan Alonso daar dan onderdoor gissen. Dus de problemen met die achtervleugel, ik zie hem nu ook gewoon niet open gaan, hè? Doen ze waarschijnlijk om niet in de war te raken. Maar dat heeft te maken met het, ja, het praat niet met het motorblok op een of andere manier. Of met het, hij deed het niet, zeg maar. Dat is de makkelijkste en de kortste versie.
1: Maar hij gaat in ieder geval wel naar P12, dus staat voor nu nog veilig. Maar ja, we hebben nog 6 minuten en 39 seconden te gaan.
0: Albon is bezig aan een verbetering. Goede sector. Zou hij dan ook daaruit kunnen springen? Dat moet kunnen. En dat kan. 14e. Oké. Okay. Berman, Stroll, Ocon, Bottas, Perez, Bortoletto. Wat is er met Bortoletto?
1: Stroll zijn tijd kwijt, zo te zien. Gaat weer terug naar de 21ste plek.
0: Ja.
1: Bocht 7.
0: Turn 13. Lap 7.
1: Oh, dus, sorry, ja, inderdaad.
0: Aan de boven de aanleiderbocht. Hier dus. Oké. Okay. Nou, dan zal hij eraf gegaan zijn, want anders lukt dat niet. Ze kunnen hem niet aan de binnenkant afsnijden. Ik riep net, Bortoletto hoort daar niet. Gaat hij mij daar een prima antwoord op geven? Dat gaat hij doen, maar zit nog niet lekker met 5 minuten te gaan. Zou dit een tegenvaller zijn als Bortoletto daar niet zit? Omdat Hulkenberg inmiddels, na die run op die mediums, zit er wel lekker bij. 5:42, 41 nog te gaan. En we zien hem niet. En we zien wel Lewis Hamilton die aanremt voor de Tarzanbocht. En dat niet helemaal goed doet. En hem ook niet uit het grind houdt. Dan is dit dus ook een track limit. Want er ligt een blauw lijntje. Maar ja, dat zijn de natuurlijke track limits. Auto te ver weg. Te veel op de rechtervoorkant. Rook onder het wiel vandaan. Blokkeren. Het grind in. En dat is ook niet helemaal tof voor al het andere wat er is. Dan moeten die engineers weer aan het werk om te kijken of er nergens steentjes op plekken zitten. Daar ze allerlei dingen weer kunnen blokkeren. En daar zijn ze inmiddels mee bezig. Zo te zien zijn ze er ook al klaar mee. Maar ja, dan staan ze helemaal nu 10e op een halve seconde. Dan is het gat naar Bortoletto is 16e van een seconde. Die gaat gewoon nog een keer. Die is daar niet senang.
1: Die moet wel last en zal dat denk ik ook zo meteen wel gaan.
0: Ja, die moeten. Dan moet hij ook nog even wachten. Als ze hem binnenkomen, dat is nooit zo erg. Ja, Piastri en Norris gaan. Die zijn dus nog bezig. Ja, dan ben ik even heel bot, hè. Zijn we nog bezig met de afstelling? Ah, oké, dit is dit. Oké, kijken wat we doen nu. Zelfde banden, bam, bam, bam. Gaan we harder? Ja, oké, dan trekken we dat door. Ik zeg niet dat de anderen niet gaan. Maar basically zou je zeggen dat vanaf Antonelli niemand meer echt hoeft. Verstappen is een man waar weten we van, die durft die gok wel eens te nemen. Meestal pakt dat goed uit.
1: Inderdaad ook Hulkenberg nu naar buiten.
0: Ja, maar dat is precies onder die streep van Verstappen. Die zat allemaal op een halve seconde. En die groep van een halve seconde is zo groot dat voor je het weet donder je terug naar de 11e, 12e plek. En dan wordt het sowieso maar weer heel spannend. Dat ze ervan uitgaan dat Bortoletto moet kunnen wat Hulkenberg kan. En dat Gasly soms ook wel weer die jump kan maken. Dus.
1: Ja, we zagen net ook dat de baan gewoon per ronde gewoon een paar tienden soms sneller is. Dus het gaat gewoon heel hard.
0: Ja.
1: En dat risico wil je niet nemen.
0: 12-6 is dus nu te doen, omdat Verstappen die laatste sector harder gezet heeft, sneller gezet heeft. En de snelste tijd nu is 12-8. Dan weet ik niet of we die 10-8 gaan halen waar ik het over had. Maar dat geeft niet.
1: Ja, maar je hebt niet gezegd of het met of zonder tracklimit was, hè?
0: Nee, ik heb ook niet gezegd of een seconde meer of minder. Heb ik ook niet aangegeven, weet je. Doet de AWS doet dat af en toe, hè? Dan zeggen ze, ja, de predicted hitsfrist time plus of min 2/10. Maar ik kan gewoon mijn eigen regels. Plus of min een seconde of 2 seconden, weet je. Dus we zitten in ieder geval in de 8, weet je. Ik had gezegd 10-8, dan zit je in de 12-8. Dan heb ik in ieder geval 1 getal goed.
1: Achter de komma is goed.
0: Er zijn spelletjes waarmee je met 1 getal goed gewoon geld kan winnen. Ik zeg niet wat en welk, maar... Right, St. Fred en zijn vriend. Situatie met 2 minuten en 43, 42, 41, 40 op de klok is dat Oscar Piastri 91 voor heeft. Dat was een unsafe release voor Gasly, die is noted. Dat wordt normaal gesproken een teamstraf. Norris derde op 2/10, net als Charles Leclerc, Antonelli en Verstappen. Die zijn nog binnen, maar je kunt hier ook natuurlijk even je simulatie van in Q3 doen. Door hoe laat kan ik naar buiten, want hier kan je het gokken. Hoe laat kan ik naar buiten gaan om alsnog een tijd te zetten. 2 minuten. 17 rijdt hij naar buiten. Is dat wat ik bedoel?
1: Nou, gaan we die opschrijven. Ja. In de gaten houden.
0: Want als hij dan nu de vlag haalt met al deze auto's op de baan, dan weet je dus van oké, dat is het ultieme moment dat lukt. En dat gokje kunnen ze nu nemen, want als het nu niet lukt, doet het hem ook geen pijn. Ik zie niet dat Antonelli er hieruit geknikkerd wordt.
1: Nee, zeker niet.
0: Hulkenberg, 3/10 op de tijd van Piastri. Kijk, dan gaat hij dus de tijd van Verstappen aanvallen.
1: Ja, en snelste sector 2 tijd.
0: Ja, dat zeg ik.
1: En een lekkere toe.
0: Van Hamilton. Daar vond ik dat hij net even te veel zat. Wat hij zat. Gaat hij dus Verstappen voorbij. En Verstappen en Leclerc staan binnen. Hamilton heeft zelf wel die toe opgepakt, zeg je dat? Kijk, hier zie je het. Projected time 13.4. Min of meer 2/10. Nou, dat is dan dus de cut-off time 13.4. Ja, dan moet het nog wel een tandje harder. En dan zit Lewis Hamilton nog niet aan de goede kant. Als dat hem gaat worden.
1: Stroll naar de P13. 13e tijd. Net achter Alonso nog. Van Norris nu de snelste sector 2 tijd neerzet. En Gasly naar de 5e tijd gaat met een 1.13.1.
0: Leclerc en Verstappen hebben de gok genomen. En dan zie je gelukkig voor Verstappen. Dus ze schuiven er allemaal dicht tegenaan. Maar niet zomaar voorbij. Hamilton zou dat moeten kunnen doen. Lawson zou dat ook moeten kunnen doen. Norris gaat naar 2. McLaren 1-2 op dit moment. Met Piastri en Norris op 85.000ste daarachter. Bottas 21, Perez 22. Sainz, Bortoletto, Berman, Ocon, Bottas en Perez staan waar ze staan. Kijk, bingo. Daar gaat Lindblad. Voilà, Hamilton en Russell. Kijk dan. Hamilton deed dat slim. Daardoor 2e tijd.
1: Ocon na 14e tijd ook niet heel veel verbeterd dus.
0: Tsunoda gaat naar 7. En Verstappen zakt naar 11. Dit wordt er weer zo een hoor. Dat hij straks gewoon als 15 of 16e overblijft terwijl hij binnen staat. Nou, het voordeel is, ik zie op dit moment, en de vlag hangt uit, nog maar één auto die een beetje bezig is. Bortoletto. Maar die zorgt ervoor dat Max nu 12e is. En daarachter op dit moment niemand met een dikke verbetering, behalve Carlos Sainz. Sainz zal wel weer zo'n rondje rijden dat het een goed rondje is, maar dat hij net niet doorkomt. Weet je, krijg je dat weer. Staat nu 20e. Ja. Dat, dit dus.
1: Iets met net niet, hè?
0: Iets met net niet. Ja, en dan ook nog maar op 200ste van zijn teamgenootje. Dus het is ook gewoon helemaal niks. En niks is weinig. Maar er zijn vlaggen gevallen en er zijn oordelen geveld. En de cut-off tijd zou dus volgens Edemer 13.4 zijn. Met min of 2/10. Hij is dus 13.5. 13.55. Verstappen rustig aangebleven. En dus als 12e door naar Q2. Lindblad, Tsunoda. Lossen dan 14e, 13.9. Doet wel zijn best, maar het ziet er toch niet helemaal lekker uit. Oh, dat is de laatste rondje. 13.3 is zijn volle ronde.
1: Nou, verbetert een paar duizenden, maar blijft het op de 14e tijd steken.
0: Oké, maar Max heeft 13.2 staan, dus ja, hoeft hij zich niet voor te schamen.

0: En dan is het eigenlijk weer een dramatisch weekend voor Science. Tot nu toe, wat je al zei. Top 10 gestart elke Grand
1: Altijd.
0: Prix.
1: Tot op heden, ja.
0: En nu Q1 eruit.
1: Ja. Pijnlijk. Mist hem dus met 22.000ste van een seconde. Komt ie.
2: P17.
3: Yeah, well, it's okay. No, car was good.
1: Okay. Well, that's okay. En daarna verstond ik hem niet.
0: Volgens mij zei hij, the car is good. Maar het lijkt me heel sterk dat hij dat nu zou zeggen.
1: Tenzij zijn balans dusdanig veranderd is dat hij in ieder geval er wel mee om kan. En hij zet natuurlijk in zijn laatste vliegende ronde wel zijn best persoonlijke tijd neer. Die dus op 22.000 zit van die van zijn teamgenootjes. Dus dan denk ik, als je daar eerder achter gestaan hebt, dat niet best is. Stroll zijn beste Q1 performance in de laatste 18 Grand Prix. Staat 19e. Dat is toch lachwekkend. Ja, Berman is de weg kwijt. Slechtste Q1 voor een Haas in 2026.
0: Niet sterk. Terwijl hij aan het begin van het seizoen juist ook gewoon het nakijken gaf.
1: Ja, maar ja, daarom heb ik zo'n enkel aan die Fransen. Je moet ze altijd in de gaten houden. Ja. Die is altijd toch weer bezig in een ditje. En Ocon is natuurlijk ook geen pannenkoek, laat dat duidelijk zijn. Maar er is ergens nu, er zit iets niet helemaal lekker bij Ollie Berman. Het lijkt wel alsof hij zeg maar zijn vrije geest kwijt is. Of hij na is gaan denken hoe hij hard moet rijden.
0: Nou, waarschijnlijk wel weer een herhaling zien van de unsafe release van Gasly.
1: Ja. Nou ja, er moet even iemand remmen. Ja, oké, maar goed. Ik ben in ieder geval blij dat we geen boordradio hebben. Die we in het verleden hebben geschat. That was dangerous. Weet je niet?
0: Terwijl je 5 km per uur rijdt.
1: Ja. Nee, je krijgt een team een straf voor. En dan is de VIA weer $5.000 rijker. En dan is het allemaal weer goed. En dan is het allemaal weer prima en gezellig. Er is ook voor de tweede achter en volgende keer de langzaamste in de kwalificatie. Dan staan die Cadillac natuurlijk niet altijd zomaar van, maar ja, hij is wel nu twee keer stijf langzaamste. Terwijl natuurlijk, volgens mij heb ik die in de zomerbreng nog voorbij zien komen. In een social media post. Ik ben nog steeds een van de beste coureurs.
0: Ja, als je het plaatje nu omdraait, inderdaad. De grid.
1: Nee, ze hebben de dubbele punten komma vergeten. Ja. Ik ben nog steeds een van de beste coureurs in Mexico. Dan heeft hij helemaal gelijk.
0: Dat zeker weten. Ja, nee, het is...
1: Nou ja, Pato Ward. Is ook officieel ook Mexicaan. Ja.
0: Maar die heeft geen Formule 1-ambities meer. Dus nee. dat zal hij niet waarmaken.
1: Ja, die had Brian Hurta of Colton Hurta ook niet moeten hebben, volgens mij.
0: Nee.
1: Ook een pijnlijk verhaal. Maar goed, Ocon is door. Samen met Albon. Dus laten we het even zeggen wie er afgevallen zijn. Hoe pijnlijk ook. De Spanjolen. Carlos Sainz, Alonso, Lance Stroll, Oliver Berman, Valtteri Bottas en Checo Perez. Lawson heeft weer iets gedaan met de maximum delta line. Maar dat krijgen we 100 keer tijdens een kwalificatie in de vrije training. Dat doen ze om niet in de weg te zitten. En als ze later uit kunnen leggen dat ze het doen om niet in de weg te zitten, dan gaan de stewards ze niet in de weg zitten door ze niet te bestraffen voor het in de weg zitten wat ze niet deden.
0: Moet
1: je ze uitschrijven dit?
0: Dat schrijf ik me even uit, inderdaad.
1: Precies. Soms vraag je je af, komen die mensen nou voor het feest of komen die mensen nou voor de race? Ik denk dat het een beetje 50-50 is. Er zijn natuurlijk ook van die landen waar je, dat is nog veel erger, in Miami vinden ze het maar lastig dat hun feest onderbroken wordt door zo'n wedstrijd. Nou, zo zitten we in Nederland nog net niet in. Hier, de track limit. Nou, geen track limit. Gewoon een mega moment van Gabriel Bortoleto uitkomen Tarzan op de curb dat hij hem bijna kwijt is. Voor de kwalificatie was er een driftauto op het circuit en de L'Oreal met beide deuren open, maar dit was ook niet.
4: What the f am I doing there?
5: No worries, it's okay. We are through. How was the goal?
1: Goeie tekst ook. Wat ben ik aan het doen? What the fuck am I doing here? Ah, geen probleem, joh vriend. Je bent door. Oké, dat is goed.
0: Ja, dat is wel lekker. Op dat punt genoeg auto's vroeger wel eens daar de muur zien raken, maar hij houdt hem goed eruit.
1: Wat weten we voorafgaand aan Q2 is dat Kimi Antonelli hier vorig jaar één plekje tekort kwam om door te gaan naar de top 10 qualifying. Net riep ik al het Verstappen risico nam. De laatste keer die dat deed was in Oostenrijk. Toen had hij nog 400ste over om wel door te gaan. Toen bleef hij ook op een gegeven moment binnen staan bij Q2. Norris kwam ook dichtbij. 78.000 toen hij er bijna uitgeknikkerd werd aan het einde van Q2 in Silverstone. En Red Bull en in dit geval dus Verstappen en Lawson waren in Q1, waar we net waren, maar 12e en 14e. Maar Verstappen heeft die run, de laatste run overgeslagen, dus dat is simpel. Alpine in de top 10 zou ook bijzonder zijn. De laatste 5 wedstrijden van dit seizoen tot op heden niet gelukt. Albon zit al 22 wedstrijden zonder een top 10 qualifying. Oei. Ja. Ja, er zijn ook over pole positions. Er zijn natuurlijk ook gewoon van die mooie lijstjes te vinden. Dat je denkt, ja, is dat alweer zo lang geleden. Laatste pole voor Piastri, 12 Grand Prix geleden. Laatste pole voor Verstappen, 11 Grand Prix geleden. Laatste pole voor Leclerc, 21 Grand Prix geleden. Laatste pole voor Lewis Hamilton, 70 Grand Prix geleden. Want sprintpoles werken niet mee. Goed. Even een dingetje wat ik wel vaker roep. Verstappen gaat normaal gesproken van Q1 naar Q2 met stappen van 3 tot 4 tiende van een seconde. Ik heb in de afgelopen Grand Prix ook vaker gezien dat er jongens zijn die van Q1 naar Q2 stappen maken van 6 of wel 7 tiende van een seconde. Dat zijn echt mega jumps. Goed, laten we ervan uitgaan dat Verstappen 4 tiende zou kunnen winnen op wat hij nu rijdt. Ja, dan komt hij in een 1-12 achterrecht. En dan had hij precies gezeten op de plek waar het wel oké was. Want dan zit hij 2 tiende van bijvoorbeeld de tijd van Lando Norris af of Oscar Piastri. Dus daar zou hij wel voor kiezen. En dan gaan we het dus over 4 tiende wat hij moet winnen. Maar goed, wat hebben ze bedacht? De klok loopt in Q2. We zijn dus nog op dit moment maar met 16 voitures. 13 minuut 54, 53, 52, 51, 50. En Verstappen lijkt dan 2 runs te willen gaan maken, omdat hij zo vroeg naar buiten gaat. Toegejuicht door vele fans. Ik moet toegeven dat de plaatjes van Zandvoort, zoals het er nu bij ligt, dit is wat je wilt zien. Dit is het mooiste. Dit is wat je niet wil missen. En vandaar dat we blij zijn dat we ze hebben en dat we ze zien. De klok gaat gewoon weer helemaal op nullen. Laat ook dat duidelijk zijn voor mensen die misschien niet altijd kijken. Het is niet zo dat ze nu harder moeten rijden dan dat er in Q1 gereden is. Dat willen ze wel. En dat lukt ook vaak wel. Maar goed, stel je even voor, bam, er komt nu regen. Ja, dan zijn deze tijden langzamer. Maar ja, ze zijn al door. En de klok gaat gewoon op nul. Zo simpel is het.
6: Als we zien Verstappen zijn eerste run, doet hij ook op gebruikte banden.
1: Ja. Weer. Ja, daarom zeg ik, dat geeft mij aan dat hij 2 runs wil gaan maken. Albon ook naar buiten op gebruikt. Voor Albon toch wel redelijk oké, want hij heeft nu Sainz uitqualified. Maar dat is al voor de 2e keer dit jaar. De andere keer was in Monaco. Berg voelt zich natuurlijk ook gewoon altijd thuis op de Dutch Grand Prix. Over de grenzen Kerkrade geboren. Spreekt wel wat Nederlands. Eigenlijk best heel goed. Maar wil het meestal niet aan. Als hij mag kiezen, zegt hij toch: doe maar Engels of Duits. Maar hij is best oké. Hij gaat voorlopig sneller rond dan dat Verstappen dat doet op zijn gebruikte banden. Niet normaal.
6: Daar kan hij 12-8.
1: Verstappen dus. Oh, die heeft een hele rustige ronde gereden nog. Zie je dat? 21. Vandaar. Russell en Antonelli slaan even toe met George Russell 11-9. Dat is een sprong van 12-9. In Q1 naar 11. Dat is een volle seconde eraf. En dus als hier nog een seconde afhalen, komen we op 10-8. Hè?
6: Ik wou net zeggen, 10-8 komt in de buurt.
1: Nou, je weet niet wie het zegt. Nee, dat gaat. Ik zie er niet nog een keer met een seconde gebeuren, maar goed. Nu is Max wel gaan aanzetten. Dan heeft hij 1 paarse mini-sector. In sector 1 zit hij op dit moment in bocht 10. De bocht zonder naam. Uitaccelerend richting de Hanseert-chicane. Het stadiondeel. Mooie vrije baan voor zich. Leclerc zit achter hem op het asfalt.

0: donkere, rommeligende geluid komt van de Curbstones af en dan gaat naar P3. Maar ja, daar zijn nog geen Ferraris en McLarens. Maar gaat van 13-2 naar 12-6. Dat is dezelfde tijd die de jongens in Q1 hadden. Dus hij loopt eigenlijk een Q'tje achter. Zie je dat? Had 13-2 staan, pak 12-6. Situatie met 10 minuten en 32, 31, 30, 29 nog te gaan. Russell, Antonelli, Verstappen, Hulkenberg, Norris, Lawson. Maar goed, Norris en Lawson en Leclerc zitten nog niet in normale tijden. Want daar komt Albon naar P5, wat hij natuurlijk nergens nooit gaat vasthouden. Er zijn dus heel veel jongens die nu een rustige outlap doen. Dat lijkt mij meer om gewoon even de plek te vinden en daarna door te stampen.
1: Ja, of die banden natuurlijk iets soepeler in het binnen te trekken. En niet meteen outlap hebt en meteen gaat vol de kwalificatieronde in gaat zetten.
0: Ja, maar Max reed op gebruikte.
1: Ja,
0: die hebben dat niet nodig. Leclerc, Norris, allebei met een paarse sector. Leclerc, middensector in het paars. Norris, de eerste sector in het paars. Deze ronde van Leclerc is goed. Goed genoeg. Bam. Oei. 49.000ste. Het verschil met de tijd van George Russell. En dan moet Norris nog komen.
1: Twee keer paars.
0: Ja, die gaat er vol onderdoor. Nou ja, wat heet vol? 10e, 1500ste, zal ik maar zeggen. Boah, 500ste. Norris. En want dan naar de 4e tijd. Daardoor nu Verstappen op 6. En dan mist alleen Piastri eigenlijk nog daar. Eerst maar eens kijken wat Ocon doet. Ocon sluit aan op de 9e stek. We hebben dus Norris op 500ste gevolgd door Leclerc. Dan op 99.000 Russell. En daar is Piastri op 26.000ste. En we hebben er weer 3 binnen 76.000ste van een seconde. Je kunt bijna niet met je ogen knipperen. En dan Verstappen op 7 en Lawson op 8. Lawson maar 4.000ste langzamer dan Verstappen. Dat is goed, hè? Zal hem echt veel vertrouwen geven. Gasly sluit daar achteraan. En dan moet er alleen nog de kleine verrassing tussen komen. Dat zou dan een Racing Bull moeten zijn. Maar anders denk ik dat hij redelijk staat. Want nu gaat ook Colin Pinto de top 10 in. Er staan de beide Audi's erbuiten en de beide Racing Bulls. Mag toch hopen dat er van beide teams eentje nog net of wel even wat gelukkiger maakt. En dat doet ja, Lindblad. En die duikt naar de 7e tijd. Daardoor staat Lawson in één keer weer op de wip. Ik zou Lawson persoonlijk echt gunnen dat hij door mag naar de top 10 qualifying. Hè? Dus... Maar ja, dan zijn er nog andere jongens. Yuki Tsunoda, die heeft nog geen tijd gezet. Lindblad op 7. Dat moet Tsunoda ook wel kunnen.
1: Zet in ieder geval goed de eerste sectortijd neer, Tsunoda.
0: Toch nog wat wolken boven het circuit, maar ik voorzie geen hele grote narigheid. Ik denk dat we dit wel droog moeten wegpoetsen. Ja, en wat te denken als nu Hulkenberg en Bortoletto ook nog die top 10 induiken, ligt eraan waar. Maar dan wordt het voor Lawson en Verstappen lastig. Want het zit zo dicht bij elkaar. Aan de andere kant, als er maar 4.000ste is, is het ook moeilijk om hem ertussen te prikken. Wat doet Tsunoda? Ta! Erachter. En net erbuiten. Hulkenberg. Wel een tijdsverbetering, geen positieverbetering. Is een blijf 13e. Dan Bortoletto, die zojuist nog riep, wat ben ik aan het doen? Nou, die gaat nu naar P8. En zet daarmee Lawson op de wip. Zo, joh.
1: En ze gewoon plek 9 tot en met plek 12, maar binnen 10 ook.
0: Mooie Q2, is niet normaal. Ja, geweldig. Verstappen 9e op 0.80. Gasly, sorry, Lawson 4.000ste langzamer. Gasly op 0.86, Tsunoda op 0.87. Colapinto op 0.96 en dan Hulkenberg op een volle seconde. Dus er zit maar 2/10 tussen de 9e plek en de 14e plek. Ook kon een Albon zijn gezien. Geweldige Q2 dit, zeg. En ook nog een keertje bovenaan, zo dicht bij elkaar. Ongehoord. Maar waar haal je hem vandaan? Niet vergeten. Frico eten, dat was van heel vroeger. Verstappen heeft een run gedaan op gebruikte band.
1: Ja, ik zat toevallig ook op de sectortijden te kijken. En vooral in sector 2 verliest hij echt wel veel, hoor. En dat gaat in ieder geval hopelijk. En dan gaan we ook wel vanuit als de nieuwe banden eronder gaan, dat daar ook wel een klaptijd wel eruit gaat komen. En Lawson, die stond natuurlijk wel op de nieuwe band. Dus die moet nog even aan de bak.
0: Even helpen, sector 2. loopt van vlak voor het schijfvlak tot vlak voor de Hanzeerbocht.
1: Ja, dus alleen maar bochten.
0: Ja, oké, okay, cool. Nou ja, maar dan ja, hebben de mensen een beetje een idee. Als je Zandvoort een beetje kent. Kijk, daar zijn wel verse stoffen, maar die zijn voor Liam Lawson. Nou, die gaat ook best wel oké. Okay, hij heeft natuurlijk nu top 10 qualifying. 3 wedstrijden achter elkaar gehad. Bortoleto in Spa. Hulkenberg in Hongarije. 2 keer achter elkaar. Ging zelf zitten kijken waar die derde was. Maar die was er niet. Vijf minuut, 15, 14, 13 nog te gaan in Zandvoort. Wij zijn bezig met het tweede deel van de kwalificatie. En we op dit moment even in het rustpuntje zitten. Veel mensen binnen, maar al wel weer jongens naar buiten voor hun run. Leclerc en Russell en Hamilton en Antonelli en Verstappen en Lawson. Maar ja, die Gasly's, Tsunoda, Colapinto, Hulkenberg, ook wel en Albon staan nog binnen. En dat is de groep van 11 tot 16. En dat is de groep die, als ze zo dadelijk als laatste gaan, de mannen daarboven denken, oké, ik ben er. En dan, net als net, ointing, één ointing, één twee ertussen. En dan wordt het lastig.
1: Ja, daarom denk ik dat Verstappen ook zo vroeg naar buiten is gegaan. Want als hij snel één ronde neer kan zetten, heeft hij nog tijd, als ik een beetje kijk, voor één cooldown ronde. En ja, daarna nog een keer te doen.
0: Ja, maar dan heeft hij ook de brandstof ervoor nodig. Dus ja, dan compromitteer je weer die eerste run. Want is hij dan nu wel opnieuw wel naar buiten? Ja, precies. Ja. Mag ik het bot zeggen? Ik denk het niet. Want dan ga je te veel die eerste run compromitteren. Omdat je brandstof nodig hebt voor die volgende. Je kunt gelijk hebben hoor, maar dan moet het gewin aan minder brandstof in je auto opwegen tegen het verlies aan grip van je banden.
1: Zeker weten.
0: Maar goed, als zij dat kunnen uitrekenen, ja dan godzegen de greep, geen probleem. Nu dus wel alles en iedereen buiten. En nou, gaan we 3 minuten en 55, 55, 54, 53 nog meemaken. 12-4 hè? Hey. Nog lang geen 10-8. Maar in de baan zit 11-5. Dan kan weer 17 vanaf. Kom op 10-8, hè? Zeg het maar.
1: We tellen ze langzaam naar beneden toe.
0: Zij zeggen dus ook dat we een seconde harder gaan. Cut-off tijd 12-4. Verstappen heeft staan 12-6. Dus die is niet safe. En dan is Lindblad ook niet safe. Alleen de top 6 zou dan safe zijn. Zoals hier nu voor staat. Piastri, Norris, Leclerc, Russell, Hamilton en Antonelli. Die zitten binnen de berekende 12-4. Spanning loopt op Zandvoort. Wie, oh wie, gaan er naar de top 10 qualifying. Het blijft geweldig om te zien als Verstappen door dat stadiondeel erheen rijdt. Dat er uit de tribune, zeker niet bij iedereen. Maar er zitten ook die mensen die daar zo'n vuistje doen van kom Max. Alsof hij het hoort. Weet je, dat vind ik echt geweldig. De hoeveelheid vaders en zonen en dochters, opa's met kleinzonen zo die hier naartoe komen. Dit is wat je in de toekomst gaat missen. En daarom dat ik het verstandig vind dat ze erbij zijn. Je kan het maar afvinken. Heeft Max last van wie daar zit? Gasly zit daar, die is vaak probeert echt aan de kant te gaan. Niet optimaal, maar ook niet heftig in de weg. En dan rijdt Bortoleto daar heel langzaam. Nou zal Gabri het leven van Max niet zuur gaan maken. Want die vinden elkaar veel te aardig. Daarvoor zit dan weer Albon. Stap is bezig aan een persoonlijke verbetering. Er zit maar te weinig groen en te weinig paars in. Nu gaat hij wel beter. Die middensector, maar goed, logisch. Want daar had hij straks gebruikte banden. En zit hij nu met een nieuwe set. Alles en alleen. Bortoleto al aan de kant. Je moet wel een jump komen. En het liefst een jump die hem in de top 4 weet te brengen. Als dat niet gebeurt, dan kon het lastig worden. Maar goed, hij moet eerst nu nog die tijd hebben om door te gaan naar Q1. Bam, derde, kijk. Lekker. Ja, dit is wel even een relief, om het zo maar even te zeggen. Maar goed, het zegt nog niks, hè. Maar hij zit in ieder geval in dat setje. En zit binnen 2/10 van wat er is. Lawson klimt mee naar 7. Klok op 1 minuut 22. Antonelli haalt deze tijd niet. Voor nu, maar het is nog maar Q2. Lando Norris, boom. Gaat even naar de snelste tijd. onderling verschil 13.000. Ze verstappen nu als best of the best op 2.10. Dus de McLaren is op dit moment even in een eenzaam land. Maar de Ferraris moeten nog komen. De Mercedes geloven het wel, denk ik. Bortoletto zit erin. Hulkenberg haalt het niet. Hulkenberg lijkt klaar. Dat is niet zo nodig. Hulkenberg, Colapinto, Ocon, Albon. Ja, volgens mij staat er niemand tussen die je niet hoort. Ja, Gasly af en toe.
1: En Bortoletto en Limbad hebben gewoon laten zien afgelopen Grand Prix dat ze regelmatig in Q3 gewoon thuis horen.
0: Tuurlijk.
1: Maar Bortoletto... Gasly zit er dicht op, hoor.
0: Is dat zo?
1: 41.000 op de tijd van Bortoletto.
0: Aha. Nou, goed in de gaten houden. Hij heeft wel wat grijs paard in de derde sector. Het zal ons spannen. Eerst wat Bortoletto zelf kan doen. Die klimt zelfs een plekje, dus daarmee kan hij net safe zijn. Zit Tsunoda er dus nu net buiten. Ah, Gasly haalt het niet. 91.000, dan komt hij tekort op de tijd van Lindblad. Tsunoda op een tijd van een tiende op Lindblad is niks om je voor te schamen. Lawson op een tijd van 14e van Verstappen is ook helemaal niks om ze voor te schamen. Want dat heeft hij. De twee keren dat hij reed, stond hij met alles maar ook stijf achteraan. Dat hij veel te veel geloofde in zichzelf dat hij dat wel allemaal even zou gaan doen. En dit is wel, wel oké. Okay. En dit is ook wel lekker dat hij in die top 10 qualifying staat. En dat gun ik hem ook wel. Lindblad er dus uitgenast doorheen. Zo kan je het zeggen. Onderlinge verschillen weer heel klein. Echt bizar. Wat hebben we hier nog? Lewis Hamilton. Wil je het aanremmen? Ja, niet zo ver als de vorige keer, maar weer. Hij heeft het niet lekker in de Tarzanbocht. Hij voelt zich daar niet helemaal van nootje. En Doras 7e, Russell Antonelli 5e en 6e. Ook allemaal met problemen. Kies hier zelfs The Long Way Home. En dat voor een nieuwe set.
1: En apart is, de wind staat eigenlijk hier precies op de neus. Dus je zou meer grip moeten krijgen natuurlijk.
0: The Long Way Home. En dat voor een nieuwe set.

0: van wordt letters gehad. Of misschien is het ook wel blijheid van yes, ik ben er. Want eerst vroeg ze zich af, wat ben ik hier aan het doen? En we gaan dus top 10 qualifyen met Arvid Lindblad, Gabi Bortoletto, Liam Lawson, Lewis Hamilton, George Russell, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri en Lando Norris. En dan heeft Verstappen dus... Komt hij aan?
1: We're lucky.
0: Lindblad. De streepjes in het Engels willen zeggen, fuck, we're lucky. Ja, we hebben geluk gehad, dat klopt. Want de onderlinge gaten zijn niet groot. Het is een tiende. Wat doet Verstappen? Die zet dus in Q1 een tijd neer van 13-2. En die gaat dus naar 11-8. Hello. Nou, dat is 1,4.
2: Ja, bijna 1,5 seconden inderdaad. 1,4.
0: Nou, hou hier nog eens 1,4 van 8. Maar 1 seconde vanaf. 11-8, kom je op 10-8. Zou het zijn, hè? Maar wij met heel veel mensen dachten, nee, dat gaat toch niet gebeuren.
2: Na Q1 naar Q2 is een seconde voor de meesten. Waarom niet van Q2 naar Q3? Alles kan nog steeds, hè?
0: Nee, ja, ze gaan natuurlijk met nog steeds minder en minder en minder en minder brandstof aan de sloes.
2: En we zien het, de baan wordt ook steeds sneller.
0: Er staat er iemand in een leeuwenpak. Die komt vanavond thuis en heeft tegen je gezegd, wat heb jij gedaan? Jongen, ik heb gewoon 30.000 man vermaakt. Oh ja, weten zij het ook? Nee, ze hebben geen idee. Want ik stond in een leeuwenpak. Nou, ik zal het maar verklappen. Het is Jack Ploy. Gekkenhuis. Even terug serieus, Max. Had jij die sprong verwacht bij Verstappen?
2: Nee, eigenlijk sowieso niet. Nee. De stap van Q1 naar Q2, echt een seconde. Dat had ik niet verwacht.
0: Ja, meer?
2: Ja, meer voor Verstappen meer. Maar voor de meesten is het toch een seconde. Ja. Maar inderdaad voor Verstappen, ja. 1,4. Dat is echt wel intens. Maar ook natuurlijk, een nieuwe band zit er ook tussen.
0: Tuurlijk, maar je hebt ook geroepen, de baan wordt sneller. De baan wordt sneller. De auto's worden lichter. Het vertrouwen wordt groter. Het rubber wordt neergelegd. Zit er een hele grote negatieve verrassing in van mensen die vooralsnog de boot gemist hebben, vind jij?
2: Nee, niet heel erg eigenlijk. Het gaat eigenlijk wel naar behoor, naar verwacht, denk ik zo.
0: Ja.
2: Het is goed om te zien dat in ieder geval Verstappen op nu de derde tijd 2/10 staat. We hebben dat gisteren gezien dat er iets meer was. Dus is bij Red Bull zijn er sowieso stappen gezet richting de goede afstelling.
0: Nou ja, waarvan die voor de sprint al liep. We weten wat we willen veranderen, maar we kunnen het nu niet doen. Als je dan eens even de grote vier pakt, hè, McLaren, Red Bull, Ferrari en Mercedes. Dat betekent dus dat al die anderen zijn aan het knokken voor twee plaatjes in die top 10 qualifying. En dan vind ik het wel weer leuk om te zien dat daar een Audi en een Racing Bull staat. Dan is het jammer voor Pierre Gasly. Je ziet het, op een paar duizend is het eruit dat het hem net niet gelukt is. Maar ja, dat is als het zo dicht bij elkaar zit. Yuki Tsunoda hoeft zich nergens voor te schamen. Gaat ook even, pak toch een stap van 4/10, hè, van Q1 naar Q2. Wat eigenlijk best een normale stap is.
2: En dat is vaak de stap die we normaal gesproken zien.
0: Ja.
2: Dan hier lekker feest wordt gevierd tussen Q2 en Q3 door.
0: Ja, je zal nu ergens in Pakistan of India de Grand Prix van Nederland zitten te kijken. Je ziet die mensen en dan denk je, hebben die geen normaal uitgangsleven? He? Kunnen die gewoon normaal verder? Nee, wij doen dit zo.
2: Je zal met de tv aanzet van, oh ja, Formule 1 is aan. Waarom kijk je naar een festival?
0: Een dance party. Want er zijn uit 15 landen zijn er organisaties die zijn komen kijken hoe ze dit in Nederland doen. En niet gedaan hebben hoe ze dit doen. Want het is nog steeds as it is. Het is wel pijnlijk voor Gasly dat hij voor de zesde Grand Prix op rij net niet die top 10 qualifying haalt. Yuki 12e was hij ook bij de sprintrace, dus dat is op zich wel goed. Hulkenberg doordat hij nu 13e is, 6-6 in Bortoletto. Met het head-to-head qualifying dit jaar.
2: Nee, kijk ook gewoon Tsunoda zit maar een 10e achter Lindblad.
0: Nee,
2: dat is toch echt mega knap.
0: Ja, er is op zich niks mis mee. Weinig meegedaan. Wie is daar de brutaalste van de Red Bulls? Dat is Max, denk ik. Even dacht van, wacht even, twee Mercedes achter elkaar, dan gaan we die goed vinden. En Leclerc denkt, ik wacht nog wel even. Uiteraard natuurlijk in dit laatste deel van de kwalificatie alles en iedereen op de zogenaamde nieuwe softband. Want die heb je hiervoor. Ja. Ga maar zeggen wie hem pakt. Laten we eruit gaan dat het een McLaren wordt. Dat zijn niet jongens die echt de pols aan elkaar krijgen. Lando heeft er 17 in zijn carrière. En Oscar Piastri 6 tot op heden. Verstappen zit dan al op 48.

0: Dat is op zich knap. Leclerc 27, maar dan Lewis Hamilton 104 in zijn leven al met elkaar gereden. En dat begon allemaal in Canada 2007. Dat is bizar. Het wachten is op het groene licht. En het is Antonelli die helemaal vooraan staat. En dacht van ja, laat mij het maar doen. Het zonnetje is weg, hè? Laat ik dat voor opstellen. Ze hebben natuurlijk allemaal vanochtend ook gezien wat gemeenschap kwam. 13 minuutjes en daar is de lamp op groen en zijn we onderweg. Dat was inderdaad Verstappen die ertussen gesprongen was, zeg maar even. Lokale tijd nog net geen 5:10. Temperatuur nog steeds 17 graden, dus niet heel zoveel gezakt. De baantemperatuur een fractietje gezakt. Kan hard gaan in Zandvoort, hè?
1: Nou, vochtigheid ietsjes omhoog, maar ook maar 3%. Nu 60% luchtvochtigheid. Dat we hier dat kijken wat hier? Er met Mercedes...
0: Ja, nee, dat is Max. Kijk, dat zei ik. Dat is Max. Hoppatee. Ja. Niet spannend.
2: Ja, we hebben George crying. Ik weet niet wat dat pit release, but it's nothing unsafe.
3: No, nothing much.
1: Geweldig.
0: Precies wat ik dus ook zeg. Niks spannend. Maar dat Max ook zegt, ja, dan waarschijnlijk George zit op de radio te janken. Crying on the radio. Maar dat is dan weer Giampiero. Nothing Max. Ook niet aanvullen of niet van hou je mond. Of alleen maar Nothing Max. Er is niks aan de hand. Ik zei het al, hij poerde en hij pierde hem ertussen.
1: Ja, ja.
0: Of dat ze gezien. Ja, Piastri denkt, het zal mijn tijd wel duren. Kom maar aan. Kom maar op met een geit. De sectortijden. Ja. Topsnelheden liggen ook wel weer lekker hoog hoor. Dik boven de 324 km per uur. Moet natuurlijk wel een tootje hebben. Wat zegt Russell?
4: Is it still looking for hit?
0: Kijk.
5: Yeah, so we expect it to be within the last 5 minutes of the session.
0: Dus toch nog ergens een bui vandaan. Vandaar.
1: Nou, zie je de draden erbij pakken?
0: Even snel spieken. Even play zetten.
1: Nou, de wind is ook flink gedraaid. Komt nu uit het oosten.
0: Buien komen gewoon diagonaal uit het noordwesten.
1: Als je kijkt op het weerbericht...
0: Het is weer zo'nzelfde druppel. Zo'nzelfde bui als vanochtend, zo'n klein rondje.
1: Ja, als je hier kijkt alleen op het weerbericht van de Via die wij doorkrijgen... is het vanuit het oosten waar de wind komt.
0: Ja. Waar ze dat paaltje hebben staan.
1: Ja, volgens mij zit iemand gewoon met zijn handen voor.
0: Ja.
1: Maar we zien ook de vlaggen, daar kijken we ook naar. Ja, die komen gewoon uit het westen. Niet gaan het stadiondeel zien.
0: Niet gaan jagen vanwege het paars van Verstappen. Want er is nog geen tijd gezet. Vandaar. Ze zullen wel ergens gaan openen in de 22ers. En daarna weer die tijd naar beneden gaan zien te schroeven. Ja. Allemaal relatief rustig beginnen. Dus en toch die ene ronde de boel op temperatuur krijgen. Max opent in 20-1. Lawson 22-2. Antonelli 22ers. Rain in 5 minutes. Hetzelfde als bij de sprint. Dus deze is wel een belangrijke. En vooral waar, want we hebben vanochtend ook in de sprint gezien... dat we zagen dat de jongens vooraan die al eerder door de Arie Luijendijk bocht kwamen... hadden nog een redelijke rondetijd. Die anderen, waarvan ik riep, ja, die zijn ingekakt, nee.
1: Dat was 6 seconden langzamer al.
0: Die konden niet meer vol door die Arie Luijendijk bocht heen. Beetje bij de lijn van Antonelli in de Mastersbocht. En daar begint hij een beetje overstuur te krijgen. Dit is geen perfecte ronde van de jonge Italiaan.
1: Maar Norris met een 1-11-3...
0: Norris is goed. Hij heeft hem lekker vroeg op de klokken gezet. Antonelli is sneller in de eerste sector. Piastri sluit aan met 1-11-5. Stappen heeft die 20er nog staan. Daar komt Antonelli, vierde. Bortoletto stond daar, daar komt hij net naartoe. Daar komt dan Verstappen aan... vierde.
1: Wel maar 2008 Antonelli, terwijl Russell naar de tweede tijd schiet.
0: 1 Norris, 2 Russell, 3 Piastri, 4 Antonelli, 5 Verstappen, 6 Lawson. Antonelli en Verstappen dicht bij elkaar. Komt die tweede runner nog? Wil je hem nu maken? Neem je het risico? Oftewel, ram je door. Of zeg je van, we maken de pitstop en we gaan alleen weer snel naar buiten.
1: Leclerc naar de vierde tijd.
0: Oké. Okay.
1: Zit wel weer dicht bij elkaar, hoor. Leclerc, P4. Verstappen, zesde tijd binnen een honderdste.
0: Piastri op 0.23, Leclerc op 0.32, Antonelli 0.33, Verstappen 0.33, Lawson 0.46. Ga hem eraan staan. Wat kan Lewis Hamilton? Ik vond hem tot op heden nog niet indrukwekkend, maar dat zegt bij Lewis niks. Het blijft niet indrukwekkend. Hij heeft geroepen, ja, ik ben nog steeds gekost met de verandering die we aan de auto gedaan hebben, maar verander het dan terug. Maar dat is het ook niet.
1: Nee, gewoon een slechte sector 1. In sector 2 en sector 3 is hij even snel als Leclerc. Maar verliest eigenlijk alles gewoon in de eerste sector.
0: Ja, en wat is dan alles 17e van een seconde, weet je? We hebben het ook nog een keer over twee keer niks.
3: Zo weinig.
0: En dit hadden we in dit kampioenschap al helemaal niet verwacht. Daar moeten we ook heel reaal zijn.
1: Ik weet nog de eerste race.
0: We hebben vorig jaar geroepen van, nou, forget about it, jongens. Geniet er nog maar even van, want dit gaan we geen 15 jaar meer meemaken. Maar langzamerhand beginnen de kriebels te komen. De klok staat op 7 minuten. 18, 17, 16, 15 nog te gaan. De auto's worden achterwaarts teruggeduwd in den pitboxen. Als waren het Philip Bloemendaal, die dat vroeger dan vertelde. Dat waren nog open pitboxen. Daar zaten gewoon die vrouwen nog te lapcharten. Of die zaten gewoon in die pitbox op het randje. Zaten een sigaretje te roken te kijken naar de trainingen van hun mannen. Dat is ook gewoon geweldig. Ik heb nog meegemaakt in Formule 1. Dat was het gewoon aan de achterkant. Waar ze verzuimingsbakken aan het openen om andere tandwielen erin te zetten. Gewoon in het zand. Maakt allemaal niet uit.
3: Geweldig, joh.
0: Ja, those were the days. Het is zo'nzelfde rondje op een buienradar als die vanochtend bij de sprint. In de laatste ronde van de sprint naar beneden kwam. De vraag is, gaat hij nu ook vallen? Rain in 1 minute. Ja, dit maakt het spannender dan het is. Ik zou dan wel een buienradar van een team willen zien. Maar je ziet wel,
1: Ze nemen het risico niet.
0: Ik denk wel dat we naar
1: Russell gaan.
0: Ja, mag, hè?
1: Volgens mij voorbij wie Norris.
0: Ja, Russell is dus ongeduldig. Zie je dat? Die denkt, ja, maar hou even. Ja, die denkt, ja, ik stond eerder op Paul, ik wil nu weer op Paul. Wat ik wilde zeggen, ik zie geen rare startopstelling als ik er naar kijk nu. Het is niet dat hier nog iemand staat of niet staat, omdat het allemaal zo slecht en chaotisch was. En Russell denkt, ja,
1: dat is de eerste druppels.
0: Ja, maar het kan ook omdat hij er dicht achter zit zijn. Norris, hè? Die denkt, wat jij? Ja, en zo dadelijk moet hij eieren voor zijn geld kiezen, hè, George? Gaat hij mee? Weet hij een punt waar hij hem kan pakken nu? Want dit was wel heftig mooi verdedigen van deze Lando Norris ten opzichte van George Russell. Bijna wheelbangen bovenaan. Hamilton, mag ik wat zeggen? En dat klinkt natuurlijk raar. De body language ziet er niet goed uit. Zoals hij hier naar buiten rijdt.
3: Ja.
0: Het heeft niet van, ik moet erbij zijn. Weet je, die anderen zijn nu allemaal bam, bam, bam, moet erbij zijn. Hij heeft het niet.
1: Outlet moet je gewoon meteen al vol erop zitten.
0: En als het gaat regenen, kan hij het wel. Maar ja, als het gaat regenen, komt hij nooit meer in deze tijden. Dus dan heeft het ook in die zin geen zin
1: meer. Kijk, een paar druppels op de lens. Dat zal niet zo heel veel effect hebben.
0: Nee.
1: Maar zodat we echt de flinke druppels zien.
0: Ze zijn dus wel allemaal vroeg klaar vandaag, denk ik.
1: Dat wel. Maar als we nu even naar de zee kijken, dan zie ik niet heel veel buien hangen. Misschien daar in de verte. Maar het kan heel snel richting het vasteland al komen, weten we.
0: Situatie met nog 4 minuten en 46, 45 op de klok. Norris, Russell, Piastri, Leclerc, Antonelli, Verstappen, Lawson, Hamilton, Lindblad, Bortoletto. Ik denk dat Lindblad en Bortoletto wel staan waar ze staan. Verstappen en Lawson zullen toch moeten opletten wat Lewis Hamilton kan. Of kan Bortoletto ons verrassen? Je weet het nooit. Zo jongen, in deze omstandigheden denk je, ja, wat nou druppels?
1: Russell 2,5 tiende al onder de tijd van Norris.
0: Ja, wel een gat moeten laten. Dus Norris kan, we hebben dat eerder gezien. Hè? Die in de eerste sector 2/10 pakte die in het laatste gedeelte weer verloor. Norris dan ten opzichte van Russell. Er wordt er nog wel eentje, hoor.
1: En Norris 1/2 tiende onder zijn eigen tijd. Zet nu de paarse sector 2 tijd neer.
0: Had Paul in Hongarije. Eerst eens kijken naar Gabriel Bortoletto. 8e tijd voor Hamilton. Best knap. Zit op 17e van de Paul. Dan doe je gewoon mee.
1: Antonelli naar de pol. Een 1-11-2.
0: Hatta. Wat doet Lando Norris? Bam. Die pakt hem dan weer af. Met een tiende van een seconde. En daar komt George Russell niet. Norris, Russell, Antonelli. Als dit de poging van Russell was, dan heeft hij hem gemist. Piastri blijft 4e. Waar is Verstappen mee bezig? Nog met niks. Rijdt 11-6.
1: vijfde tijd.
0: Vijfde tijd. Lawson, zevende tijd. Lindblad nu tiende. Bezig aan een verbetering, maar niet heel veel enorm spannende, grote, verrassende dingen. Eerst was er dadelijk nog iemand die zegt van ja, ik vind het nog wel droog genoeg. Maar ja, dan heb je geen nieuwe set banden meer. Dus ik denk dat ze gewoon 3 minuten voor het einde klaar gaan zijn. Lindblad haalt het ook niet. Althans, zet hem persoonlijk beste tijd neer. Hamilton is gewoon volledig afgehaakt, hè? 12-1.
1: Het zit volgens mij nog in een preparatieronde, Hamilton.
0: Is dat zo?
1: Als de ronde gaat beginnen zometeen.
0: Maar dan hebben ze een risico genomen, want iedereen verwachtte dat die regen er kwam. En dan zou het weer een hele slimme kunnen zijn. Leclerc ook maar een beetje verbetering. Dus Ferrari is in die zin, heb je goed gezien, Max, dank je, laat.
1: Ja, Hamilton nu bezig.
0: Stichijn met z'n tweeën. Nog wel bezig, maar we zien ook heel veel grijze minisectoren. Die moeten dan toch wel groen of paars zijn. Dus dan heb ik zo'n grote angst dat ze zo dadelijk misschien hun tijd of fractie verbeteren, maar niet veel naar voren springen. Wel, waar staat Leclerc ten opzichte van Verstappen als 500ste? Verstappen zit nog voor hem op de baan. Lawson is voor hem aan de kant gegaan. Charles Leclerc nu 6e, Hamilton 9e. Als er geen Ferrari bij de eerste 4 staat, zou dat een zeperd zijn. En Leclerc gaat naar 5. Ja, daar gaat even Verstappen terug. En Hamilton 0,3 op Norris. Ja, die zit ook op diezelfde tijd. Het wordt een 7e plek voor Verstappen als Lewis Hamilton niet nog meer van dit soort momenten mee gaat maken. Dan heeft hij dus wel goed gedaan door lang te wachten. Ik dacht nog even iets anders. Maar ja, dan zal hij de tijd van Leclerc er net aan moeten gaan rijden om het goed te doen. En dat doet hij.
1: Zo,
0: 5e. Ai, ai, ai. Het is wat het is. 1 minuut 22 op de klok. Altijd geen 1-10 achter, maar 1-11-3. Zal ik er toch gisteren met 3/10 vandaan, hè? Sorry.
1: Toch knap. Toch knap.
0: Hoef je niet te zeggen. Nou ja, zo hebben we een door de dreiging van regen een prematuur eind.
4: Oké, Paul. Dat staat op mijn lijf.
0: En is je... Ja, dan kom je toch ook niet op het punt dat je zegt... En daar is de Paul van Lennon Norris. Omdat ze allemaal aan het einde nog die run doen, weet je. We zitten kijken wie doet er wat, wie doet er wat, wie doet er wat. Maar hij heeft hem wel. Met George Russell op de eerste startrij samen met Lennon Norris. Het is voor Lennon Norris zijn 18e Paul. Maar voor de zomerbreak Paul in Hongarije. Hongarije gewonnen. En nu weer. George blijft wel theatraal nog in zijn auto zitten. Dat weten we, want ja, waarom? Hè, dan moet ik de vraag gaan beantwoorden. Ja, wel Paul voor de sprintquali en nu het erom draait niet. Ja, dat zal hij die P in hebben. Antonelli derde. Mooie onderlinge verschillen zijn klein. 0,10, 0,13 voor Antonelli. 0,14 voor Piastri vierde. Hamilton 0,33, Leclerc 0,39 Verstappen. 0,45 Lawson, 0,57. Goed gedaan. En dan Bortoletto 0,91 en Lindblad op een seconde. En nog even bezig om de headrest bij Verstappen los te kloppen achter zijn hoofd. Ja, het zal een tegenvaller zijn voor een aantal mensen. En ik had ook gehoopt, met name toen hij in Q2 in één keer die sprong wist te maken van Swa. Maar dan gaat hij toch nog van 11-8. Ja, haalt hij er maar 2/10 vanaf. Terwijl Lando Norris haalt er nog een keer een halve seconde vanaf.
1: Ja, hij zit gewoon weer op een halve seconde Verstappen.
0: Ja.
1: Wat hij in de sprintquali ook al had. Alleen nu nog een plekje naar achter. In plaats van plek 6. In de sprint,
0: ja, het was namelijk toch de goede laatste ronde van Hamilton. Ik had even het gevoel van, nou, die laat het varen. En toen zag ik allemaal grijs ding, maar hij ging natuurlijk laat naar buiten. Had jij goed gezien, dus die kon nog. Ja, dat deed net even de pijn. Was net even de pijn te veel, maar dat kan gebeuren. Lando Norris, pole position voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026. Daarachter dus George Russell. Tweede startrij wordt Kimi Antonelli en Piastri. De derde startrij worden Hamilton en Leclerc met ze bij elkaar. Dan Verstappen en Lawson bij elkaar. En dan Bortoletto en Lindblad.
1: De auto's die nog even naar de posities worden geduwd op de skates. Die moeten natuurlijk in Parfumé daar staan voor de foto's.
0: Ja, er is niet te veel ruimte, dus doen ze het op die manier. Duimpje ook van Oscar Piastri. Kimi Antonelli. Mooi, zo'n heel cool knikje eigenlijk. Hè? Zo'n goed gedaan vriend. Ik ga het niet te hard zeggen, want hij zei niks. Hij keek hem aan, zo met zijn ogen. Top gedaan. Ja, Verlando staat erbij alsof het business as usual is. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat het zo voelt, zoals gezegd. Als je pole position pakt voor de zomerbreak, je doet een zomerbreak en je pakt pole position na de zomerbreak, dan heb je wel het gevoel van, we zitten er wel lekker in.
1: Nu de race nog.
0: Ja, hopen dat hij het beter gedaan heeft dan voor de sprint, omdat hij toen aangevallen kon worden omdat zijn achterbanden eraan ging. Ik neem aan dat het team daar wel wat van geleerd heeft. Q1 1.12.6, Q2 1.11.6, Q3 1.11.1. Dat was de run naar pole position van Lando Norris. Wat pakt Antonelli? 13.0, 11.9, 11.2.
6: Però perso due decimi e mezzo più in settore.
0: Mezzo pizza? Hoorde ik daar nou een halve pizza? ik meende te horen mezzo pizza. Maar ja goed, dat is natuurlijk wat je wil horen van een Italiaan. Lewis toch niet tevreden, alhoewel hij natuurlijk wel Charles Leclerc te pakken heeft. Ik moet toegeven dat de onderlinge verschillen 600ste. 1.11.94 om 1.11.49 om 1.11.55. Dus 600ste. Dat is niet veel, maar ik had... En met mij vele meer verwacht van Ferrari. Als ik dan flauw ga zeggen, ook van Max zelf. Maar ik had eerder al geroepen, als hij hem op die derde plek weet te krijgen, zou ik het heel knap vinden. Maar het zat er niet in. En Laurent Mekjes was gisteren ook in het racecafé bij Ziggo ook al eerlijk in. Hij zei van, ik denk dat we niet de beste auto hebben voor dit weekend. Ik denk dat we zo'n 0,3 tekort komen op de top. Haal de 0,3 vanaf waar hij nu staat. Dan komt hij op 0,1. En dan zit je dus op de tweede, derde en vierde startplek. Dus dat is wel... Guido van der Garde, onze ex-collega, die gaat gezellig babbelen met Lando Norris, George Russell en Kimi Antonelli.
7: Lando Norris, you are on pole position for the Heineken Dutch Grand Prix. You must feel happy about that.
8: Yeah, it doesn't get any better. So, a little surprised, honestly, but just a decent lap. I was pushing because you've seen how close it is. So, you know, every 100th, 200th can make a big difference in the end. But just a good turnaround from earlier today where I felt like we struggled a little bit. Today we certainly felt very strong. So the team did a good job. So credits to them on trying to get a little bit more out of the car and it certainly helped me today.
7: Did you modify a lot with the car today towards the qualifying from the sprint race?
8: I mean, we had to try something because what we had before wasn't going to be enough. So we made some small changes, nothing that was going to make us gain 0.2 or 0.1 even, but enough to maybe give me a little bit more confidence. And on a track like Zandvoort, you need good confidence in the car and you want to attack a lot. So I felt like I could do that more today and it paid off.
7: Good, congratulations.
8: Thank you.
7: George, P2, yesterday pole position. You had a win earlier today. Are you happy with the second place?
8: Yeah, I mean, Lando did a great job. So congrats to him and McLaren. It was a strong session. I thought we had it in there just to fight for pole, but P2, I'm pretty satisfied with, especially after, you know, coming back after such a tough last few races before the break, sort of getting my groove again and try and fight with them tomorrow.
7: It looks like the summer break and the engagement helped quite a bit, not?
8: Yeah, maybe. So as I said, I feel in a good place and just sort of feel myself again, which is really important. It was really nice to drive around here and these cooler temperatures made the track feel really fast. So it was a real joy for us all to drive and looking forward to the race.
7: Kimi, P3, back on top three. Are you happy with your performance?
9: Yeah, I mean, it was a difficult session for me overall. Always found myself in the back foot and then the last lap did a mistake in turn one, lost a couple of tenths and it was my mistake and shame for that because we had a real shot for pole.
7: Do you think you could fight for pole position today?
9: Sorry?
7: Do you think you can fight for pole position today?
9: I mean, in Q3 I thought, we had a shot, we had a chance, but when I started the last lap in Q3, I saw it was 0.2 down in sector one and I was like, you know, this is going to be difficult, but then I was able to make it up throughout the rest of the lap. So, yeah, shame for that, but all to play for tomorrow.
7: Well, anyway, good luck. Lando, you have a lot of Dutch fans here. Do you have a word in Dutch?
8: Yes, thank you all. That's all I know.
7: And looking forward to the race, I think, for tomorrow, not?
8: I'm looking forward to the race tomorrow. It's always one of the best events here to come and see all the fans. They make a lot of noise. They're always very enthusiastic. It's a lot of energy, so... Hopefully we can put on a good show for them tomorrow and make it a good final race here in Zandvoort. So it's we're gonna miss everyone. So party well, enjoy the music and enjoy the show tomorrow.
7: Enjoy. Good luck, guys. Thank you.
0: Mooie woorden hoor. Hey, party well, enjoy the music, enjoy the show. Je hebt veel fans. Ja, de microfoon stond niet helemaal goed. Want ik denk dat de hoofdtribune op Lando Norris wel normaal reageerde. En ook op zijn dankjewel, die wel een tandje beter was dan die van George Russell in dat opzicht. Daar staan ze dan. Lando Norris, George Russell, Kimi Antonelli. Antonelli zei, ja, ik heb een fout gemaakt. De Russell zei van, ja, ik ben eigenlijk best blij waar ik sta. Na mijn zomerbreak, want het was daarvoor allemaal lastig. En hij heeft natuurlijk Kimi Antonelli outqualified. De mannen die het niet haalden, dus Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Verstappen. Daar zal de grootste pijn zitten. Moet er ook reëel zijn. Mario Engel, die hier het bandje uit dedikeert, toch?
1: Ja, GT-coureur voor Mercedes. Ook bijzonder. Tegen Verstappen gereden op de Nürburgring dit jaar nog.
0: Bijzonder. Nou, leuk dat hij het doet. Alright, Max, dankjewel voor deze.
1: Zeker weten.
0: Happy Sunday. Morgen komt Koen Bakker jouw plek invullen. En onze plek hier, nu op Grand Prix Radio, jouw sportradio, hoe naar het ook klinkt. Nou, dat is niet, valt wel mee. Wordt ingevuld door niemand minder dan onze grote Canadese vriend Ben Liebrand. Dus ik zou zeggen, veel plezier met In de Mix met Ben Liebrand.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
11: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Met

0: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social Deal deals die je niet mag missen.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. levenzonderbril.nl.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
18: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
19: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: Radio. Ben Liebrand. Met een spliksplinternieuwe kerstverse aflevering van In The Mix. Grand Prix Radio.
1: This is Ben Liebrand in the mix. Music non-stop.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
2: Goedenavond, dit is DAP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Na de aardbeving gisteren in Groningen is het aantal meldingen over schade flink aan het oplopen. Tellen staat nu op dik 220. Bij het schadeinstituut zijn er ook 6 meldingen binnengekomen van een acuut onveilige situatie. En op 1 plek zijn al maatregelen genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Bij controle van coffeeshops in Leeuwarden zijn tientallen kilo's hash in beslag genomen, net als meerdere kilo's tabak en tabaksmachines. Eén zaak had veel meer hash in huis dan is toegestaan. De controles werden uitgevoerd door een speciaal team van de gemeente Leeuwarden met hulp van de douane en de politie. Een teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van morgen in Zandvoort. Hij start vanaf de 7e plek. Lando Norris van McLaren pakt de pole, gevolgd door George Russell in zijn Mercedes. Bij de sprintrace eerder vandaag wist Verstappen ook al geen potten te breken. Hij werd toen 6e. De hockeymannen hebben op het WK een mooie stap gezet richting de halve finale. India werd zojuist met 3-1 verslagen. Als Engeland later vandaag van Argentinië wint, dan zijn de hockeyers door. India was een taaie tegenstander dat vooral verdedigde. Het eerste doelpunt viel pas in het 3e kwart. Het is nu op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, al valt vooral in het noorden nog enkele bui. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen wisselen bewolkt, grotendeels droog en dan 18 tot 20 graden.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
6: Voor die €2 haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
8: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
9: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla rol. Lekker,
15: Kippie.
16: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's. Voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
21: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
20: Wat dan?
21: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
20: Oh, mag ik mee?
21: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
22: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
23: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
22: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
23: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Grand Prix Radio.
24: Karel Oosterhuis.
25: Zaterdagavond, goedenavond. Oh mensen, morgen is het zover. Morgen een dag met een lach en een dag met een traan. Een klein beetje weemoed. De laatste keer de Grand Prix in Zandvoort.

Grand Prix Radio op jouw sportradio. De sprintrace en de kwalificatie, die zitten erop. De startplekken die zijn verdeeld. En morgen is het dan eindelijk zover. Nog één keer maximaal genieten van de Dutch Grand Prix. Maar voordat we gaan beginnen met de Grand Prix, eerst nog de voorbeschouwing van de race met Olaf Mol en Koen Bakker. De voorbeschouwing begint morgen om 2:20 en om 3:00 gelijk het commentaar van Olaf en van Koen tijdens de race. Jij weet nu waar je het commentaar moet halen. Ah, dat weet je natuurlijk al lang. Grand Prix Radio op jouw sportradio. Voor vanavond nog voetbal op het programma. 3 wedstrijden worden gespeeld in de Eredivisie. Dat wil zeggen, 3 wedstrijden moeten nog beginnen in de Eredivisie. Straks om 7:15 Sparta-Rotterdam tegen FC Utrecht. 8:00 NEC tegen Excelsior en Heerenveen tegen PEC Zwolle. Die start om 9:00. Je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Sophie van Rooyen heeft haar eerste overwinning van het jaar binnen. Ze was de sterkste in de Vlaamse Convertkoersen die begonnen en eindigden in het Belgische Kortrijk. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van UAE Team Limat wist in de stromende regen als eerste over de finish te komen. Ze versloeg daarbij landgenote Charlotte Kohl in de eindsprint en Katrin Zwijnberger eindigde op de derde plaats. Voor Van Rooyen is het de tweede keer dat ze deze eendagswedstrijd op haar naam schrijft. Eerder was ze in 2024 al de beste. Vorig jaar stond de wedstrijd niet op de kalender. Het seizoen verliep tot nu toe lastig voor de 24-jarige Nederlandse, want na haar doorbraak stapte ze over naar UAE, maar daar bleven de echte grote successen lange tijd uit. Pas eind vorig jaar boekte ze haar eerste zege voor de ploeg in China en nu komt daar een tweede overwinning dus bij. Het is voor Van Rooyen een welkome opsteker na een periode waarin ze bij haar nieuwe ploeg nog niet aan de successen uit haar eerdere doorbraakjaar kon tippen. De overwinning in Kortrijk bevestigt dat de getalenteerde sprinter weer volledig op de goede weg is, met het oog op het verdere verloop van dit uitdagende en boeiende wielerseizoen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio op jouw sportradio. Het weer van morgen. We beginnen de zondag wisselvallig met verspreid over het land buien. Al laat de zon zich tussendoor ook nog even zien. In de loop van de middag nemen de buien af. Wordt het vanuit het westen droog en pakt de zon steeds meer vaker de leiding. Dat is mooi als de zon de leiding pakt. Het wordt 18 graden op de Wadden. Maximaal 21 graden in het zuiden van het land. Net een fractie koeler dan normaal, maar een prima dag om zo door te komen. Zaterdagavond, je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
1: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Chris?
3: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu
3: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend.
7: Wat is hij mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
11: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Utker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Daar zit Sophie.
17: Hi.
16: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
17: Met Sophie.
16: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
24: Karel Oosterhuis.
25: Voetbal in Duitsland, wat gebeurt er? We kijken even bij de buren zometeen.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, zaterdagavond. En de liefhebbers van het Duitse voetbal, die hebben vandaag wederom een topdag. 11 duels worden er vandaag gespeeld in de DFB-pokaal. 11 duels. En als absolute toetje in het Duitse voetbal, de wedstrijd Dortmund en Bayern München vanavond om de Supercup. De wedstrijd om de Duitse Supercup begint om 8:30. Dortmund tegen Bayern München. Dan weer terug naar Nederland voor het Nederlandse voetbal, want trainer Giovanni van Bronckhorst heeft met begrip gereageerd op de overstap van Geertruida naar PSV. De verdediger die zijn doorbraak kende bij Feyenoord wordt bij RB Leipzig verhuurd aan de Eindhovenaren. En volgens van Bronckhorst was een terugkeer naar Rotterdam voor de club niet financieel haalbaar, ondanks dat er wel contact is geweest. De coach van Feyenoord begrijpt de gevoelige keuze van de speler om voor een andere Nederlandse topclub te kiezen. En hij neemt hem de stap niet kwalijk. Dat is dan wel weer mooi. Begripvol. Zaterdagavond, Grand Prix Radio, jouw sportradio. Adel.

0: Middenvelder Charles van Houten voelt zich uitstekend op zijn plek in Rotterdam. De Belgische nieuwkomer is vol lof over de sfeer en de professionaliteit binnen de club, die volgens hem anders aanvoelt dan bij zijn vorige werkgever OGC Nice. Op stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Houten vertelt dat hij bij Feyenoord een hecht teamgevoel heeft gevonden dat hij voorheen miste. Hij merkt op dat die samenhorigheid niet alleen onder de spelers leeft, maar bij iedereen rondom het elftal. Ook de faciliteiten maken indruk. Hij geeft aan dat hij nog niet eerder heeft meegemaakt dat een club alles zo goed regelt, waardoor spelers zich volledig op het voetbal kunnen focussen. Ook de manier van trainen spreekt hem aan, omdat er goed wordt nagedacht over elke oefening. Toch ziet Van Houten ook verbeterpunten. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles zakte de ploeg na een uur voetbal wat weg. De middenvelder wijst fysieke gesteldheid daar niet als oorzaak aan. Volgens hem is de selectie fit en zijn de data uit de voorbereidingen goed. Hij zoekt de verklaring in de onderlinge afstemming. Hij noemt het een leerproces om in bepaalde fases van de wedstrijd, bij een voorsprong, juist slimmer om te gaan met balbezit.
1: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wielrenner Jenno Bergmoes heeft de koninginrit van de Renewi Tour op zijn naam geschreven. De Belg was de sterkste in de derde etappe en kwam solo over de finish op de Veste in Geraardsbergen. In de slotfase liet hij zijn landgenoot Alex Zegert achter zich. Met zijn overwinning neemt Bergmoes ook de leiding in het algemeen klassement over. Het is een dubbelslag voor de renner in de rittenkoers die door België en door Nederland gaat. Dan nog naar het voetbal in Spanje, de La Liga. Nog twee wedstrijden die gaan beginnen vanavond. Om 19:30 Valencia tegen Celta de Vigo. En om 21:30, dat is de laatste, die gaat beginnen in Spanje tijdens de La Liga. Dat is Espanyol en die spelen tegen Real Madrid.

Dit is Grand Prix Radio, Sportradio.

0: Grand Prix Radio, Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
3: Goedenavond, dit is DAP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen omdat ze bij corrupte zaken waren betrokken. De twee zouden gift hebben aangenomen van bedrijven die in ruil dan weer opdrachten van de gemeente kregen. Rotterdam had al een vermoeden dat het niet lekker zat en na onderzoek van het OM leek de zaak erger te zijn dan gedacht. Langs de Maas in Venlo is een dode vrouw gevonden en de politie denkt dat er sprake is van een misdrijf. De vrouw werd vanmiddag gevonden door een wandelaar. Wie het slachtoffer is en hoe lang het lichaam daar al lag, weet de politie niet. En daarom worden mensen die iets gezien hebben opgeroepen zich te melden. Max Verstappen is er letterlijk ziek van dat hij morgen vanaf de 7e plek start bij de Grand Prix in Zandvoort. Ik heb niet veel energie en ik heb ziek in de auto gezeten, zei hij na de kwalificatie. Ook vandaag had Verstappen weer moeite om balans in zijn auto te vinden. Een probleem waar hij al het hele seizoen last van heeft. AZ heeft ook vandaag weer 3 punten gepakt en staat na 3 wedstrijden op 9 punten. Dat is de volle map dus. In Sittard won AZ met 2-0 van Fortuna Sittard, dat daarna 5 minuten met 10 man verder moest na een rode kaart. Voor Fortuna was het de eerste nederlaag van het seizoen. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. En later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
16: 30 augustus start de week tegen kanker.
17: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
18: Jij waarschijnlijk ook.
19: Iemand die je dierbaar is.
20: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
17: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
18: Doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
18: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
23: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
25: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
24: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
0: Grand Prix Radio.
26: Karel Oosterhuis.
27: Zaterdagavond, goedenavond. Voetbal in Italië. Wat gaat daar gebeuren? Ik ga het je zo meteen vertellen. En we gaan nog even scheuren. Niet plankgas, maar wel even kijken op de sportschukkelende vanmorgen. Wat staat erop? Ik vertel het je zo.
0: Grand Prix Radio.
28: Turn the lights off, baby.

Grand Prix Radio op jouw sportradio. Faith No More en I'm Easy. Voetbal in Italië, de Serie A. 4 wedstrijden vanavond in Italië. En die starten 2 om 2. Om 6:30 zijn er al 2 gestart. Udinese tegen Como, Inter tegen Monza. Die wedstrijd die zijn al begonnen. En dan om 9:15 starten de laatste 2. Dat is Parma tegen Cagliari en Genoa tegen Napoli. Dat zijn de wedstrijden vanavond in Italië in de Serie A. En morgen, we verheugen ons. Nog 1 nachtje slapen en dan gaat het gebeuren. De laatste Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. Nog 1 keer plankgas daar in de duinen. En natuurlijk morgen het commentaar, hè? Hier op Grand Prix Radio. We beginnen trouwens morgen om 2:40 met de voorbeschouwing van de race. Olaf Mol en Koen Bakker praten hierbij. En dan om 3:00 geven zij het commentaar op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De lang verwachte bokskraker tussen Tyson Fury en Anthony Joshua staat op losse schroeven door de aanhoudende oneenigheid over de locatie en de financiële voorwaarden. Kopstelbanier hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide Britse zwaargewichten stonden al op het punt om in november de ring te delen in de legendarische Madison Square Garden in New York. En hoewel er inmiddels contracten zijn getekend bij de Saoedische organisatie Sela, zorgt de keuze voor de Verenigde Staten juist voor frictie. Tyson Fury laat weten dat hij nog maar weinig vertrouwen heeft in een goede afloop. Hij stelt dat het team van Joshua onder leiding van promotor Eddie Hearn nu hogere financiële eisen stelt. Volgens Fury heeft hij zelf aan alle voorwaarden voldaan om het gevecht mogelijk te maken en is hij wedstrijdfit. Hij uit scherpe kritiek aan het adres van zowel Joshua als Hearn vanwege de slepende onderhandelingen. De promotor legt uit dat het gevecht op Amerikaanse bodem financieel nadelig uitpakt voor Anthony Joshua vanwege afwijkende fiscale regelingen in de Verenigde Staten. Dit botst met de afspraken die eerder gemaakt zijn voor een gevecht in het Verenigd Koninkrijk. Ook Spencer Brown, de manager van Fury, spreekt zijn zorgen uit over de voortgang. Hij noemt de huidige situatie zorgwekkend, maar benadrukt dat het team van Fury volledig voorbereid is om direct te starten met het trainingskamp. De bokswereld wacht nu in spanning af of de twee elkaar uiteindelijk zullen treffen in de ring.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio Summer Hoardy, de homewrecker. Het weer vanmorgen. We beginnen de zondag wisselvallig met verspreid over het land buien. De zon die komt er op zich wel tussendoor. Het laat zich ook zien, maar duurt eventjes. Want in de loop van de middag nemen die buien af en wordt het vanuit het westen droog en pakt de zon steeds vaker de leiding. Het wordt 18 graden op de Wadden, maximaal 21 graden in het zuiden. Dat is net een fractie koeler dan normaal, maar al met al een prima dag. Hey, en als je de radio aan laat staan, is het helemaal een topdag. Het Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
3: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
2: Wat dan?
3: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Oh, mag ik mee?
3: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker!
10: Kippie!
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
20: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
21: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
22: Opgelost, autotaalglas.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
23: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
24: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
26: Karel Oosterhuis.
27: De sportschutkalender, wat staat erop vanmorgen? Ik vertel het je.

Sportradio Montel Jordan, this is how we do it. De schurkelende van morgen, 23 augustus. Wat staat erop? Ik heb hem hier. Ik haal er vast een blaadje vanaf, dan kan ik het je vertellen. 23 augustus 1919. De oprichting van voetbalclub AS Monaco in het gelijknamige vorstendom is een feit op die dag. 23 augustus 1987. FC Utrecht wil liever niet meer aan die dag denken. De ploeg, onder leiding van trainer Han Berger, verliest in Eindhoven met 9-0 van PSV. 3 goals werden destijds gemaakt door Wim Kieft. Dat gebeurde op 23 augustus 1987. Op die dag in 1999 een record voor zwemmer Ian Thorpe uit Australië. Hij zet de tijd op, even kijken, 1 minuut 46 seconden 34 honderdste. En toen had hij het wereldrecord te pakken. Wereldrecord 200 meter vrije slag. En dan 23 augustus 2009. Het Nederlandse vrouwenvoetbalelftal debuteert op het EK. De eindronde. En verslaat de Oekraïne met 2-0. Dat en meer staat te lezen op de scheurkalender van Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Isaac Hadjar heeft advies gekregen van MotoGP-icoon Marc Marquez over zijn polsblessure. De Fransman zocht hem op voor advies rondom zijn herstel. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar en Marquez delen dezelfde fysiotherapeut Carlos Garcia. Direct na het oplopen van de blessure tijdens een bokssessie zocht Hadjar contact met de zevenvoudig wereldkampioen. Dezelfde fysiotherapeut Carlos Garcia.

0: de gezondheid van de coureur. Waar Hadjar aanvankelijk zelf de ambitie had om zo snel mogelijk weer in de auto te stappen, heeft hij het advies van de ervaren Marquez ter harte genomen. De focus ligt nu volledig op een verantwoord herstel, met als gezamenlijk doel om over 2 weken weer fit aan de start te staan bij de Grand Prix van Italië.
1: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, Pet Shop Boys, Domino Dancing. Morgen de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. Na de sprintrace en de kwalificatie van vandaag gaat het morgen dan echt gebeuren. De voorlopig laatste race op Zandvoort. The end of an era, hoorde ik van de week al iemand zeggen. Wil je morgen alles meepakken? Bij ons mis je helemaal niets. We beginnen morgen om 2:20 met de volbeschouwing van de race. Olaf Mol, Koen Bakker, die laat hun licht schijnen op wat gaat gebeuren. En ze praten hierbij. En dan om 3:00 verzorgen zij het commentaar hier op Grand Prix Radio. Via DAB Plus in heel het land, in de app online en natuurlijk via ons radiokanaal. In de Randstad en verder buiten op 97.6. Grand Prix Radio, wij zijn jouw sportradio. Gewoon blijf luisteren, dan volg je alles.

0: Yeah.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 8 uur.
5: Goedenavond, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze worden verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. In de praktijk kwam het erop neer dat bedrijven opdrachten kregen van de gemeente in ruil voor geld of cadeaus. Rotterdam had al het idee dat de twee corrupt waren en had het OM gevraagd de zaak verder te onderzoeken. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om daar te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Die woedt zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië had eerder Rusland om hulp gevraagd, omdat daar grotere blusvliegtuigen zijn. Maar dat verzoek viel niet lekker bij de EU. In het noordoosten van Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt door enorme regenbuien. Een aantal van hen raakte gewond toen een muur instortte. Vanwege het noodweer werden een camping en een discotheek ontruimd. En ook moesten brandweer mensen uit een auto halen die door overstromingen vastzaten. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi Hernandez, heeft zijn staf rond en daar zat een verrassende naam bij. Een van zijn assistenten wordt Adil Ramzi, die vroeger bij PSV, AZ, Twente en Willem II speelde. In de afgelopen jaren was hij trainer van Oranje onder de 18. Andere assistenten zijn Ruud van Nistelrooy en Patrick Lodewijks. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. En later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: odido.nl/business.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op heel veel items van Levi's.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Yeah!

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pexvolle middenvelder Younes Namli heeft voor het eerst openheid gegeven over een voor hem langdurige fysieke worsteling. De Deen geeft aan dat hij de afgelopen 5 jaar heeft gevoetbald met aanhoudende knieklachten. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Namli omschrijft het spelen met deze fysieke problemen als een mentale beproeving. Hij ervaart het zelf als voetballen met een beperking, omdat hij zich nooit volledig vrij heeft gevoeld op het veld. Vooral de pijn aan zijn linkerbeen zorgde ervoor dat hij vaak nog dagen na de wedstrijd hinder ondervond van zijn inzet. Na een dieptepunt is er inmiddels een behandelplan opgesteld en Namli neemt zijn herstel uiterst serieus en wijdt bijna alle dagen van de week volledig aan zijn fysieke terugkeer. Hij koos er bewust voor om slechts 3 dagen vakantie te nemen, met als doel om zo snel mogelijk weer van waarde te zijn voor het team. Voor de intensieve revalidatie wijkt hij uit naar een gespecialiseerde praktijk in Amsterdam. De keuze om niet op de club te revalideren is bewust gemaakt. Namli legt uit dat het mentaal namelijk zwaar is om in een lege gym te moeten werken, terwijl zijn teamgenoten op het veld staan. Hij blijft momenteel gefocust op zijn herstelprocedure. En een exacte datum voor zijn terugkeer in de Eredivisie kan de voetballer nog niet noemen. Maar hij geeft aan enorm uit te kijken naar het moment waarop hij weer op het veld kan staan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: mee!
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
13: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
15: Nu!
14: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Hands van voordeel.
14: Aldi.
17: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
15: Nu
14: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Hands van voordeel.
14: Aldi.
18: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
19: Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
5: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: de prestatie die ze een week eerder bij de Europese kampioenschappen neerzetten, toen ze het 34 jaar oude record van de Olympisch kampioene Elle van Lange evenaarde. Direct na haar race zocht Broeders Bol telefonisch contact met Van Lange. Ze reageerde enthousiast en noemde het een mooie gedachte dat ze het record even samen hebben gedeeld. Van Lange ziet in Broeders Bol een zeer leergierige en bevlogen atlete die de 800 meter volledig eigen wil maken. Broeders Bol put veel vertrouwen uit deze race en uitslag. En ze geeft aan dat ze in de toekomst nog minder voorzichtig wil lopen en vooral wil genieten van het racen, omdat ze voelt dat ze bij de wereldtop hoort. De wedstrijd in Zwitserland werd op gang geholpen door Meerte van der Schoot, die als haas het tempo bepaalde. Het was een zware race, zeker na het eerdere toernooi in Birmingham, maar de snelle eindsprint van Broeders Bol was uiteindelijk genoeg dus voor een nieuwe recordtijd.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
2: Goedenavond, dit is DAP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. In de golf van Bengale, dat is bij India, is een vrachtschip gezonken. Volgens de kustwacht waren er 24 mensen aan boord, van wie er tot nu toe 2 zijn gered. Het schip vervoerde ijzererts. De meeste opvarenden komen uit China. Waardoor het schip is gezonken is niet duidelijk. In de buurt van Oorschot, Brabant, is een motorrijder om het leven gekomen. Het is een man van 75. Hij was bezig met een toertocht en toen de groep waarin hij reed moest afremmen, botste hij tegen de motorrijder voor hem en viel. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor hem doen. De ronde van Spanje is begonnen en toerwinnaar Tadej Pogacar heeft al gelijk de eerste klap uitgedeeld. Hij won de tijdrit door de straten van Monaco. Hij was net een fractie sneller dan de Brit Ethan Hayter. Morgen begint Pogacar in de rode leiderstrui aan de tweede etappe. En die gaat van Monaco naar Monosque, dat is boven Marseille. Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. Ploeg leek af te steven op een 3-2 overwinning tegen Sparta. Maar verder blessuretijd werd het toch nog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen onder de nieuwe trainer Anthony Correa. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. En later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
3: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Cadillac richt zich onder leiding van de nieuwe teambaas Marcin Butkowski vol op het verbeteren van de auto en de interne processen. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team heeft in de opstartfase snelle keuzes moeten maken die het team nu opbreken. Volgens Butkowski moesten er in korte tijd beslissingen worden genomen en ook ontbrak het de jonge groep techneuten nog aan brede ervaring van gevestigde teams. Hij merkte op dat de auto daardoor fungeert als een echt prototype. Het team wil de betrouwbaarheidsproblemen en hardnekkige remfouten op korte termijn aanpakken. Tegelijkertijd benadrukt de leiding dat de focus onverminderd gericht blijft op de lange termijn ontwikkeling voor het volgende seizoen, zodat de prestaties van de toekomstige auto daar absoluut niet onder lijden. Coureur Valtteri Bottas stelt dat het team nog veel rondetijd laat liggen door een gebrek aan precisie in de afstelling en de kwaliteit van onderdelen op de auto. De Fin hoopt dat de gerichte verbeteringen direct resultaat opleveren, al mogen die de ontwikkelingen voor volgend jaar niet in de weg staan. Het nieuwe team wil in ieder geval snel stappen zetten in de koningsklasse van de autosport.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
0: Je suis de...

0: Librivuurwerken.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van Voodoo.
6: Aldi.
9: Jongens, eten.
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
8: Fans van Voodoo.
13: Aldi.
14: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: Kruiszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Shaquille van Persie spreekt zijn vertrouwen uit in de kansen van Feyenoord om mee te strijden voor de landstitel. De jonge aanvaller ziet het huidige elftal als een serieuze uitdager. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie geeft aan dat de club de afgelopen jaren al liet zien dat het over kwaliteiten beschikt die nodig zijn voor een plek in de top van de competitie. Hij is ervan overtuigd dat het huidige team de lijn kan doortrekken om een succesvol seizoen te draaien. De aanvaller is inzetbaar op verschillende posities in de voorhoede. Hoewel hij zichzelf het meest op zijn plek voelt in de punt van de aanval, maakt de specifieke positie in het veld voor hem minder uit. Het maken van doelpunten ziet hij als zijn belangrijkste opdracht, waarbij hij aangeeft veel vertrouwen.

0: een mooi moment, maar benadrukt tegelijkertijd dat de focus nu volledig ligt op de toekomst. Met dat doelpunt heeft hij de lat voor zichzelf direct hoog gelegd, maar hij is vastberaden om die lijn door te trekken in de komende wedstrijden.
1: Dit is
2: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedenavond, dit is DAP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Twee ambtenaren die bij de gemeente Rotterdam werkten zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft verder onderzoek naar ze gedaan en de zaken waarvan ze werden verdacht blijken erger. De twee gunden bedrijven opdrachten in ruil voor geld of cadeaus. Canada slaat terug in de handelsoorlog met Amerika. Omdat onderhandelingen tussen beide landen waren stuk gelopen, kwam Amerika vandaag met een belasting op Canadese producten, zoals wijn en meubels. En als antwoord gaat Canada heffingen invoeren op staal en zuivel uit Amerika. En dat gaat allemaal over 2 weken gebeuren. Toen Ronald Koeman opstapte als bondscoach, was Pep Guardiola de ideale opvolger in de ogen van de KNVB. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. Maar Guardiola haakte af omdat hij na Manchester City een jaar niks wil doen. En kandidaat nummer 2, Arne Slot, gaat liever een club trainen. Toen werd het Xavi Hernandez. Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. De ploeg leek af te stevenen op een 3-2 overwinning tegen Sparta. Maar ver in blessuretijd werd het toch nog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen onder de nieuwe trainer Anthony Correa. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. Later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Sophie van Rooyen heeft haar eerste overwinning van het jaar binnen. Ze was de sterkste in de Vlaamse Convertkoersen, die begonnen en eindigden in het Belgische Kortrijk. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van UAE Team Limat wist in de stromende regen als eerste over de finish te komen. Ze versloeg daarbij landgenote Charlotte Kohl in de eindsprint en Katrin Zwijnberger eindigde op de derde plaats. Voor Van Rooyen is het de tweede keer dat ze deze eendagswedstrijd op haar naam schrijft. Eerder was ze in 2024 al de beste. Vorig jaar stond de wedstrijd niet op de kalender. Het seizoen verliep tot nu toe lastig voor de 24-jarige Nederlandse, want na haar doorbraak stapte ze over naar UAE, maar daar bleven de echte grote successen lange tijd uit. Pas eind vorig jaar boekte ze haar eerste zege voor de ploeg in China en nu komt daar een tweede overwinning dus bij. Het is voor Van Rooyen een welkome opsteker na een periode waarin ze bij haar nieuwe ploeg nog niet aan de successen uit haar eerdere doorbraakjaar kon tippen. De overwinning in Kortrijk bevestigt dat de getalenteerde sprinter weer volledig op de goede weg is, met het oog op het verdere verloop van dit uitdagende en boeiende wielerseizoen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it!
5: Voor die 2 euro...

0: bewust 18+.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.

0: €50 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso. Omdat elke rit telt.

0: Odido.nl/business.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Feyenoord middenvelder Charles van Houten voelt zich uitstekend op zijn plek in Rotterdam. De Belgische nieuwkomer is vol lof over de sfeer en de professionaliteit binnen de club, die volgens hem anders aanvoelt dan bij zijn vorige werkgever OGC Nice. Op stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Houten vertelt dat hij bij Feyenoord een hecht teamgevoel heeft gevonden dat hij voorheen miste. Hij merkt op dat die samenhorigheid niet alleen onder de spelers leeft, maar bij iedereen rondom het elftal. Ook de faciliteiten maken indruk. Hij geeft aan dat hij nog niet eerder heeft meegemaakt dat de club alles zo goed regelt, waardoor spelers zich volledig op het voetbal kunnen focussen. Ook de manier van trainen spreekt hem aan, omdat er goed wordt nagedacht over elke oefening. Toch ziet Van Houten ook verbeterpunten. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles zakte de ploeg na een uur voetbal wat weg. De middenvelder wijst fysieke gesteldheid daar niet als oorzaak aan. Volgens hem is de selectie fit en zijn de data uit de voorbereidingen goed. Hij zoekt de verklaring in de onderlinge afstemming. Hij noemt het een leerproces om in bepaalde fases van de wedstrijd, bij een voorsprong, juist slimmer om te gaan met balbezit.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Jippe. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren ontslagen omdat zij zich zouden hebben laten omkopen. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft onderzoek naar ze gedaan en concludeert dat het allemaal nog ernstiger is dan eerder gedacht. De twee ambtenaren kregen cadeaus en geld van bedrijven in ruil voor bouwprojecten. Het aantal meldingen van de aardbeving gisteren in Groningen loopt nog steeds flink op. De teller staat nu op ruim 220. Ook kwamen er 6 meldingen binnen van een acuut onveilige situatie en was er 1 zo ernstig dat daar al maatregelen zijn genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend. Oekraïne voerde deze zomer veel droneaanvallen uit en richt zich daarmee vooral op economische bedrijven. Zo was een online winkel, een soort Russische bol.com of Amazon, doelwit. Poetin waarschuwt nu voor nog meer Russische aanvallen. En Utrecht heeft weer niet gewonnen. Ze leken met 3-2 op een winst af te gaan, maar Sparta maakte ver in blessuretijd alsnog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. In Heerenveen is PEC Zwolle er met de winst vandoor gegaan. Het is ongeveer 17 graden, bewolkt en in het noorden af en toe een bui. Vannacht koelt het af en wordt het landinwaarts onder de 10 graden. Morgen begint droog, met soms een beetje zon en ongeveer 18 graden.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
13: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: Nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De lang verwachte bokskraker tussen Tyson Fury en Anthony Joshua staat op losse schroeven door de aanhoudende oneenigheid over de locatie en de financiële voorwaarden. Kom, stel me hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide Britse zwaargewichten stonden al op het punt om in november de ring te delen in de legendarische Madison Square Garden in New York. En hoewel er inmiddels contracten zijn getekend bij de Saoedische organisatie Sela, zorgt de keuze voor de Verenigde Staten juist voor frictie. Tyson Fury laat weten dat hij nog maar weinig vertrouwen heeft in een goede afloop. Hij stelt dat het team van Joshua onder leiding van promotor Eddie Hearn nu hogere financiële eisen stelt. Volgens Fury heeft hij zelf aan alle voorwaarden voldaan om het gevecht mogelijk te maken en is hij wedstrijdfit. Hij uit scherpe kritiek aan het adres van zowel Joshua als Hearn vanwege de slepende onderhandelingen. De promotor legt uit dat het gevecht op Amerikaanse bodem financieel nadelig uitpakt voor Anthony Joshua vanwege afwijkende fiscale regelingen in de Verenigde Staten. Dit botst met de afspraken die eerder gemaakt zijn voor een gevecht in het Verenigd Koninkrijk. Ook Spencer Brown, de manager van Fury, spreekt zijn zorgen uit over de voortgang. Hij noemt de huidige situatie zorgwekkend, maar benadrukt dat het team van Fury volledig voorbereid is om direct te starten met het trainingskamp. De bokswereld wacht nu in spanning af of de twee elkaar uiteindelijk zullen treffen in de ring.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu, Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op raceplanet.nl.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Isaac Hadjar heeft advies gekregen van MotoGP-icoon Marc Marquez over zijn polsblessure. De Fransman zocht hem op voor advies rondom zijn herstel. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar en Marquez delen dezelfde fysiotherapeut Carlos Garcia. Direct na het oplopen van de blessure tijdens een bokssessie zocht Hadjar contact met de zevenvoudig wereldkampioen. Marquez heeft door de jaren heen te maken gekregen met zware breuken en andere blessures en deelde zijn ervaringen met de Fransman. Het advies van Marquez was duidelijk: neem de tijd en forceer niets. Marquez drukte Hadjar op het hart om niet overhaast te kiezen voor medische ingrepen vanwege zijn nog lange carrière. Dit advies sloot naadloos aan bij de lijn van een team van Red Bull, waar teambaas Laurent Mekies al aangaf dat er absoluut geen risico's genomen worden met de gezondheid van de coureur. Waar Hadjar aanvankelijk zelf de ambitie had om zo snel mogelijk weer in de auto te stappen, heeft hij het advies van de ervaren Marquez ter harte genomen. De focus ligt nu volledig op een verantwoord herstel, met als gezamenlijk doel om over 2 weken weer fit aan de start te staan bij de Grand Prix van Italië.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: Middernacht.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Iepen. De teller van het aantal schademeldingen na de aardbeving gisteren in Groningen blijft oplopen. Ruim 220 mensen melden zich tot nu toe bij het Schadeinstituut. 6 van die meldingen gingen om dringende, onveilige situaties. En op 1 plek zijn al maatregelen genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Pep Guardiola was volgens de KNVB de ideale opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. Guardiola haakte af omdat hij een jaar pauze wil. De andere kandidaat, Arne Slot, werd het ook niet omdat hij liever een club wil trainen. Uiteindelijk werd het Xavi Hernandez. Volgens Iran willen meer landen over de hele wereld nu kernwapens hebben. Als reden wijst hij naar de Amerikaanse president Donald Trump, die voor nucleaire onveiligheid zou zorgen. Ook waarschuwt Iran dat zij landen die meedoen aan de volgens hun Amerikaanse economische oorlog ook als vijand beschouwen. En de voetbalavond zit er weer op. PEC Zwolle heeft zijn eerste punten van dit seizoen gepakt. Het werd 0-2 in Heerenveen. FC Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. Het werd 3-3 gelijk tegen Sparta. En eerder vanavond won AZ met 2-0 van Fortuna Sittard. Morgen komen onder andere PSV en Feyenoord in actie. Het is 17 graden en kan in het noorden nog even regenen. Vannacht wordt het een stuk kouder. 15 aan de kust en landinwaarts onder de 10 graden. Morgen vooral droog met af en toe zon en tussen de 17 en 19 graden.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
11: Nu!
10: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
12: Fans van voordeel.
16: Aldi.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Hallo,

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PEC Zwolle middenvelder Younes Namli heeft voor het eerst openheid gegeven over een voor hem langdurige fysieke worsteling. De Deen geeft aan dat hij de afgelopen 5 jaar heeft gevoetbald met aanhoudende knieklachten. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Namli omschrijft het spelen met deze fysieke problemen als een mentale beproeving. Hij ervaart het zelf als voetballen met een beperking, omdat hij zich nooit volledig vrij heeft gevoeld op het veld. Vooral de pijn aan zijn linkerbeen zorgde ervoor dat hij vaak nog dagen na de wedstrijd hinder ondervond van zijn inzet. Na een dieptepunt is er inmiddels een behandelplan opgesteld en Namli neemt zijn herstel uiterst serieus en wijdt bijna alle dagen van de week volledig aan zijn fysieke terugkeer. Hij koos er bewust voor om slechts 3 dagen vakantie te nemen, met als doel om zo snel mogelijk weer van waarde te zijn voor het team. Voor de intensieve revalidatie wijkt hij uit naar een gespecialiseerde praktijk in Amsterdam. De keuze om niet op de club te revalideren is bewust gemaakt. Namli legt uit dat het mentaal namelijk zwaar is om in een lege gym te moeten werken, terwijl zijn teamgenoten op het veld staan. Hij blijft momenteel gefocust op zijn herstelprocedure en een exacte datum voor zijn terugkeer in de Eredivisie kan de voetballer nog niet noemen. Maar hij geeft aan enorm uit te kijken naar het moment waarop hij weer op het veld kan staan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol heeft in Zwitserland het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. Met een tijd van 1 minuut 55.41 scherpte ze de nationale toptijd aan. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broeders-Bol liep na een tweede plek achter de Zwitserse Audrey Vero, die de race in 1 minuut 55.33 won. Met haar tijd verbeterde Broeders-Bol de prestatie die ze een week eerder bij de Europese kampioenschappen neerzette, toen ze het 34 jaar oude record van de Olympisch kampioene Elle van Lange evenaarde. Direct na haar race zocht Broeders-Bol telefonisch contact met Van Lange. Ze reageerde enthousiast en noemde het een mooie gedachte dat ze het record even samen hebben gedeeld. Van Lange ziet in Broeders-Bol een zeer leergierige en bevlogen atlete die de 800 meter volledig eigen wil maken. Broeders-Bol put veel vertrouwen uit deze race en uitslag. En ze geeft aan dat ze in de toekomst nog minder voorzichtig wil lopen en vooral wil genieten van het racen, omdat ze voelt dat ze bij de wereldtop hoort. De wedstrijd in Zwitserland werd op gang geholpen door Meerte van der Schoot, die als haas het tempo bepaalde. Het was een zware race, zeker na het eerdere toernooi in Birmingham, maar de snelle eindsprint van Broeders-Bol was uiteindelijk genoeg dus voor een nieuwe recordtijd.

0: sport. Meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Iepen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze zouden cadeaus en geld van bedrijven hebben gekregen in ruil voor opdrachten van de gemeente. Ze werden al geschorst, maar na onderzoek van het OM bleek dat de zaak nog ernstiger was dan gedacht en werden ze dus ontslagen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een dode vrouw langs de Maas in Venlo. Wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze precies om het leven kwam, weet de politie niet. Wel gaan ze ervan uit dat het om een misdrijf gaat. Mensen die iets gezien hebben, worden opgeroepen om zich te melden. Er is een reddingsactie opgestart in de Golf van Bengalen bij India. Daar zonk een vrachtschip met meer dan 20 bemanningsleden aan boord. De meeste komen uit China. Er zijn er tot nu toe 2 gered en er wordt nog gezocht naar overlevenden. Waardoor het schip is gezonken, is nog niet duidelijk. En Madonna zorgt voor een politieke rel op een Grieks eiland. De popster vierde daar haar 68ste verjaardag en een lokale politicus is boos, omdat ze zou hebben gevraagd of bewoners hun ramen willen sluiten om nieuwsgierige blikken te voorkomen. Een Griekse minister benadrukte dat de komst van de artiest juist miljoenen euro's aan publiciteit oplevert. Het koelt vannacht flink af, vooral landinwaarts. Daar wordt het maximaal 10 graden. Morgen wisselen de zon en wolken elkaar af, met in het noorden soms een bui. Het wordt 18 tot 20 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Cadillac richt zich onder leiding van de nieuwe teambaas Marcin Butkowski vol op het verbeteren van de auto en de interne processen. Opstelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team heeft in de opstartfase snelle keuzes moeten maken die het team nu opbreken. Volgens Butkowski moesten er in korte tijd beslissingen worden genomen en ook ontbrak het de jonge groep techneuten nog aan brede ervaring van gevestigde teams. Hij merkte op dat de auto daardoor fungeert als een echt prototype. Het team wil de betrouwbaarheidsproblemen en hardnekkige remfouten op korte termijn aanpakken. Tegelijkertijd benadrukt de leiding dat de focus onverminderd gericht blijft op de lange termijn ontwikkeling voor het volgende seizoen, zodat de prestaties van de toekomstige auto daar absoluut niet onder lijden. Coureur Valtteri Bottas stelt dat het team nog veel rondetijd laat liggen door de gebrek aan precisie in de afstelling en de kwaliteit van onderdelen op de auto. De Fin hoopt dat de gerichte verbeteringen direct resultaat opleveren, al mogen die de ontwikkelingen voor volgend jaar niet in de weg staan. Het nieuwe team wil in ieder geval snel stappen zetten in de koningsklasse van de autosport.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Shaquille van Persie spreekt zijn vertrouwen uit in de kansen van Feyenoord om mee te strijden voor de landstitel. De jonge aanvaller ziet het huidige elftal als een serieuze uitdager. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie geeft aan dat de club de afgelopen jaren al liet zien dat het over kwaliteiten beschikt die nodig zijn voor een plek in de top van de competitie. Hij is ervan overtuigd dat het huidige team de lijn kan doortrekken om een succesvol seizoen te draaien. De aanvaller is inzetbaar op verschillende posities in de voorhoede. Hoewel hij zichzelf het meest op zijn plek voelt in de punt van de aanval, maakt de specifieke positie in het veld voor hem minder uit. Het maken van doelpunten ziet hij als zijn belangrijkste opdracht, waarbij hij aangeeft veel vertrouwen te hebben in zijn eigen kunnen. De speler blikt ook terug op twee treffers die hij tot dusver in het officiële shirt van het eerste elftal maakte. Beide doelpunten vielen in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Vooral zijn omhaal in die wedstrijd kreeg veel aandacht. Van Persie noemt het scoren in de Kuip een droom die werkelijkheid werd. Hij beschouwt het bijzondere doelpunt als een mooi moment, maar benadrukt tegelijkertijd dat de focus nu volledig ligt op de toekomst. Met dat doelpunt heeft hij de lat voor zichzelf direct hoog gelegd, maar hij is vastberaden om die lijn door te trekken in de komende wedstrijden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Prix Radio is Sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Iepen. Volgens de KNVB was Pep Guardiola de ideale opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Maar hij werd het niet, omdat Guardiola een jaar even niks wilde doen. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. De tweede optie was Arne Slot, maar die ging liever een club trainen. Uiteindelijk werd het Xavi Hernandez. In Oorschot-Brabant is een motorrijder overleden. De man van 75 kwam uit Waalwijk en was bezig met een toertocht. Toen de groep waarin hij reed moest afremmen, botste hij tegen de motorrijder voor hem. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer voor hem doen. Volgens Iran heeft de Amerikaanse president Donald Trump ervoor gezorgd dat nu de hele wereld kernwapens wil hebben. In de oorlog met Amerika werden Iraanse nucleaire locaties gebombardeerd en dat wordt als roekeloos beschreven. Ook dreigt Iran met aanvallen als er door Amerika nieuwe economische sancties worden opgelegd. En op het vliegveld van het Duitse Düsseldorf is paniek uitgebroken nadat een 52-jarige vrouw werd gestoken door een schorpioen. Ze kwam terug van vakantie en het dier had zich in haar jaszak verstopt. Uiteindelijk bleek het om een van de giftigste soorten te gaan. De vrouw is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Het is flink afgekoeld, landinwaarts maximaal 10 graden. Vandaag is het wisselvallig, alleen in het noorden bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt rond de 19 graden. Grand Prix.